0: Cameron with Gamma Q en Kingdom of Fear. Ja, we gaan het heel even hebben over de daad. Ja, even.
1: Oh la la.
0: Even deze, zeg maar. Zoals we in de ochtendshow zouden zeggen, even kaasfonduen. Ja, wat is de gekste plek dat het ooit heeft plaatsgevonden bij jou? Even, laten we even gelijk trouwens even een beetje doos. Deze. Oh ja, doos. Zijn ik nou doos? Deze. deze muziek erbij pakken. Mag ook volledig anoniem in de queue op als je wil. Ik ben toch even nieuwsgierig. En ja, als jij het zegt, dan ga ik het ook wel zeggen. Dat prima, weet je wel. Gaan we een steek over. Maar er zijn dus mensen die het ooit in het vliegtuig hebben gedaan. En zij zijn dan lid van de Mile High Club, zoals dat heet. Ja, ik zit daar niet bij. Nee, dan ga ik wel eerlijk zeggen, ik zit daar niet bij. Ik vraag me ook af hoe je het hemelsnaam voor elkaar krijgt om het in een vliegtuig te doen. Geen idee, lijkt me ook bijna onmogelijk. Tenzij je een privéjet hebt. Maar het schijnt dus dat 15% van de mensen hierbij hoort. 15% vind ik echt hoog, hoor. Heel hoog. Ik ga toch eens even spieken wat er in de queue binnenkomt. Nee, maar dit kan niet waar zijn, denk ik. Wat ik nu binnenkrijg. Ik ga toch even bellen of dit echt is. Maar goed, in elk geval de Mile High Club. Iemand die daar lid van is, dat is Christina Aguilera. Zij heeft vaker het in het vliegtuig gedaan. Vaker zelfs. Niet eenmalig. Vaker. Ja, ik denk dan, dat moet toch een privéjet zijn geweest. Dat kan gewoon niet anders. Nou ja, daar zullen we natuurlijk nooit antwoord op krijgen. Maar stiekem toch wel een beetje jaloers. Ja, dat wel.

0: Shakira bij Zoo. En daarvoor Christina Aguilera en Hurts. Ja, en Christina Aguilera is lid van de Miles High Club. Ze heeft het dus ooit gedaan in het vliegtuig. Meerdere malen. En toen was ik wel even benieuwd. Wat is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan? Dan hebben we het natuurlijk even over...
1: Oh la la.
0: De daad. Ja, ja, ja. Er kwamen wel eens appjes binnen. Ik zag bijvoorbeeld iemand in de taxi. Ik zag iemand op de achterbank. Ik heb iemand hier in een boot. Maar ik moest even iemand bellen, namelijk Floris. Goedenacht.
2: Hi, goedenacht.
0: Goedenacht, Floris. Ja, ik las jouw appje ook voor net. En ik zei, nee, dit kan niet waar zijn. Ik ga zo even bellen of dit klopt, want het kan gewoon niet.
2: Ja, nou ja, het is echt waar.
0: Nee, maar dit is bizar. Want waar heb jij het ooit gedaan, Floris?
2: Nou, de gekste plek waar ik het aan heb gedaan is in een lijkwagen, ruimwagen.
0: Wat? Maar vertel even, hoe is dit gebeurd?
2: Nou, toen destijds, want ik ben een uitvakverzorger. Toen destijds, ja, mijn collega en ik vonden elkaar superleuk. Maar hè, op een gegeven moment was het van, god, wat is er raar? Ook in dezelfde plek, wat is de raarste plek waar jij het ooit hebt gedaan? Ik zei, nou ja, heel mooi in het bos of op het strand.
0: Ja.
2: En toen was het van, zullen we het doen hier op het werk? Ik zei, ja, wat had je dan in gedachten? Ja, ze gewoon in de rouwwagen voorin. Ik zeg, nou ja, waarom ook niet? Hè? Je bent jong en je wilt wat. Hè? Of je bent wild en je jong wat. Net hoe je het bekijkt.
0: Oh, wow. Dus. Oké, maar wacht even. Want hadden jullie zeg maar samen dienst? Dat jullie echt aan het rijden waren? Of...
2: Ja. Ja, dit was wel al... We waren ook klaar met werk, hoor. Dat,
0: precies. Nee, oké.
2: We waren klaar en... toen kwam het met een bak koffie nog te sprake. En we waren ook de enige, want het was midden in de nacht. Een beetje dezelfde tijd als nu. Maar het is al een jaar of 10 geleden al.
0: Ja.
2: Het is al even terug.
0: Kijk, nu ga ik toch even de vraag stellen. Want ik las dit en toen dacht ik, nee, dat is best wel respectloos. Maar dat is even de vraag waar ik benieuwd. Wat voel jij daarbij?
2: Ja, nee, daar heb ik toen destijds helemaal niet bij stilgestaan. Kijk, toen was de tijd ook anders. Hè? Kijk,
0: ja.
2: Tegenwoordig kan bijna niks meer. Hè? Want het is al... is er net een plek? Nee, absoluut niet. Maar ja, goed, daar heb ik toen destijds ook niet bij stilgestaan.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dat zijn
0: dingen
2: die gebeuren gewoon in het moment.
0: Ja, ik begrijp wat je zegt. Ja, dat was natuurlijk ook mijn eerste ingeving. Dat ik dacht zo, ja. Jij durft. Maar ik snap dat het lang geleden ook. Je bent jong, je denkt er misschien ook nog niet over na op die manier natuurlijk. Dat kan ik me ook voorstellen. Hey,
2: kijk,
0: maar...
2: Nu zou ik het nu absoluut niet meer doen, hoor.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Dat je bent natuurlijk weer wat ouder ook en zo. Maar ja, ik vind het zo. Ik vind het heel bijzonder. Want waar in de wagen is dit gebeurd? Is dit gewoon voorin?
2: Voorin. Ja, nee, niet achterin.
0: Nee, precies. Oké. Nee, wel voorin. Zo, ja, en heb je dat ooit aan collega's verteld?
2: Het is ooit wel eens een keer naar buiten gekomen, maar... Ja, die collega's die werken er toch al niet meer. Want dat was al toen dat we nog eens een keer een reunie hadden.
0: Oh ja.
2: Dat hebben we voor de rest niet verteld.
0: Nee. En je weet ook niet of andere collega's het ooit ook een keer gedaan hebben.
2: Ik heb wel verhalen gehoord, ja. Dat het op bepaalde plekken wel gebeurd is. Maar, dat is al zo lang geleden allemaal.
0: Ik begon
2: in de uitvaartsector met werk. Dat was in 2009. Ja, toen was de tijd heel anders.
0: Ja.
2: Respectloos. Ja, nee, het is niet netjes, nee.
0: Nee. Ja, nee, dat is toch even wat er toch door je heen gaat, weet je wel. Maar ik snap ook wel, als je inderdaad wat je zegt, jonger bent en een andere tijd. Ook misschien in het moment wat je zegt, dat is ook wel anders. Maar goed, oké, ik begrijp dat ook wel weer. Ja, ik vind het wel... ik had niet verwacht dat dit echt was. Ik denk, je maakt een grapje.
2: Nee, absoluut niet.
0: Zo, hey. Hey, is het nog wat geworden met de collega?
2: Nee.
0: Dat is dan weer jammer. Hey, Florian, ik vind het een waanzinnig verhaal. En ik wens je verder een hele fijne nacht. En thanks voor je openheid en eerlijkheid.
2: Ja, nee, goede uitzending nog.
0: Dankjewel. Dankjewel. Okay. Jij ook, slaap lekker.
2: Doei.
0: Oeh, zo, ik moet weer even van bij komen. Ga ik wel even eerlijk met je zijn, hoor.
1: Oh la la.

Dit is Q Music.

0: Het grootste zomerfeest van Nederland.
1: Ja, je hoorde Phil Collins in You Get To Be Love. Zo, die komt even echt helemaal van rechts, kom je aan. Ja, het grootste zomerfeest. Nou, ik zit even te kijken. Er staat voor nu gewoon een zonnetje gepland, hoor. Ja, en dat komt goed uit, want nog één keer vieren we even goed de zomer. Lekker met de voeten in het zand, cocktail in je hand en meezingen met onder andere Suzanne Freek, Bente, Chris Kos Amsterdam, Fleming. Nou echt, noem maar op. En wil je daarbij zijn? Deze hele week maak je kans op 2 tickets. Hou dan vooral de artiesten in de gaten van de line-up. Want hoor je die voorbij komen? App dan Zomerfeest met een bericht in de Q-Music app. Kom je dan in de uitzending, dan sta je zaterdag gewoon lekker te proosten op het grootste zomerfeest van Nederland. En nu ga ik je alvast verklappen wanneer je weer kans maakt op de eerste tickets vandaag. Dat is namelijk, ja, ik heb heel even het draaiboek hierbij gepakt van Mattie en Marieke. Moet je niet zeggen hoor, want dat vinden ze denk ik niet heel erg leuk. Maar ik zie hier tussen 6:30 en 7:00, dan hoor je Akda en de Munnik. En als je die hoort, dan moet je dus appen Zomerfeest. Ja, ik geef je alvast een voorsprong. Tussen 6:30 en 7:00 bij Mattie en Marieke. Nou, makkelijker dan dit gaat het niet worden, toch?

en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur een berichtje in de Q-Music app met werk. Ik herhaal, dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ga weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuutheid ga ik dus raden wat jouw beroep is. Het enige is dat ik jou nog nodig heb. Dus stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.

0: Nieuw muziek bij Q-Music. Martin Garrix in U2 en Fireflies. Zometeen Sorry Papi van Topic en Becky G. Sorry Papi, no me puse guapa papi. Mucha curva este Bugatti, mucho papi. Ja, het is tijd weer om beroepen te raden. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut gaan en ga ik allemaal vragen aan stellen aan degene die aan het werk is. En dat is Pierre deze nacht. Goedenacht.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenacht. Hey Pierre, jij bent aan het werk op dit moment. Zonder te veel te verklappen. Hoe is je dienst tot nu toe?
1: Iets langer dan verwacht.
0: Iets langer dan verwacht. Oké. Dus dat is even aanpoten, begrijp ik.
1: Ik doe gewoon mijn best.
0: Oké, nou, meer dan je best kun je ook niet doen. Dus lekker bezig,
1: juist,
0: zou ik zeggen.
1: Dat dacht ik.
0: Hey Pierre, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuuttijd ga ik proberen te raden wat jouw werk is.
1: Yep.
0: Ik ga wel even de hulp inschakelen van iedereen die luistert. Dus als je luistert en je hebt een idee wat Pierre voor werk doet of een vraag voor Pierre, stuur lekker even een berichtje in de Q-app, want ik zie het allemaal binnenkomen. Oké, Pierre, ben jij er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Komt-ie aan. Pierre, werk jij met collega's?
1: Ja.
0: Ja. Ben je onderweg voor je werk?
1: Ja.
0: Heb je werkkleding aan?
1: Ja.
0: Moet je naar verschillende locaties?
1: Ja.
0: Zo. Moet je heel alert zijn?
1: Ja.
0: Oké. Werk je buiten? Sorry, ik moet even nadenken.
1: In principe nee.
0: In principe nee. Even denken. Schiet je te hulp?
1: Ook.
0: Ook, oké. Heb je sirenes?
1: Nee.
0: Heb je een zaklamp? Vraagt Johan.
1: Ja, ik heb wel een zaklamp.
0: Ja. Oké.
1: Maar die probeer ik zo min mogelijk te gebruiken.
0: Die probeer je zo min mogelijk te gebruiken?
1: Ja.
0: Oké, dan.
1: Ik doe mijn werk vanuit het voertuig.
0: Doe je werk vanuit het voertuig? Ja, kijk, dan. Ik denk dat ik het al weet.
1: Dan dacht ik al.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zie het alleen nog niet voorbij komen in de queue-up. Dus ik ben natuurlijk wel een beetje te panikeren, ga ik eerlijk met je zijn.
1: Nou, mijn collega's zijn druk aan het appen naar je, volgens mij.
0: Oh, wacht. Ik zie nu inderdaad. Ja, er zit wat vertraging in, denk ik. Ik zie nu inderdaad dan wat binnenkomen, inderdaad.
1: Nee, ze hebben het niet gedaan, hoor ik.
0: Oh,
1: net.
0: Ze hebben het niet gedaan. Nou, er komen inderdaad wel nu allemaal appjes binnen waarvan ik denk, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat jij beveiliger bent.
1: Nee!
0: Nee?
1: Nee, totaal niet.
0: Wat? Hoezo niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, ik kan het niet geloven.
1: Sorry.
0: Je bent geen beveiliger?
1: Nee, 100% niet.
0: Geef me eens nog een hint.
1: Heeft er allemaal
0: anders
1: niks mee te maken. Ik heb een oranje pak aan.
0: Oh, ben je bezig met de weg?
1: Ja.
0: Ja, en dan? Ja, schiet me maar lekker. Ik zou niet weten. Nee, ik zit
1: echt niet.
0: Nee, ik geen flauw idee.
1: Oké, ik ga meestal pas als laatste maar weg.
0: Je gaat meestal pas als laatste weg?
1: Ja.
0: Nee, ik heb echt geen flauw idee. Zeg het maar.
1: Oké, ik rij op dit moment op een wegdekreiniger. Normaal op een veegwagen.
0: Oh, op een veegwagen?
1: Ja.
0: Oh, hè? Oh, dit zag ik helemaal niet aankomen.
1: Nee, dat hoor ik.

0: Nee.
1: Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld.
0: Ja, nee. ik zat helemaal in de beveiliginghoek. Ik dacht bijna na twee vragen, dacht ik, nou, ik heb hem al. Ik dacht echt, ik ben helemaal zeker van, dacht ik.
1: Nou, ik dacht van tevoren ook wel dat je bent er meestal wel rap in dat je in de goede hoek zit.
0: Ja, thanks, dankjewel.
1: Beveiliger, nee.
0: Nee, geen beveiliger. Hey, maar hoe ziet jouw avond er nu verder uit? Neem ons even mee in deze nachtdienst van jou.
1: Nou, vanavond had ik eerst een oudere avond. En daarna heb ik mijn werkgever afgelost. Mm-hmm. En die rijdt mee in een... ik rijd nu mee in een treintje met mijn werkzaamheden. Ze maaien de middenberm. En dan blijft er wat gras en rommeltjes op de weg liggen. En dat veeg ik op.
0: Kijk. En hoezo moet je dan langer blijven? Omdat het langer duurt dan eigenlijk?
1: Nou, nee. Toevallig was vanavond... mijn ploeg was al klaar op de A1. En ja. Mijn collega die voelde zich niet zo lekker. Dus die heb ik nu even afgelost. En ik ben nu op de 28 bij Zwolle.
0: Ah, oké. Nee, nu snap ik hem. Hey, maar hoe laat was je begonnen?
1: Nou, dus, zoals ik zei, ik had eerst oudere avond. Dus ik heb mijn collega afgelost om 10 uur.
0: Oh, oké.
1: Maar normaal had ik om 8 uur begonnen.
0: Zo, ik vind dat wel een lange dienst inderdaad dan, hoor.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is het de werkzaamheden op zich... is dat we maar tot 5 uur op de weg mogen. Uh-huh. Want dan wordt het weer vrijgegeven voor alle verkeer.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar het ligt er maar net aan waar we dan eindigen. Dan moet ik eerst nog terug naar Hengelo om de vrachtwagen thuis neer te zetten.
0: Zo, oké. Ja, dat duurt natuurlijk allemaal wel even. Hey, en hoe hou je jezelf zo scherp in de nacht?
1: Nou, goed naar jou luisteren.
0: Ja, kijk, dat wil ik horen natuurlijk. Je bent de eerste die dat ooit zegt.
1: Echt waar?
0: Ja, absoluut. Ik hoor eigenlijk altijd koffie. Red Bull, koffie.
1: Koffie? Nee, eigenlijk niet. Ik drink gewoon water water en crackers.
0: Wat goed, water en crackers.
1: En af en toe krijg ik van mijn lieve collega Roel krijg ik nog wel eens een kop koffie.
0: Kijk.
1: Maar,
0: en is het dan vanavond gebeurd?
1: Nee, want toevallig hadden we daar een kort stukje. Dus ik ben nou bij andere collega's.
0: Oh, nou, toch even die andere collega's even lief aankijken.
1: Nou, ze kijken al lief terug en duimpjes en lampjes. Dus ze zitten druk mee te luisteren, zie je.
0: Kijk, gelukkig. Hé, Pierre, ik ga je niet langer ophouden. Ga lekker vegen, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ben al lang al bezig. Ik ben niet gestopt zelfs.
0: Ik denk, zit je me af te leiden? Maar nee, je bent gewoon keihard druk
1: helemaal
0: bezig.
1: Niet. Ik ben in volle concentratie in mijn spiegeltje aan het kijken.
0: Zo, nou, jij kan 2 dingen tegelijk.
1: Ik kan 8 dingen tegelijk. Ik ben net een vrouw.
0: Nou, ja. Hey, nou, koffie drink ze, veeg ze en bel ze misschien met collega's dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, en een fijne nacht, hè?
1: Ja, van hetzelfde jullie.
0: Dankjewel, doei.
1: Doei.

Topic en Becky G en Sorry Papi. Zometeen in de Q-nacht gaat de muziek gewoon lekker door. Stella Lefty ga je horen met Boston. En ook Kate Ryan en Ella komt eraan.

Goedenacht. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schavenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, Luc. Het is vandaag 1 september.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat we weer kerstliedjes mogen draaien op het werk.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Daar gaan we dan.
1: Nee.
0: Fijne dag.
1: Nee, dat betekent dat helemaal niet. Geen kerstliedjes, dat is er nog veel te vroeg voor. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
2: En een...

0: Tuesday. Maak er een hele mooie dag van. En welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party op Q-Music.
1: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Een hele goede morgen. Het is al gezellig in de app. Ik zie ook dat Lies en Tim onderweg zijn. Heel vroeg vertrokken richting hun vakantieadres. Veilige reis, jongens. Rij veilig. En ook Robin is er weer bij. Goedemorgen.
2: Heb je er een beetje zin in vandaag?
0: Ja, tuurlijk.
2: Nou, maak ons maar blij en geef een geweldige show, jongen. Ja. Later.
0: Later, Robin. Ja, ik heb er zeker wel zin in vandaag. Ik moet wel eerlijk toegeven, in alle eerlijkheid, dat ik gistermiddag al mijn dinsdagdip een beetje kreeg. Mijn dinsdagdip na afgelopen weekend. Nou, toch flink uit de pan gaan op een technofestival. Ik weet niet wat ik had, maar ik ben gistermiddag op de bank gaan liggen met mijn ziel onder mijn arm. Ik heb een beetje voetbalwedstrijdjes uit de Premier League terug liggen kijken op YouTube. Ik had allemaal plannen. Ik wilde mijn hele huis gaan schoonmaken, mijn eigen nieuwe appartementje. Ik wilde nog allemaal dingen voor werk doen. Ik wilde nog mailen, bellen. Ik was echt van plan om productief bezig te zijn. Ging allemaal niet. Ik lag echt met mijn ziel onder de arm op de bank. Ik heb nog wel gezond gekookt voor mezelf. Dat dan weer wel. Dat is echt wel echt een enorme opgave voor mij. Maar dat werd zoete aardappel uit de oven met een beetje courgette, paprika en kipstukjes. Nou, het was heerlijk. Het was fantastisch. En toen ben ik echt rond 7:15 al gaan liggen. Ik wist niet wat ik had. Maar ik dacht wel, oké, als ik nu dus al op de maandagmiddag mijn dinsdagdip gehad heb van afgelopen weekend, dan zal die op dinsdag wel niet komen. Dus ik heb alle vertrouwen in vandaag, deze hele mooie 1 september van 2026. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Zometeen Panic at the Disco met High Hopes. En ik dacht misschien maar even met Nederlands fabrikaat beginnen. Fleming, automatisch.

Nou, ik weet niet of ik hier nou weer heel blij van word. Ik vertelde je net dat ik waarschijnlijk gisteren mijn dinsdagdipje al gehad had. Na een weekendje lang op het Technofestival in Nijmegen. Ik was gisteren helemaal niks meer waard. Gistermiddag lag gewoon echt met mijn ziel onder de arm op de bank. Er komen nu allemaal appjes binnen. Daar ben ik niet blij mee. Jorik, die zegt, ja, lekker naar de ratten. Ja. Of Samantha, die stuurt, je wordt gewoon oud. Nee, ik word niet gewoon oud. Georgia, die zegt, tja, lieve Luc, je wordt er ook niet jonger op, hè. Dus misschien beginnen die technofeestjes wat zwaarder te wegen. Nee, ik ben niet oud. Ik ben 29, ik ben ongelooflijk in de bloei van mijn leven. Ik wil er nog niet aan toegeven dat ik oud word. Dus stop met het sturen dat ik oud word. Daar heb ik helemaal geen zin in. Waar ik wel zin in heb, is even terugluisteren naar gisteren. Gisteren speelde Danique mee met 4 op een rij. Alleen kwamen er uiteindelijk meer appjes binnen over haar vriend dan over hoe Danique 4 op een rij speelde. Hoe dat zit hoor je zo meteen na Toto, Pamela en nu eerst Just A, Jack Style, Turn the Lights Off, Q Music. Q Music.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music. Welkom op Mattie en Marieke de pre-party. Luc van de redactie hier. We worden Toto. Pamela. Binnen nu en 5 minuten ga je deze track horen. Even een klein popquizje. Welke track begint er zo? Ja, dat weet je wel. Dat weet je wel. Je hoort hem over 5 minuten. Eerst even terug naar gisteren. Toen speelde Daniek 4 op een rij met Marieke. 4 op een rij, het spel waar jij heel eenvoudig 2.500 euro kan winnen. Het wordt iedere ochtend gespeeld rond 8:30 in de ochtendshow. Je krijgt 4 woorden en willen graag van jou je 4 eerste associaties. Heb je nou dus 4zelfde associaties als bijvoorbeeld Marieke in dit geval? Dan win je 2.500 euro. Zo simpel is het. De woorden die Daniek kreeg, ga ik ook aan jou geven. Ik ben benieuwd of jij eventueel 4 op een rij met Marieke had gehad. Luister goed. Haar woorden waren groot, potlood, toekomst en collega. We gaan luisteren hoe Daniek het ervan afbracht. En oh ja, probeer je niet af te laten leiden door haar vriend Sven. Die bleef op de achtergrond gewoon doorpraten, terwijl zijn vriendin dus 2.500 euro probeert te winnen.
1: Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is groot.
2: Klein.
1: Potlood.
2: Pen.
1: Toekomst.
2: Verleden. Oh.
1: Daniek.
3: Oh, dat is spannend.
1: Daniek, hoe heet je vriend?
3: Sven.
1: Sven. Sven moet even zijn aandacht erbij houden. Want je staat op het punt om 2.500 euro te winnen. Zet die bus even stil.
3: Ja, dat hebben we stilgezet.
1: Ja, heel goed. Ja, laat Sven even zijn mond houden, man. Je gaat 2.500 euro winnen misschien wel. Ja, Sven.
2: Wat zit Sven allemaal te doen ondertussen?
1: Ja, Sven is de weg aan het vragen.
2: Och ja, laat gaan, man.
1: Ja, laat gaan. Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan ondertussen gewoon spelen. Ja. Hij hoort je misschien wel vanzelf gillen.
3: Ja, ja. Hoop het.
1: Je laatste woord is collega.
2: Werk.
1: Dat is goed!
2: Daniek!
3: Ja!
2: Je wint 2.500 euro in een straat staatsloten.
3: Ja, geweldig! Top, Marieke!
1: Mag ik even Sven aan de telefoon?
3: Ja, Sven, ze willen jou.
4: Oh, ze willen mij?
3: Ja.
4: Hoi.
1: Sven.
4: Ja?
1: Je vriendin heeft net 2.500 euro gewonnen en je zat er doorheen te praten.
4: Ja, ik weet het, sorry.
1: Hey, maar gefeliciteerd, jongen.
4: Ja, dankjewel.
1: Heb je enig idee wat ze ermee gaat doen?
4: Nou, ik ben bang dat ze een hoop kleren gaat kopen. Nee, we gaan wel achter de tuin verbouwen.
5: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
1: 4 op een rij. Je wint 2.500 euro.
5: Ben jij de volgende?
1: Mattie en Marieke's.
5: 4 op een rij.
1: Elke ochtend om 8:30.
5: Bij Q.

Katy Perry op Q Music, Roar. En om in die hoek maar een beetje te blijven hangen, mocht het wel eens mis zijn gegaan toen je moest oppassen op iemands anders huisdier, blijf dan vooral luisteren, want het kan altijd erger. En Annemarie ga je horen met het allerlaatste nieuws. Ondertussen nog even de nieuwste Roxy Dekker X-Alarm schrijf op Q. Dit is de bare minimum.

0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. De overlevingskansen zijn de laatste jaren groter geworden door betere behandelingen. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. Vooral bij kinderen met een bepaalde vorm van leukemie is dat aan de hand. En met sommige hersentumoren. Onder meer botkanker is lastiger te behandelen. 1 op de 6 kinderen overlijdt nog altijd aan kanker. Meerdere gewonden bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt afgelopen nacht. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse, onder meer een traumahelikopter is erbij. Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe het met ze gaat, kan de politie nog niet zeggen. Ook is nog onbekend waarom er is geschoten. En verder weten we nog niet of er mensen zijn opgepakt. Het onderzoek is in volle gang. En 2 doden bij een steekpartij op Times Square in New York. Een vrouw zwaaide er met messen op dat drukke plein en stak een man en een vrouw neer. Deze getuige vertelt bij Amerikaanse media dat hij 2 messen zag.
2: I see a lady with a knife. They had the knife in your hand, so police say drop it.
1: De vrouw werd door de politie neergeschoten en is overleden. Ook een van de slachtoffers is overleden. De ander is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw begon te steken. En de spits van Feyenoord vertrekt. Ueda, de voetballer, is verkocht aan het Franse Lille. Voor 15 miljoen euro is het verhaal. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie met 25 goals. Hij heeft tot en met 2030 getekend in Frankrijk. De Japanse Ueda is Feyenoord en de fans dankbaar voor alle mooie momenten in Rotterdam, zegt hij. Het weer van Buienradar, een mix van wolken en zon. Met in de ochtend in het zuiden ook nog kans op een bui. Vanmiddag droger, het wordt zo'n 21 graden.
0: Een hele goede morgen, het is nog rustig op de weg. 1 file van 10 minuten of langer, dat is op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Gouwen staat 4 kilometer file. Je bent daar 11 minuten langer onderweg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
4: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Ja, veel wel eens misgaan als je op het huisdier van iemand anders moet passen. En hoe mis, dat hoor je zo meteen na Lucas en Steve.

0: Lucas en Steve op Q-Music, Love on Hold. Een hele goede morgen, je luistert naar Q-Music. De ochtend van Q, die is al begonnen. Iedereen druppelt langzaam binnen. Het is Luc van de redactie hier, goedemorgen. Ik zal straks alvast eens even inchecken in de ochtendvergadering. Ik zie dat er druk vergaderd wordt, er wordt druk gesproken op de redactie. Ondertussen is natuurlijk ook iedereen inmiddels terug van vakantie. De scholen zijn weer begonnen, iedereen weer allemaal aan het werk. En het kan zijn dat je deze zomervakantie even hebt moeten oppassen op de huisdieren van je buren of van je goede vrienden of van een zus of een broer. Maar dat gaat wel eens mis.
1: Niet wel eens, eigenlijk gaat het vaker mis dan goed. Laten we eens even beginnen met Robin. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Om te beginnen, jij kreeg een heel raar verzoek over een kat. En daar moest je op passen, maar de kat was er eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, nou ja, ik was samen met mijn huisgenootje aan het eten op het dakterras. En zij had die kat daar buiten gelaten. Toen dacht ik al, lijkt me niet zo handig. Want ze ging de volgende ochtend op vakantie.
1: Ja.
2: En dat beest kwam dus inderdaad niet terug 's avonds toen ze hem riep. En zei ze, nou joh, hij komt morgen wel, hij overleeft het vannacht wel. Ik roep hem morgen opnieuw, dus ze roept hem 's ochtends weer opnieuw, voordat ze wegging. Nou, die kat kwam dus niet terug. En zij zegt, nou, succes, ik ga op vakantie. Hij komt vast wel weer terug.
3: Pas op een vermiste kat. Wat uiteindelijk resulteerde in dat jij de brandweer moest bellen.
2: Exact. Ik heb 3 dagen naar die kat lopen zoeken.
1: Maar wacht even, wat gaat hier over kat Cooper?
2: Cooper.
1: Jouw huisgenootje die vertrekt en die zegt succes ermee. En volgens duurt het 3 dagen. Wat doe je in die 3 dagen om Cooper op te sporen?
2: Nou ja, ik heb sowieso elke avond op de dakterras moeten eten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is stervensheet. Die weet.
1: Ja.
2: En elke avond roepen. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment op werk heb ik van die briefjes in elkaar geflanst. Met een foto van die kat erop. Die heb ik ook nog in al die brievenbussen gedaan rondom dat blok. En uiteindelijk na 3 dagen had er iemand gebeld. Ja, ik heb hem in het dak groot gezien en zit hier achter mouwen.
1: Oh.
2: Ja, dus toen mocht ik met die vrouw naar binnen, maar we konden die kat er nooit uitkrijgen. Het is in Amsterdam, weet je wel, zo het 4-5 hoge appartementen gebouw.
1: Yeah.
2: Ja, toen dacht ik, ja, dan bel ik de brandweer.
3: Wauw, dus en die komen dan ook echt?
2: Ja, die hadden denk ik echt niks te doen. Die kwamen met zwaailichten de straat en dat was hartstikke gênant.
1: Voor Cooper?
2: Voor Cooper, ja. En toen dacht ik, nou top, ze halen dat beest uit. Zegt die man, ja, waar is je kattenkooitje? Je moet mee dat bakje hier naar boven.
1: Jij moest in het bakje mee naar boven?
2: Ja, met zo'n kattenkooitje. Ja, dat is echt heel gênant.
3: Hey, en toen heb jij Cooper weten te vangen en het beestje wel ik binnengehouden de rest van de zomer, neem ik aan.
2: Ja, ik heb hem gered, maar hij was nog net zo vals als ervoor.
1: Dankjewel Robin, wat een top verhaal zeg. Raquel, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Waar moest jij op passen?
4: Nou, ik paste bij mijn buren, oud-buren, altijd op in de zomer, omdat zij dan 4-5 weken op vakantie gingen.
1: Oh,
4: en zij hadden vissen, een dwerghamster en een hond.
1: Ja.
4: En bij die vissen kocht ik aan het einde van de rit altijd wel weer even een nieuwe die ongeveer leek op die oude. Want die haalde het sowieso niet. Maar het verhaal gaat eigenlijk om de dwerghamster.
1: Ja.
4: Want Gerrit, de dwerghamster, die had ik ook niet per se een band mee. Want dat beestje leefde 's nachts. En dat zag je sowieso al niet.
1: Nee.
4: Maar tegen het einde van hun vakantie dacht ik, ja kut, ik moet dat hok toch echt een keertje schoonmaken.
1: Mm-hmm.
4: Wordt nu een beetje gênant. Dus ik ben toen vol goede moed alle watten uit het huisje gaan weggooien. In een container geflikkerd. Uit het buisje waar hij doorheen kon lopen. Nieuw zaagsel erin gegooid. En ik was helemaal trots dat ik dat hok had schoongemaakt uiteindelijk. En een paar dagen later kwam er vriendinnetje bij me eten. En zij ruimde de restanten van het eten op. En zij zegt op een gegeven moment, hey Rak, heb jij Gerrit nog gezien?
3: Gerrit niet meer gezien, al dagen Gerrit niet gezien.
4: Nou, Gerrit had ik sowieso al de hele vakantie niet gezien. Dus ik dacht echt, geen idee. Ja, dat beest bleef 's nachts. Ik vind het allemaal wel prima.
1: Ja, ja.
4: Maar ik heb wel dat hek-hok schoongemaakt. Goed, hè? Ik probeerde zelfs nog een pluim te krijgen. En zij staat echt zich hier naast de GFT-bak. En ze zegt, ja, kom eens even kijken. Zit Gerrit daar dus in die GFT-bak?
3: En dat wist zij al voordat ze jou ermee confronteerde?
4: Ja.
3: Zij heeft Gerrit gezien in de GFT-bak?
4: Ja, ze had eten weggegooid en Gerrit zat daar op, zeg maar, de hoop van etensrestanten zich helemaal vol te vreten.
1: Oh, ja, natuurlijk.
3: Gerrit heeft echt in een heaven gezeten.
4: Absoluut, die heeft de tijd van zijn leven gehad
1: Maar Raquel, dat is misgegaan toen jij de watten natuurlijk uit dat bakje gooide.
4: Nou, je moet je voorstellen, ik heb gewoon letterlijk dat huis omgekukeld met alle watten erin. Oh. En dus kennelijk ook Gerrit.
3: Oh,
1: maar Gerrit ook.
3: Maar heb jij even geluk gehad dat de GFT-bak niet is opgehaald?
4: Want anders zou de ochtend daarna opgehaald worden.
3: Oh!
4: Vind ik wel net goed.
3: Ja. Hey, maar word jij hier nog voor gevraagd? Want het lijkt me echt een rotklus, 5 weken lang op allemaal huisdieren passen. Is prima als je niet meer wordt gevraagd, toch?
4: Ja, helemaal prima.
1: Ja, helemaal prima.
0: Ik zou zeggen, hou Kat Cooper vooral in de gaten deze zomer. Zometeen No Doubt Don't Speak naar Alex Warren op Q Music.

0: Zonder twijfel, no doubt, op Q-Music, Don't Speak. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend is al begonnen op Q-Music. De redactie druppelt langzaam vol. Er wordt nu druk vergaderd. Even kijken, ja. Kiki. Hey, goedemorgen. Waar hebben we het allemaal over? Ik zie iedereen druk handgebaren, veel kletsen. Waar gaat het over?
1: Ja, het is lekker druk. We hebben het over Odin. Die komt straks langs voor Vier op een Rij. Die gaat Vier op een Rij spelen.
0: Leuk.
1: En alleen wij dachten nu opeens, wat als die na één woord afgaat? Het is ook een beetje verdrietig.
0: Pek en veer in de studio uit natuurlijk.
2: Ja, ook van het spel. Hij komt Vier op een Rij in de studio.
0: Ja.
2: Wat echt uniek is. Maar het is natuurlijk wel, ja, het is ook het spel, zeg maar. Ja, zo gaat het.
0: Ja, normaal heb je dan een van ons op de redactie aan de telefoon. Zeg je nou, jammer, goed gedaan, heel leuk. En dan heb je nog een kletspraatje, dan is het een fijne dag.
1: Nou, ik dacht, misschien, we moeten hem wel ook, hij komt hier helemaal naartoe. Dus als hij naar één woord af is. Dus misschien kun jij nog lekker koffie met hem drinken, ontbijtje, een beetje zo die aftercare. Je wordt altijd opgevangen bij ons.
0: Ja, leuk.
1: Dat jij even helemaal zo lekker een momentje met hem hebt.
0: Even lekker gewoon even ontbijten, kopje koffie. Dat lijkt me heerlijk.
1: Hadden we gelijk ontbijtje voor jou.
0: Lijkt me een heel goed idee. Ja, en dan ergens leuk, gewoon aan het water hier in Amsterdam, toch? Gewoon even lekker ook uit de studio.
3: Nee. Trouwens, wel even goed om te zeggen. Odin is natuurlijk een soort van special guest. We hebben niet een nieuw spelconcept waarbij je aan kan bellen en mee kan doen met Vier op een Rij.
0: Nee.
3: Want Odin, wel leuk, die was op vakantie in Antalya en die appte ons van wij spelen hier in het appartementje Vier op een Rij. En dan gaat er één iemand gaat het balkon op en dan komt die persoon terug. En dan zitten wij Vier op een Rij zoals jullie het in de studio doen. En toen hebben we hem gebeld en gevraagd van joh, wil ik niet een keer in de studio komen doen? En dat is echt bij hoge uitzondering. Dus ja, wij hebben hier geen ervaring mee. Dus wat moeten wij met iemand die verloren heeft? Want normaal hangen we de telefoon op, zeggen we dankjewel, fijne dag. En dan gaat iemand door met zijn leven.
2: Het wordt wel meer, zeg maar, fijne dag en bedankt en zo. Jullie vangen ze wel iets meer op.
4: Vangen ze wel een beetje op nog.
2: Zorg.
3: Zorg. Jullie doen nog een paar vragen en dan hangen jullie gewoon op. Dat geeft niet. Ja, laat het ook niet overdrijven.
0: Nee, wordt het harde werk voor Roel ook wel even gewoon geminimaliseerd.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, nu zitten we hier iemand. Nu is hier een persoon. Snap je? Dat is echt wel wat anders. Dus ja, ik vind even goede aftercare. We gaan ervan uit dat hij wint natuurlijk. Maar Luc, vang die persoon even op, Odin.
0: Ja, is goed.
3: Even
0: nu al boos.
3: Nee, helemaal niet. Nee.
2: Wacht. Dit is misvatting. Dit is Matties een 5:30 tot 6 toon.
0: Maar het is bijna het is 6:30.
2: Oh, 6:30 tot 7. Nee, maar dit is Matties een redactievergadering toon. Dan is hij gewoon nog altijd wat vinniger. Dat
0: oh,
2: weet
0: super,
2: toch?
0: super. Ja, dat is wel waar. Dat klopt wel. Ja.
3: Lieve Luc, zou je zorg willen dragen voor Odin?
0: Natuurlijk wil ik dat.
3: Dankjewel.
0: Natuurlijk, komt helemaal goed. Odin, als je misschien al aan het luisteren bent. Het komt helemaal goed. We gaan lekker uit eten. Wandelen door het park. Vliegeren. Wordt een hartstikke leuke dag samen.

B.O.B. en Hayley Williams samen verantwoordelijk voor Airplanes. Het allerlaatste nieuws met Annemarie komt eraan. En Maroon 5 met Memories gaat ervoor zorgen dat je heerlijk wakker wordt hier op Q.

0: do.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Q-Music, goedemorgen. Het is 6:01. Op de weg is het al best wel druk. Wat zijn wat vertragingen? Langer dan een kwartier. Dat is op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 kilometer, 19 minuten. Op de A20 is een ongeluk gebeurd van de Hoek van Holland naar Gouda. Het zorgt voor 8 kilometer tussen Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 22 minuten. En een pechgeval op de A58 naar Breda. 6 kilometer tussen industrieterrein Vostonk en Breda-West met 25 minuten.
6: We krijgen vandaag een mix van wolken en zon. In de ochtend in het zuiden kans op een bui. En vanmiddag wordt het wel droger. Dan wordt het zo'n 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De schietpartij was op straat, maar er is verder nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend hoeveel gewonden er precies zijn, waarom er is geschoten en of er mensen zijn opgepakt. De politie in Overasselt is druk met het onderzoek en zegt zo snel mogelijk met meer informatie te komen. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer nu. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. En bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is nu iemand schuldig. Het is een oud bendelid, Duane Davis. Een jury in Amerika zegt dat hij de moord heeft gepland, niet dat hij het zelf heeft geschoten. En Davis vertelde eerder in interviews en in een boek over de avond van de moord op Tupac, maar zegt nu dat hij verhalen heeft aangedikt. Hij kan levenslang krijgen en hoort volgende maand zijn straf. Ja, de R zit weer in de maand en er zijn voor het komend seizoen ook alweer stormnamen bedacht. En er wordt ook een storm vernoemd naar de Nederlandse Jade Kops. Zij werd bekend doordat ze op social media heel open vertelde over haar leven met kanker. En Jade overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland ieder jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn onder andere Bulo, Dano en Gwendoline.

0: €99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die €4 nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: 6:35, dinsdag de 1e van september, show 1691, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
1: Nou, de RR zit weer in de maand, zoals Annemarie al zei.
0: Ja, klopt. Ja. En augustus is weer voorbij. Ik heb weer dumpstress. Ik heb mijn dumpie nog niet gedaan.
1: Oh.
0: Ja, als ik kijk.
1: Oh, mij toch. Gaat het een beetje?
0: Nou ja, ik heb hier natuurlijk eerder al wel toegegeven. Ik vind ook gewoon, ja, je moet het gewoon eerlijk opengooien. Die fotocarousel op Instagram aan het einde van de maand. Ja, ik vind het gewoon altijd best wel leuk om te doen. Maar ik heb er altijd stress van. Dus jij zegt dan, doe het niet.
1: Nee, ja, ik bedoel, dit leg je jezelf op. Wees een beetje lief voor jezelf. Ja, ik bedoel, even hard gezegd, er vraagt verder niemand om die dump van jou.
0: Nee, dat is natuurlijk ook zo.
1: Dat maar doe je echt zelf.
0: Ik wil dat doen, maar ik ben natuurlijk ook druk met dat ik een woordje wil zeggen donderdag, weet je wel. Ja, ik had jou gisteren aan de telefoon. Jij bent ook druk met woordjes, weet je wel. Ja. We zijn gewoon in ons kopje even druk met woordjes in het afscheid.
1: Heel ja, even een kijkje achter de schermen. We hebben donderdag hier natuurlijk in de ochtend de laatste Mattie en Marieke. Daarna verplaatsen wij naar een andere locatie. En daar krijgen we dan een soort human centipede van allerlei bedankjes voor elkaar. Dus de een bedankt de ander en op een gegeven moment weet je niet meer wie voor wie staat te speechen.
0: Ja, niet alleen omdat ik wegga, maar er gaan natuurlijk ook nog wat meer mensen weg.
1: Nou ja, precies.
0: Dan ga je een beetje veranderingen in het team.
6: Maar wat wordt er verwacht van ons? Want we hebben geen stress voor donderdagmiddag. Want het is gewoon dat.
0: Nee, dat snap ik. Maar jij blijft ook. Jij blijft.
6: Maar ga je voor iedereen wat zeggen?
0: Nou ja, ik heb in mijn geval voor iedereen iets opgeschreven. Zo bak ik het aan. Maar dat is geen verplichting. Maar ja, ik had gisteren gewoon jou even gebeld, schat. Omdat ik het gevoel had van, We denderen door die laatste week, weet je wel. Maar we zijn er eigenlijk met ons kopje niet bij.
1: Nee, maar
0: dat is toch eigenlijk ook zo?
1: Dat komt omdat ik heb het gevoel dat ik voor donderdag een soort van ceremoniemeester ben, zeg maar. Dus donderdag hebben we eerst het afscheid hier op de radio. Nou, daar wil ik natuurlijk iets voor doen. En nogmaals, daarna gaan we met ons clubpie. En achter de schermen veranderen er ook wat dingen. Overigens, mocht je denken, gaat Luc nu alsnog weg? Gaat Kiki alsnog weg? Nee, maar er werken hier nog meer mensen. En sommige mensen gaan weg. En daar wil ik ook wat tegen zeggen. Dus ik zit nu op 6 speeches inmiddels. Ik ben de 70% van de dag ben ik kwijt met het schrijven aan speeches.
0: Oh. Nou ja,
1: en dat vind ik heel leuk. Dat moet ongelooflijk veel liefde overigens. Maar dan moet je natuurlijk, misschien herken je het wel, moet je even emotioneel diep voor graven. Ja. Misschien herken je het wel als een collega weggaat en je wil een woordje doen. Of als er iemand gaat trouwen of als iemand je veel waard is. Ja, dan moet je, dat vraagt even wat van je. En dat is ook prima.
0: Maar ik zei gisteren ook tegen jou aan de telefoon, we leggen het ook onszelf op. Ja maar,
1: dat doe je ook al met die dumpstress. Dus je geeft jezelf heel veel werk.
0: Ja, maar je wilt het dus toch goed doen. Dat is het gewoon een beetje. Terwijl, ik dacht ook, we moeten ook gewoon nog even lekker zorgeloos genieten van die laatste shows, weet je wel.
1: Nou, fuck die dump. Kan jou het schelen? Dan doe je de dump toch op 5 september? Ja. Ik bedoel, daar krijg je geen boete voor of zo.
0: Ja. Ik denk dat mensen het ook leuk
1: vinden. Dumpboete.
0: Ja, klopt. En dan heb je gewoon iets meer rust aan mijn kop. Laat
1: ja,
0: dat
1: precies,
0: doen.
1: Ja. Adem in, adem uit.
0: Ja. Maar hoeveel speeches moet jij nog?
1: 12.

0: 5. Memories bring back, memories bring back you. Nou, goed idee, Nico. Die zegt, het is een prachtig liedje voor aankomende donderdag als laatste liedje. Nou, vind ik helemaal geen slecht
1: idee. Oh, daar moeten we überhaupt nog een klap op geven.
0: Overigens, René, die heeft wat aanstaande donderdag betreft ook nog een vraag. Die zegt, hey Mattie, Marieke, vraag je, ik kijk altijd op televisie naar jullie, RTL 7. Gaat dit wel door als Marieke zo meteen weg is? Ja, het gaat gewoon door. Wij zijn gewoon elke ochtend op RTL 7 te zien. En ook via Kijk Live, je kan ons ook nog casten. Nou ja, kortom, de beelden die blijven uit de studio vindbaar op verschillende kanalen.
1: Ja hoor, Mattie blijft gewoon in je scherm gebrand. Dus dat is hartstikke fijn om te weten.
0: Nog zoiets, wat gewoon blijft, is 4 op een rij, elke ochtend om 8:30. Vandaag een speciale editie, want Odin is onderweg. Odin is een luisteraar van dit radioprogramma en... die zei, ik speel op vakantie 4 op een rij in ons appartementencomplex. Dan gaat er één iemand gaat het balkon op en dan moet de rest moet raden. Wij vonden dat zo leuk dat we Odin hebben uitgenodigd.
1: Ja, ja, die is onderweg. En ik begrijp zelfs dat er al contact even met hem is geweest, Roel.
2: Ja, klopt. Ik heb al even contact met hem. Hij zit in de auto. En ik heb hem alvast ook even een oefenwoordje gegeven... om even in te komen voor 4 op een rij.
1: Oh, heb je die dan ook voor ons? Want dan kunnen wij ook daarover nadenken.
2: Ja, het oefenwoord is ballon.
1: Ballon.
0: Ik zou zeggen feest.
1: Opblazen. Lucht.
0: Laten we luisteren. Wat zei Odin?
3: Goedemorgen, Mattie en Marieke. Odin hier. Dit keer niet langs een zwembad in Natalia, maar op de A20. Ja. Onderweg naar jullie om 4 op rij te spelen. En ik heb er hartstikke veel zin in. Mijn associatie met ballon is een feestje. Dat kan ook niet anders, want ze voelt vannacht er ook. Oké,
0: tot zo. Ja, ik zei feest, hij zegt feestje. Dat zouden we dan toch goed rekenen.
1: Dat hadden we dan wel goed gerekend.
0: Ja.
1: Maar ik geloof dat Odin speelt met mij, want we spelen de hele week met mij, hebben we besloten. Toch,
0: ik hoor het nu.
1: Nee. Dat hadden we toch bedacht, of niet? Omdat mijn laatste week is.
0: Inderdaad, omdat het je laatste week is, spelen we elke ochtend met jou. Dus zoals in dit geval was het fout geweest.
1: Ai. Ah. Even werk aan de winkel.
0: Hey, iets anders waarmee je ook wat kan winnen. En dat is echt easy peasy lemon squeezy. 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Aankomende zaterdag op het strand van Scheveningen. Ja, het is een beetje wij van WC. Ik ben daar eerder geweest. Ik vond het echt een van de allerleukste feestjes waar ik ooit ben geweest in Nederland. Echt. Hand op mijn hart.
1: Ja.
0: Zo ongelooflijk leuk om daar lekker met je tenen in het zand aan zee te genieten van echt een goede line-up aan artiesten. Susanne Freek, Bankzitters. Nou, als je dat tegenwoordig hardop zegt, dan gaat er ook een bom af.
1: Ja.
0: Kraantje Papi.
1: Mijn vriend Kraantje Papi is erbij.
0: Hartstikke leuk. Fleming en ook Agda en de Munnik treden daarop.
1: Ja, want is het deze week opletten. We geven dus de hele week tickets weg. En elke keer hoor je één van de artiesten die er dan bij is zaterdag. Hoor je een oproep doen. Dat is niet te missen. Als je dat dan hoort, heb dan... zomerfeest. En kom je in de uitzending, dan ben je erbij. Wij maken het heel makkelijk, want Agda en de Munnik doen de oproep.
4: Stuur nu zomerfeest via de Q-app. En zie Agda en de Munnik live op het grootste zomerfeest van Nederland.
1: Ja, dus nu zomerfeest appen. Dat is het
0: zomerfeest appen en dan spreek je weer over een paar minuten. Na Jugel, dit is Jamaica.

0: You go back in music in Jamaican Bam Bam. Julia!
1: Hi!
0: Stel nou dat jij geen tickets wint voor het grootste zomerfeest van Nederland, hè? Stel dat je geen tickets wint.
2: Stel hoor.
0: Stel.
2: Want jij hangt aan de telefoon, maar stel.
0: Wat zou dan jouw mooiste herinnering zijn aan de zomer van 2026?
1: Dan zou mijn mooiste herinnering zijn, denk ik, dat ik deze zomer met al mijn vriendinnetjes in Noord-Macedonië was wezen Kenyan, hè?
2: Wat? Oh. Deze wat?
1: Kenyan, hè?
2: Wat is dat, Kenyan?
1: In een canyon langs een berg, door water klimmen, klauteren, glijden.
0: Is het een soort survivaltocht dan, of zo?
1: Ja, zoiets.
2: Oh, wat tof.
0: Dat helemaal
2: nou,
0: niet
2: het moet jou aanspreken, want jij bent deze zomer ook in een grot geweest waar je heel enthousiast over was, waar je ook allemaal kruip door, sluip door en moest zwemmen en klimmen, toch?
0: Maar dit klinkt allemaal, nog veel serieuzer. Hey, en met al je vriendinnen?
1: Ja, we waren met 20.
0: Met 20?
2: Oh,
0: ik heb niet eens 20 vrienden. Hoe kom je nou aan 20 vriendinnen?
1: Dat moet je best doen.
0: Die hebben allemaal het vliegtuig gepakt naar Noord-Macedonië. Jullie met z'n allen?
1: Ja, zeker.
0: Zo. Ik vind het toch wel heel bijzonder, hoor.
2: Heel Noord-Macedonië natuurlijk op zijn kop. Er kwamen 20 prachtige vrouwen uit Nederland. Hoe is dit clubje ontstaan? Is dit echt 20 vriendinnen die allemaal vriendinnen van elkaar zijn?
1: Ja, wij kennen elkaar vanuit een studentenvereniging.
0: Oké.
2: Okay. Was dit een lustrumreis?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hoe kom je dan op Noord-Macedonië? Want je moet wel 20 koppen dezelfde kant op krijgen namelijk.
1: Nou ja, 3 mensen of zo hebben het bedacht. En voor de rest was het een verrassing. Dus dan maakt het wel een stukje makkelijker.
2: Hey, en voor zo'n lustrumreis leg je toch altijd elk jaar een bedrag in. En dan na 5 jaar heb je genoeg om te gaan, toch?
1: Ja, klopt.
2: En wat was het budget uiteindelijk waar jullie dan mee weg konden?
1: Volgens mij zaten we op iets van €1.300 per persoon.
0: €1.300 per persoon.
2: Oh, wat goed, hè?
0: En
2: sparen jullie nu ook weer voor dat jullie over 5 jaar weer kunnen?
1: Nou, daar zijn we niet mee begonnen. We beginnen ongeveer 3 jaar rond te horen mee, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Wat leuk zeg. Jeetje, Julia. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Kijk, jij wint natuurlijk 2 tickets.
2: Ja.
0: Maar daar is het ook meteen het slechte nieuws. Je hebt natuurlijk 20 vriendinnen, maar het is plus 1. Dus ja, op wie van de 20 valt het lot, zeg maar?
1: Ik heb natuurlijk met hun al vakantie gehad, dus dan mag deze keer nog mijn vriend mee.
2: Oh! Van Nederland. Dat is zaterdag. Je krijgt die tickets van Q-Music en Centraal Beheer. En wij zien graag foto's in de Q-app verschijnen.
1: Zeker, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Dag Julia.
1: Doei.
0: Ga dus genieten daar op het strand.

0: even Q Music. Gisteren is de naam van dit ochtendprogramma per aanstaande maandag niet geraden.
1: Nou, maar ook weer, maar wel gezegd.
0: Wel gezegd, maar niet geraden. Ja, beetje lastig uitleggen. Iedereen die we in de uitzending hadden en die de naam gokte, had de naam zelf verkeerd. Maar ergens in het gesprek hebben ze allemaal de naam van het programma gezegd.
1: Eén iemand niet.
0: Maar één iemand
1: heb ik niet gehoord, maar bij de anderen wel. Wat is er dan gezegd? Wat zijn dan de gokjes geweest die dus niet goed waren? John, die denkt dat jouw nieuwe show gaat heten Mattie en zijn bende. Indy ging voor Mattie op de queue. En Jurgen zette in op The Lonely Mattie Show. Ik ben ook heel blij dat het die laatste niet is geworden.
0: Lonely Mattie Show is het niet.
1: Nee.
0: Is het niet.
1: Maar een aantal van hen heeft het dus wel gezegd.
0: Ja. En die hebben dus wel gewonnen. Zometeen doen we nog een rondje raden. Denk je het te weten wat de naam van dit ochtendprogramma is per aanstaande maandag? Stuur dan nu even een appie, dan spreken we je misschien zometeen.
1: Nou ja, en als je luistert, ja, misschien zeggen ze het wel weer in het gesprek. Het kan voorkomen.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja, dat kan. Ja,
0: ja, het zou kunnen.
1: Twee keer meegemaakt.
0: Ja, het is allemaal onbewust, maar het gebeurt wel. Ja, ja.
1: Dus luister scherp, niet alleen naar het gokje.
0: Zometeen krijg je het laatste nieuws van Annemarie en ook Topic en Becky G. Komen eraan.
2: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleden.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
20: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Annemarie.
2: Goedemorgen. In Overasselt, net onder Nijmegen, is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij. Ook zijn volgens de politie twee agenten gewond geraakt die op de melding van de schietpartij afkwamen. Het schieten gebeurde op straat. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. De politie in Overasselt is druk bezig met het onderzoek. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Vooral met kinderen met een bepaalde vorm van leukemie gaat het beter. Ieder jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is nu iemand schuldig. Het is een oud-bendelid, Duane Davis. Een jury in Amerika zegt dat hij de moord heeft gepland. Niet dat hij zelf heeft geschoten. Davis vertelde eerder in interviews en in een boek over de avond van de moord op Tupac. Hij zegt nu dat hij al die verhalen heeft aangedikt. Hij kan levenslang krijgen en hoort volgende maand zijn straf. Ja, ook al is het nog zomer en lijkt de winter nog ver weg, Rijkswaterstaat is al druk met de strooiwagens. Die worden nu al goed nagekeken, zodat ze in actie kunnen komen als het koud wordt en niet met pech langs de weg komen te staan. Deze medewerker die de strooiwagens checkt, vertelt bij de NOS waar hij op let.
3: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we hier buiten hoeven te schroeven.
2: Nou, afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar ervoor. Maar er is nu weer genoeg op voorraad, 250 miljoen kilo. Nou, dat is vandaag allemaal nog niet nodig, want het wordt een graadje of 21. Verder nog droog, mix van wolken. In het zuiden kan nu nog een bui vallen.
4: De situatie op de weg dan, ja, je merkt dat het echt gewoon weer drukker is. Iedereen is weer aan het werk en het is dinsdagochtend. De vertragingen vanaf 20 minuten, die zijn op de A9. Er is richting Amstelveen een ongeluk gebeurd. 6 kilometer tussen Velsen en Rotterpolderplein met 56 minuten. Op de A15 naar Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer, 20 minuten. Een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Het zorgt daarvoor 4 kilometer tussen Gorkum en Noorderloos. Reken op een half uur. En op de A58 ook een half uur van Berg op Zoom naar Breda. Pechgeval tussen Industrietrein Vostonk en Breda West zorgt voor 7 kilometer.

0: Topic Becky G en Sorry Papi. Morgen, 5 over 7 op dinsdag, de 1e van september. Je luistert naar show 1691, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Iedereen heeft het altijd over de 3e dinsdag in september. Wij hebben het hier over de 1e maandag in september.
1: Ja.
0: Van de aankomende maandag. En dan krijg je net zoals bij de troonrede te horen waar je aan toe bent de komende tijd, namelijk.
1: Ja.
0: Dan begint er hier een... Ja, is het een nieuw ochtendprogramma? Nou, misschien wel een beetje.
1: Ja.
0: En ik twijfel een beetje over het woord nieuw, omdat er eigenlijk meer hetzelfde blijft dan dat er verandert. Maar die verandering die er dan is, die is meteen wel groot.
1: Net zoals bij de 3e dinsdag in september, lekker er al dingen uit. Dingen die je dan al voor die maandag gaat horen. En dat is ook de naam van dit radioprogramma. Jij gaat dat bekendmaken, Mattie. Maar voor die tijd geef jij mensen, vaste luisteraars, de mogelijkheid om te gokken wat de naam is.
0: Ja, ik ben gewoon even benieuwd. Valt het te raden, zeg maar?
1: Gisteren hebben we ook al een rondje gedaan. Toen zat het er niet tussen. Toen waren de gokjes niet goed. Maar kwamen wij erachter dat het in het gesprek wel is gezegd. Aan de hand daarvan zie ik nu in de appbox veel mensen die denken dat het programma gewoon Mattie gaat heten.
0: Gewoon alleen mijn naam.
1: Dat is het niet.
0: Dat klopt niet, nee. Dat is het niet. Het is niet simpelweg Mattie. Nee.
1: Eerste die een gokje gaat wagen vandaag, dat is Rob.
0: Rob!
3: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Ja, voordat jij een gokje gaat wagen, toch even over jouw ochtendritueel. Hoe lang doe je er 's ochtends over bijvoorbeeld?
3: Nou, zo lang is het niet. Even een kwartiertje maken opfrissen. En daarna gaan we richting locatie. Werkvoorbereider ben ik. Dus ik ben eigenlijk overal en ergens te vinden.
0: En hoe lang ben je dan onderweg gemiddeld?
3: Het ligt eraan een beetje waar ik moet zijn. Ik heb morgen toevallig Amsterdam. Dus dan is het vanuit Breda een uurtje, een klein uurtje. Dus dat valt nog wel mee. Dat is te overzien.
0: Het is voor ons natuurlijk heel goed nieuws als jij lang onderweg bent. Want dan luister je lekker lang, Rob.
3: Ja, precies.
0: Ik ben reuze benieuwd naar jouw gok. Hoe heet dit radioprogramma vanaf aankomende maandag, denk je?
3: Ik denk dat het is M&A Ochtendshow. Mattie en Annemarie.
0: De Mattie en Annemarie Ochtendshow.
1: Oh, M&A Ochtendshow.
3: M&A, ja, zeker.
0: Nee, dat is niet goed.
3: Jammer, nee. Jammer.
0: Maar, ja, ook hier is weer hetzelfde aan de hand. Jij wint wel, want jij hebt wel in dit gesprek de naam van het radioprogramma gezegd.
3: Oké dan. Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het ook gehoord.
0: Gefeliciteerd, hè?
3: Dankjewel, hè.
0: Kim, goedemorgen.
4: Hey, Mattie. Goedemorgen.
1: Hoe is je ochtend?
4: Ja, druk, maar goed.
0: Toch ook even aan jou vragen. Hoe lang duurt jouw ochtendritueel dan?
4: Nou, alle bij elkaar wel ruim een uur, denk ik.
0: Ruim een uur.
1: Ik vind ruim een uur ook al lang. Wat moet je allemaal doen dan?
4: Nou ja, ik wandel al sowieso op de dagen dat ik niet naar de sportschool ga, wandel ik een half uur. En dan moet je natuurlijk nog ontbijten en dan nog douchen en dan nog opmaken. Dat duurt ook altijd wel 20 minuten. Dus ja, dan zit je er al wel gauw aan.
0: Oh, daar kan ik niet over oordelen. Of 20 minuten lang is opmaken.
4: Ja, dat denk ik misschien wel.
1: Heb ik heel lang. Ja, ik doe er echt maar een paar minuten over. Maar ik heb natuurlijk ook militaire precisie, omdat ik heel erg vroeg bij dit ochtendshow, bij dit ochtendprogramma ben, al 8 jaar.
0: Ja, en vanaf aankomende maandag dus helaas niet meer. Dan heeft dit programma een andere naam. Hoe denk jij dat dit programma heet?
4: Ja, ik had dus opgegeven, Mattie staat op.
0: Mattie staat op. Nee, dat klopt natuurlijk praktisch gezien wel.
1: Ja, het is ook een hele bekende titel al. En ze al eens eerder gebruikt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dus nee, dit is niet goed, Kim. Maar ook jij hebt in dit gesprek ergens wel de naam genoemd. Dus je wint wel.
4: Joh.
0: Ja, het is echt waar. Gaan we naar Jules. Hallo, Jules.
5: Hey, Mattie en Marieke, goedemorgen.
1: Hey.
0: Goedemorgen.
1: Jules, jij gaat een gokje wagen wat de nieuwe naam is voor de show van Mattie. Maar eerst ben ik wel benieuwd, op welk tijdstip luister jij meestal in de ochtend?
5: Nou, ik begin meestal al zo tegen 5. Dus ik hoor Luc meestal al wel met de pre-party. En dan hoor ik jullie daarna eigenlijk ook de hele ochtend. Want ik heb jullie continu aanstaan eigenlijk.
0: Ja, dat is wel goed om te zeggen. Luc zit hier al voor 6 uur. Dan warmt hij de boel een beetje op.
5: Ja, dus dan is die lekker opgewarmd en dan is de radio ook lekker opgewarmd om jullie de hele ochtend aan te houden.
0: Fantastisch. Ja. Nou, hoe heet dat programma wat jij maandag dan de hele ochtend aan hebt hier op Q-Music?
5: Ja. Er zijn natuurlijk al verschillende gokjes gedaan.
1: Ja, gisteren
5: al. Maar ik dacht uiteindelijk dat het nieuwe programma ging heten Mattie en de Ochtendbende.
0: Nee, dat is niet goed.
5: Okay.
0: Maar ook jij, ja, het scheelde niet veel, maar je hebt ook, jij hebt de naam ook gezegd.
5: Oh, kijk aan. Nou, hartstikke mooi.
1: Het is mij helemaal niet opgevallen dit keer.
0: Ja, het is echt zo. Dus ook Jules, jij wint ook.
5: Nou, hartstikke mooi. En ik ben heel benieuwd wat uiteindelijk de naam is, maar dat gaan we natuurlijk morgen allemaal horen.
0: Absoluut. Fijne dag, jongen.
5: Dankjewel.
0: Hoi.
5: Hoi.
0: Ja, mocht je nog een idee hebben, stuur maar even een appie. En morgen rond dit tijdstip dan de onthulling. Wat zeggen toch al die mensen onbewust?
1: Mm-hmm. Ze zeggen
0: het allemaal.
1: Ja, bij Giel hoorde ik het dus niet. Dat is ook gek.
0: Ja, zeggen ze.
1: Ja.
0: Hey, wat is er? Wat scheelt er?
1: Nou, ik zit een beetje op het vinkentouw, omdat jij mijn geld nog altijd hebt. De Trumpcoin.
0: Ja.
1: We naderen natuurlijk het einde van dit programma.
0: Ja.
1: En daarmee ook een beetje de updates over wat dat waard is.
0: Ja.
1: €200 aan jou gegeven een jaar geleden. En dat is alleen maar minder waard geworden. Ik wil straks wel eens even horen wat er op die coin staat.
0: Goh, even kijken of dat
1: Want
0: lukt
1: Want het is
0: hoor.
1: Meestal zo, Mattie Valk. Dus als ik jou er helemaal niet over hoor.
0: Ja,
1: dat dan verschrik. Kijk, het is verschrikkelijk slecht. Want van de week was hij, weet ik veel, €4 waard.
0: Even kijken.
1: Maar als ik jou er niet over hoor, dan is het waarschijnlijk gedaald.
0: Goh, wat is mijn inlog ook alweer? Even denken.
1: Nou, je zoekt het maar even op.

0: Adela en Ain't in LA is deze week de alarmschijf bij Q-Music.
1: Nou, kom maar.
0: Nou, kijk.
1: Het is niet goed.
0: Nou, het is niet goed. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dat is met alle dingen in het leven. Het is maar net op welke manier je er naar kijkt.
1: Nou ja, laat het nou niet voor een splijtswam zorgen, zo nog vlak voor het einde van het radioprogramma. Maar die 200 euro, die is natuurlijk wel verdampt. En ik wacht natuurlijk toch een beetje op het moment, lieve schat, dat jij dat gewoon ook gaat toegeven.
0: Nou ja, oké, dus jij hebt 200 euro ingelegd. De laatste keer dat ik jou een update gaf, was het 6,10 euro.
1: Ik heb jou nooit 6,10 euro horen zeggen. Het is
0: wel waar, wel opletten. 6,10 euro, echt waar.
1: Zal wel.
0: Heb ik echt gezegd. Luc, heb ik dat gezegd?
2: Ja, volgens mij wel. Ja.
1: Dat is toch 4 euro nog wat?
2: Nee,
0: volgens mij 6,10 euro. We zijn opnieuw gestegen.
1: Oh joh.
0: Ah, ik gaf het al aan. 6,12 euro.
1: Ja, zeg.
0: Nou ja, okay, dus ik heb het al langer gezegd. We zitten erin voor de lange termijn. En we gaan natuurlijk echt nog wel grotere stappen maken. Maar de weg omhoog is echt gevonden. En die kan natuurlijk niet stijl omhoog. Zo werkt het niet in beleggingsland, Mariek. Dat gaat niet.
1: Dus jij zegt het diepste punt, dat hebben we gehad. Het was op een gegeven moment 4,17 euro of zo waard.
0: Natuurlijk.
1: Dat was een low point.
0: Ja, dat
1: was vanaf de 200, hè?
0: En vanaf hier gaan we echt alleen maar omhoog.
1: The only way is up.
0: Het kan alleen maar beter worden. Nou ja, absoluut.
1: 6,12 euro, daar hou je anderhalf kopje koffie voor tegenwoordig.
0: Ja, maar ja, goed. Daarom heet het een belegging. Kijk, als je direct rendement wil, dan moet je naar het casino gaan. Alles op rood zetten. Maar wil je dat, dan ben je ook niet het type voor.
1: Jij kent mij zo goed.
3: Maar Mariek, misschien kan ik je nog wel blij maken. Want wij hebben nog Elina aan de telefoon hangen.
1: Ach, Elina.
3: Die heeft ook ooit 200 euro van jou gekregen om te beleggen.
1: Elina, hoe is het met jou?
4: Ja, heel goed met mij.
1: Nou, hey, dat ik jou Eline maar nog zou spreken. Ik heb jou denk ik al een jaar niet aan de telefoon gehad. Ja, wat het is, Eline, jij hebt van mij ook 200 euro gekregen. Dus dit begon allemaal met dat ik zei van ja, ik vind beleggen, ik durf dat niet. En Mattie zei, geef het maar aan papa. Papa belegt je geld wel goed. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, dan doe ik 200 euro. Maar dan wil ik ook een luisteraar die wat van beleggen af weet inschakelen. En Eline, dat ben jij?
4: Ja.
1: Hoe gaat het? Ik vind het heel leuk om te weten hoe het met jou gaat. Maar hoe gaat het met mijn geld?
4: Nou, ook heel goed eigenlijk.
1: Nou, niet ook. Niet ook. Want de ook gaat natuurlijk niet op. Want bij Matty is het 6,12 euro.
4: Ja, nee, bij mij gaat het wel echt veel beter dan Marieke. Want bij mij staat hij gewoon wel dik in de klus.
1: En hoeveel?
4: €256,20
1: wow.
4: Is jouw portefeuille nu waard.
0: Ja, maar heel even.
1: Zo. Maar daar is, komende van 200, is daar gewoon, wat is het, 25% is daar bovenop gegaan. Meer dan 50 euro. Ja. Wow, Eline, waar leg jij in? Even, we geven geen advies en je kunt hier niks aan. Hoe doe jij dit?
4: Nee, jouw geld zit in ETF's en dat zijn eigenlijk soort van potjes die bestaan uit verschillende aandelen, allemaal verschillende bedrijven. En daardoor ook best een veilige manier van beleggen, want ja, daarmee spreid je je inzet en volg je eigenlijk als het ware de index. En over het algemeen gaat het gewoon nog best wel goed met de economie. Dus wordt je geld ook steeds meer waard.
1: Hé, maar nu heb ik er 200 in gelegd. Maar ik zou jou ook 2000, zeg maar, had ik al dat gegeven. Dan waren we echt meer dan 500 euro opgeschoten. Wow, wow, wow. En ben je er druk mee?
4: Nee, dat valt wel mee. Op zich, met ETF beleggen ben je helemaal niet druk. Dat stop je erin. En de meeste mensen leggen bijvoorbeeld maandelijks een bedrag bij. Dat is de manier ook om iedere keer toch weer meer... Uiteindelijk dat potje hoger eindigt.
1: Luister je goed mee, Matty? Want ik heb
0: hoor je me niet? Ik zit alleen maar te luisteren.
1: Want dit is the way to go. In plaats van die rare Trumpcoin van jou. Die alleen maar keldert.
4: Ja, Matty die maakt net een vergelijking met de casino. Maar heel eerlijk gezegd, Matty, ik vind beleggen in het Trumpcoin ook wel een beetje casino beleggen.
0: Ja,
1: heel leuk. Ga even achteroverleunen en dit is even aanluisteren.
0: Ja, maar hoe is jouw traject geweest naar die 56 euro plus? Dat is toch ook gewoon... Eline, zo werken toch in beleggingsland met ups en downs?
4: Ja, het is wel een beetje met ups en downs.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar de mate van ups en downs kunnen natuurlijk dan weer wel variëren. Dus ook wel inderdaad een moment had dat het iets minder waard was. Maar niet dat het opeens nog maar 6 euro waard was.
0: Nee, maar laten we dan zeggen, je moet toch onderkennen, het is nooit één rechte lijn omhoog, toch?
4: Nee,
0: precies.
1: Jij zit nu 56 euro in de plus, lieve schat.
0: Ja, dat weet ik.
1: En jij zit 194 in de min.
0: Ja, maar om het zo, zeg maar, letterlijk naast elkaar te zeggen, dat kan niet. En beleggingsland, dat kan niet. Je kan niet zeggen van, hier heb je A en daar heb je B... en dat plak je zo op elkaar. Nee. Dat gaat natuurlijk niet. Niet iedereen in beleggingsland is er hetzelfde aan toe. Nee. Je kent de beleggingswereld niet goed genoeg. Er is heel veel verschil in.
1: Hey Eline.
4: Ja?
1: Onwijs bedankt dat je dit voor me hebt belegd. Je mag het wat mij betreft houden.
4: Ah, wat lief. Dat is heel lief.
1: Toch?
0: Nou, dat vind ik wel heel lief.
1: Ja, kijk, ik stop met dit programma. En dus hoe vaak spreken wij elkaar nou nog? En het is ook niet alsof ik wil best met je heen en weer gaan appen over de ATM's. Of hoe heette die dingen
4: waar ETF's, je... ETF's, ja, juist, heel goed.
1: Dat, waar je het in hebt gestopt.
0: ETM's.
1: En dank je wel, man.
4: Ja, geen probleem.
0: Ga je er wat leuks mee doen?
4: Jullie vooral bedankt. Ja, zeker. Nou, ik heb eigenlijk wel gelijk een hele goede bestemming. Want ik word in februari moeder voor het eerst.
0: Oh, nou, wat leuk! Ja.
1: Nou, dat is leuk.
4: Ja, heel leuk. Dus zo, dan is het meteen een mooie start.
0: Dan stap je ook niet voor de lange termijn, zeg. Mina.
1: En dat gaat ook met ups en downs, kan ik je vertellen.
4: Nou, inderdaad.
0: Hey, Eline, nou, een prachtige zwangerschap gewenst dan nog. En onwijs leuk dat je mee wilde doen.
4: Yes, dank jullie wel. Jullie
0: fijne
4: ook.
0: Dag.
1: Nou, we hebben het belegd in een baby, zo.
0: Nou, fantastisch.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Echt heel erg mooi. Dit is Key Music en David Guetta.

0: David Guetta en Sia bij Q Music. Beautiful People. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, dat is groot nieuws uit Amerika vannacht. Want er is eindelijk een dader aangewezen voor de moord op rapper Tupac.
0: Zo. Dat is echt... ik ben nog op die plek geweest tijdens mijn vakantie in Amerika.
1: Oh ja, waar hij is gedood.
0: Ja, waar hij...
1: En zie je daar nog wat van?
0: Ja, je ziet niet meer letterlijk resten, maar je ziet nog wel dat er bloemen worden gelegd. Ja, zeker.
2: Dus is hiermee dan ook eindelijk de wereld uit dat hij nog op een eiland zit samen met Elvis?
0: Nee, die mythe die blijft natuurlijk altijd bestaan.
2: Ja.
0: Wat wil je horen zo meteen van Tupac?
2: Changes.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Kijken of die het doet. Oh, hoor je zo meteen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.

0: bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: welzinkadvies. Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.

0: hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
2: Nou is koekoe.
3: Ik niet goed bij mijn hoofd.
4: Jij niet goed bij me.
1: De leukste film van het najaar.
5: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
1: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
13: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Deze week in de bonus, optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
21: I am Iron Man.
20: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
22: 2:08, goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A9, daar is een lange file naar Amstelveen. Tussen de Wijkertunnel en Rotterpolderplein, 9 kilometer met 1 uur en 1 kwartier. Op de A15 naar Ridderkerk, 3 kilometer tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, daar 25 minuten. In het pechgeval op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, 9 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West met 36 minuten.
23: Een mix van zon en wolken vandaag. Op een lokale bui in het zuiden na blijft het ook verder droog. Het wordt 21 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
24: Ja, goedemorgen. En het komt uit over Asselt, Gelderland. Daar is vannacht een schietpartij geweest op straat. Daar is nu iets meer bekend over. Er is 1 dode gevallen bij de schietpartij. En ook zijn volgens de politie 2 agenten gewond geraakt. Zij kwamen af op de melding. Meerdere mensen zijn opgepakt. Verder zijn er nog wel veel vragen. Zo is niet duidelijk waarom er is geschoten. Het onderzoek in Overasselt is in volle gang. Ook vandaag geen les op een basisschool in het Brabantse Mierlo, meldt Omroep Brabant. De school is namelijk vernield. Bij een inbraak afgelopen weekend zijn ramen ingegooid, boeken en speelgoed op de grond gesmeten en digiborden kapot gemaakt. De politie denkt dat een groepje jongeren van rond de 15 jaar erachter zit. Er is noodopvang geregeld voor de leerlingen. En als het goed is, kunnen ze morgen weer naar hun school toe. En nu tanken zo duur is, bezuinigen veel mensen op andere dingen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Vooral aan etentjes, vakanties en dagjes uit geven we minder uit. Ook wordt er bespaard op boodschappen. Verder wordt de auto vaker ingeruild voor de fiets. En die hoge prijzen aan de pomp hebben nog altijd te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. En het nieuws dat stervoetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië maakte wereldwijd veel los gisteren. En niet alleen in Argentinië zelf, ook bij ons hier in Nederland. Deze jongens van een Amsterdamse voetbalclub balen bij RTL Nieuws van Messi's beslissing.
0: Ik vind het jammer, hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
2: Hij is echt een hele goede dribbelaar, hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
3: Wie wordt de nieuwe Messi?
2: Lamine Yamal.
3: Lamine Yamal.
24: De sterspeler van Barcelona.
23: Luc, wat voel jij hierbij?
4: Nou, ik heb de afgelopen zomer ook vaak en veelvuldig Messi en heel Argentinië vervloekt tijdens het WK, want dat waren ze toch irritant. Maar toen ik dit nieuws vanochtend las en ook een beetje wat video's voorbij zag komen en oude foto's van een hele jonge Messi die 21 jaar geleden debuteerde bij Argentinië, ja, dan word ik toch ook een beetje verdrietig, want dat is ook een beetje toch echt wel de weg richting de uitgang. Is echt nu wel ingezet. Hij voetbalt nog bij Inter Miami, zijn voetbalclub. Heeft hij laatst ook weer 4 keer gescoord in een wedstrijd. Dus hij gaat nog wel even door. Maar ja, als je dan bij je land je internationale carrière al stopzet, dan weet je al wel, oh ja, dit gaat niet heel lang meer duren. En dat is wel echt jammer.
23: Maar de kwaliteiten van Messi, het is toch once in a generation, Luc? Of overdrijf ik dan?
4: Nee, klopt. Ja, ze hadden in Argentinië eerst Maradona. Ook ooit een van de beste spelers aller tijden. Toen hebben ze 30 jaar moeten wachten. Toen stond Messi op. Dit gaat weer heel lang duren voordat we een nieuwe Messi hebben.
22: Maar hij heeft dit natuurlijk geweten toen hij dit WK speelde. Klopt. Dus hij heeft met een bepaald gevoel ook die laatste wedstrijd gespeeld.
4: Klopt, hij wist al dat de WK-finale zijn laatste zou worden. Ja. En nu heeft hij het door middel van een brief, hij heeft 3 kantjes volgeschreven, heeft hij bekendgemaakt dat hij dus ook echt gaat stoppen.
22: Oh, hij is ook helemaal druk met speeches. Ja.
24: Dan nog groot nieuws uit Amerika, want bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is nu iemand schuldig bevonden. Het is een oud bendelid, Duane Davis, bijnaam Kaffee D. Een jury in Amerika zegt dat hij de moord heeft gepland. Niet dat hij zelf heeft geschoten. Davis vertelde eerder ook al in interviews en in een boek over de avond van de moord op Tupac. Maar zegt nu wel dat hij al die verhalen heeft aangedikt. Die KWD kan levenslang krijgen, hoort volgende maand zijn straf. Ja, en veel mensen hadden verwacht dat er nooit meer iemand veroordeeld zou worden voor de moord op Tupac.
23: Mm, alright.
22: Ja. Waarom gaat zo iemand toch, waarom klimt hij in de pen? Dat kun je je toch altijd afvragen. Het is toch heel vaak zo dat criminelen... Ja, geld, maar ook, het schijnt dus ook wel zo te zijn dat criminelen ook in de gevangenis toch een beetje willen pochen met wat ze hebben gedaan, onder soortgenoten, noem ik het dan maar even. Dus dat ze dan toch uit de school klappen.
24: Mm-hmm.
22: En minder of meer vertellen wat ze gedaan hebben.
23: Ja, hoeveel smaken heb je als je in de gevangenis zit en je wilt wat doen ook?
22: Ja.
23: Snap je? Dus
24: ja, het is nu eigenlijk ook op basis van die verklaringen wat hij allemaal gezegd heeft. Nou, nog in een podcast en in een biografie en in een documentaire.
22: Hij heeft gewoon zijn eigen gat gegraven, toch?
23: Ja. Ja, maar natuurlijk heel bewust.
22: Ja, maar waarom
23: natuurlijk
22: heel bewust?
23: Superbewust.
22: Ja, maar hoezo bewust?
24: Stoer.
22: Ja, oké. Okay.
24: Ja, stoer,
22: ja. Nee, maar ja, precies. Ja, maar dat is het dus. Ja. Ja, doe nou niet zo dom. Doe nou niet stoer. Want daar was er ijzer dus 30 jaar mee weggekomen, blijkbaar.
24: Dat advies komt te laat.
23: Ja. Ik wil zeggen, ja. Hé, even draaien, toch?
22: Ja, changes, natuurlijk.
23: Een van zijn beste. Dit is Tupac bij Q Music.

0: Desire. Unieke kans. Je kunt je all-time favorites insturen voor ja of nee.
1: We hebben er in 8 jaar tijd...
0: We doen 1691 afleveringen hebben wij gedaan van dit radioprogramma op dit moment. Nou, dat doe je dan maal 3. Dan kom je, ga je gewoon richting de 5000 topics. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zit je zeker wel op...
0: Minimaal.
1: Ja, klopt. Dus uit al die 5000 topics heb jij misschien wel je favorieten. Bijvoorbeeld teenslippers naar werk.
0: Ja, kan. Kippenvel, zo mooi.
1: Ja. Als ik dat niet zou moeten noemen, zou ik misschien wel komen met teenslippers naar werk.
0: Heel mooi.
1: Maar het kan ook echt alles. Het kan ook, je kan ook komen met zebra's.
2: Ja, zo. Nou, dan ook. Succes met kiezen, hoor. Ja.
0: Nee, zeg maar, je klassiekers van ja of nee.
1: Ja, je kind vernoemen naar jezelf.
0: Nou, bijvoorbeeld. Stuur dat even in. Audio appje via de Q-app aankomende donderdag tijdens de laatste ja of nee. Doen wij dan de classics?
1: Ja, we doen er maar 3, want anders zijn we de hele show bezig.
0: Ja, dat gaat niet. Dus laat maar even weten. Welke ja of nee wil je donderdag hebben via de Q-app?

0: Top is met 3 seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste?
1: Extra veel aanbiedingen kopen. 3, 2, 1.
0: Nee, ja. Extra veel aanbiedingen kopen.
1: Ja? Ja, dat je denkt, nou, de flessen cola zijn deze week in aanbieding. Zo. Ik koop er 36 en die zet ik gewoon ergens in zo'n oplaadkast onder de trap of zo, weet je wel.
2: Ja. Je bent echt een dief van je eigen portemonnee als je tandpasta of wasmiddel koopt op de normale prijs. Het is namelijk altijd wel bij een kruidvat of Ethos is tandpasta in de aanbieding. Hetzelfde geldt overigens voor deodorant. Daar is ook heel vaak 2+2 gratis.
0: Ja, maar is eigenlijk gewoon de standaard, toch?
2: Nou ja,
3: inmiddels wel.
0: Ja, ja, de standaard.
2: Dat klopt, maar je hebt dus ook wel eens dat je binnenkomt en dat dan precies jouw merk niet in de aanbieding is. Dan zou ik echt adviseren, wacht een weekje. Want de week erna is het gewoon weer in de aanbieding. Ja. Van de week komt Sander thuis, die is bij ons de voorraadkast douwerstouwer. Bij ons kan echt bij de apocalypse, kun je bij ons terecht.
0: Ja.
2: Die kwam thuis, was helemaal blij. Die zei, wasmiddel was 2+3 gratis.
0: Wow.
2: Nou, dus hij had een hele karrevracht meegenomen.
0: Ik denk ook, we laat je het allemaal, heel de tijd. Als ik dan zie staan in de supermarkt. Ik had laatst weer, had ik voor 40 euro boodschap gedaan. Kreeg je 2 flessen lemon iced tea. Ik laat het staan.
2: Oh. Ja, maar als je niet drinkt, dan zou ik het ook laten staan.
0: Ja, maar je moet het ook maar weer mee naar huis zeulen en zo.
2: Overigens, voor 40 euro boodschap hebben we je waarschijnlijk ook alleen maar voor de lunch gehaald.
0: Ja, een bakje kwark.
2: Ja.
0: Ja. Volgende, Luc.
1: Een spagaat. 3, 2, 1.
0: Nee. Nee. Doe het lekker zelf. Ben jij gek?
2: Maar wie kan er nou een spagaat?
3: Ik denk dat Luc wel een spagaat kan.
1: Nee, dat kan ik echt.
0: Ja, je bent toch de sportredactie.
3: Nee, bent de sportredactie.
1: Ja, maar ik kan niet eens meteen aanraken als ik zo sta.
2: Wat is nou de spagaat en wat is
3: mannen
2: de split?
3: Dat überhaupt?
1: Een spagaat is horizontaal.
2: Ja, oké. Okay. Luc gaat het nu toch proberen tegen alle... We kijken mee, de RTL 7, de beentjes gaan opzij.
1: Oh.
2: En
1: ik kan niet verder dan dit.
2: Hij komt helemaal niet ver.
1: Nee, maar ik ben ook helemaal niet lenig.
2: Je bent nu gewoon in een wijde squat gaan staan. En heel veel wijder is
1: het. En ik voel dit echt al trekken aan mijn liezen.
2: En dan de spagaat.
1: Nee, de split dan.
2: Huh?
1: Is dit spagaat?
2: Ik doe nu 1 been ervoor, 1 naar achter.
1: Ja, doe ik met je mee?
2: Nou ja, kijk jongens. Wat ik nu gewoon doe is een soort van... Nee, ja, ik doe nu de lunges, weet je wel. Ik doe nu eigenlijk gewoon mijn knie op
1: nu
2: de grond.
1: Nu al lunch.
3: Nee, je moet wel de grond raken.
1: Ja, maar dat kan ik helemaal niet.
2: Annemarie, jij zit daar vanaf de zijlijn een beetje.
3: Jezus, ik ga het niet eens proberen, schat.
2: In feite niks.
1: Het is helemaal pijn.
0: Kunnen we door naar het volgende topic?
2: Ja.
0: Ik kom niet meer omhoog, denk ik.
2: Ja.
3: Theater.
1: Tropisch zwemparadijs. 3, 2, 1.
0: Ja, ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ik kom er niet zo heel vaak. Het ligt al vaker bij een vakantiepark of zo, weet je wel. Maar ik vind het wel vet als ze zo'n wild waterbaan hebben en leuke glijbanen en zo. Ik vind het wel leuk. Tropicana had natuurlijk Rotterdam, hè?
2: Ja.
0: Heel bekend tropisch zwemparadijs. Helaas, dat is niet meer. Nee. Maar ik denk altijd, ook als ik beelden voorbij zie komen in reclames, ik zou er wel willen zijn.
2: Maar
0: dat is altijd wel leuk.
2: Absoluut hoogtepunt natuurlijk, het tiki-bad.

0: Oké, ik ga de studio uit.
1: Oké, is nu al.
0: Nou, om 8:30 doen we natuurlijk 4 op rij, ga ik ook de studio uit. Maar ik ga nu de studio uit om te kleden.
1: Oh, ik was heel bang dat het al de laatste was.
0: Nee. Geen zorgen.
1: Oh.
0: Nee, ik ga nu de studio uit en dan... Ik moet me helemaal omkleden. Ik heb dit weekend namelijk iets waarvoor ik in een volledig ander lookje moet verschijnen. En dat ga ik hier zo meteen al aan je laten zien.
1: Hoe lang heb je nodig?
0: Ik denk 1 minuut of 3.
2: Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kip lumpia.
0: Lekker.
2: Kippie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
12: Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
18: Coco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659.
20: Mediamarkt.
21: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Deze week is het de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
27: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
25: en de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: De Theater10daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
31: Waarom
0: Jimjo.
1: Goedemorgen, het is 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij op straat. Twee agenten die op de melding afkwamen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media die hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten intussen opgepakt. De politie doet nu op een aantal plekken in Overasselt onderzoek. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. De overlevingskansen zijn de laatste jaren groter geworden door betere behandelingen en diagnoses. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. Vooral bij kinderen met een bepaalde vorm van leukemie en sommige hersentumoren gaat het beter. Onder meer botkanker is lastiger te behandelen. 1 op de 6 kinderen overlijdt nog altijd aan kanker. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. En er zijn voor het komende seizoen weer nieuwe stormnamen bedacht. Er is er ook eentje vernoemd naar influencer Jade Kops. Zij vertelde op social media open over haar leven met kanker. Ze werd 19 jaar. Ze overleed afgelopen voorjaar. Precies in de periode waarin mensen de namen voor stormen konden doorgeven, vertelde het KNMI bij de NOS.
3: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade.
2: En Nederland kiest samen met Engeland en Ierland ieder jaar nieuwe namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn bijvoorbeeld Bulo, Gwendolyn en Wende. Het weer van Buienradar. Nou, vandaag blijft het rustig hoor. Een mix van zon en wolken. In het zuiden kan nu nog een lokaal buitje vallen. Het wordt 21 graden.
1: Even kijken. Mariek.
4: Ja. Nee, ik ben nog niet klaar.
1: Nee, ja. Je bent je aan het omkleden.
4: Ja, maar ik heb een uitdaging met mijn microfoon en wat ik aan heb.
1: Oké, hoe lang heb jij nog nodig?
4: Ik denk dat ik een minuutje of 2, dan lukt het wel.
1: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 opvallende vertragingen. A2, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 13 kilometer. Je vertraging is daar dik een half uur. De A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Velsen, 3 kilometer. Ook daar doe je er 30 minuten langer over. En een flinke vertraging op de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. Er staat een defect voertuig op de rijbaan. Zorgt voor een file van 8 kilometer en 40 minuten vertraging.
5: Mattie en Marieke.
1: Nou, in wat is Marieke zich aan het hijsen momenteel? Dat horen we zo meteen na DJ Snake en Justin Bieber. Let me love you!

0: Bij Q Music. Goedemorgen, 8 over 8 op dinsdag de 1e van september. Je luistert naar show 1691, seizoen 9 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben weer reuze benieuwd. Even een overzichtje, Annemarie. Wat is Marieke de afgelopen 8 jaar hier allemaal geweest? In welke gedaantes is ze allemaal al binnengekomen? Even een overzichtje laten maken door de redactie. Ze is wel eens binnengekomen als stewardess. Als Britney Spears.
1: Oh ja.
0: Als Jomanda. Sportinstructrice. Een tijdje geleden was natuurlijk nog het vrijheidsbeeld.
1: Ja.
0: Tijdens een verloren potje WK-roulette. Politieagent. Octopus. En op televisie was ze natuurlijk te zien als eekhoorn. Nu zei ze 2 minuten geleden, ik heb nog even 2 minuten nodig. Ze is zich aan het omkleden voor iets wat ze aankomend weekend gaat doen. Marieke, ben jij er klaar voor?
1: Meer dan. Ik ben er meer dan klaar voor.
0: Oké. Okay. Kijk even mee via Kijk Live of RTL 7. Ik ben bijzonder benieuwd wat wij hier zo meteen in de studio ontvangen. Kom maar binnen.
1: Zo.
0: Nou, dit staat je wel goed.
1: Ja?
0: Dit staat je wel goed. Ja, we zien een wetsuit, een kleine duikbril en een badmuts.
1: Ja, en ik heb een boei. Ja, ik ben eigenlijk verkleed als Maarten van der Weijden.
3: Ja,
1: zie je een badmuts natuurlijk verschijnen om je heen, dan is het Maarten van der Weijden die 200 kilometer zwemt. Wat heerlijk.
0: Ja, ik moet ook een beetje hier aan denken hoor. Want je zegt Maarten van der Weijden, maar ik vind ook Pamela Anderson, it's giving Pamela Anderson.
1: Nou, ik denk dat dit muziekje moet je straks nog een keer instarten als ik de badmuts afdoe en de haren losschud. Want voor nu is het vooral functioneel. Ik doe aankomende zondag mee met de ALS City Swim.
0: Hey, echt supergoed. Echt
1: ik was heel erg een applaus.
0: Oh, heel goed.
1: Bedankt. Ja, ik ga 2 kilometer zwemmen door de grachten van Amsterdam om daarmee geld op te halen naar onderzoek voor ALS. Om natuurlijk die vreselijke ziekte tegen te gaan.
0: Ja.
1: En ik heb mij opgegeven dit voorjaar, omdat ik dacht, ik heb zin in een lekkere uitdaging.
0: Wat leuk.
1: En dan ga ik lekker trainen, weet je wel. Ik woon aan de rivier de Vecht, dus ik duik daar zo in en dan zwem ik. En toen had ik me opgegeven, toen brak ik mijn voet. Nou, dat verhaal is natuurlijk bekend. Toen ging het trainen even niet door. Maar ik heb dat trainen wel opgepakt de afgelopen weken.
0: Hoe gaat het?
1: Nou, ik heb in elk geval 1,3 gezwommen.
0: Oh, dat is goed. En wat voor tijd?
1: Daar heb ik 3 kwartier over gedaan.
0: Okay.
1: Echt op mijn gemakje gezwommen.
0: Ook een beetje op je rug en zo. Hoe zwem je? Doe je de borstkrol?
1: Ik wissel af. Ik doe schoolslag, maar ik pak ook borstkrol. En ik doe soms ook rugkrol. Ik heb 7 jaar waterpolo in de benen
0: als
1: kind. Dus
0: ja.
1: Er zit nog wel iets in mij, zeg maar, wat kan zwemmen. En ik heb gewoon heel veel zin om zondag die gracht in te duiken. Klinkt een beetje goor, maar ik heb echt zin in.
0: Hoeveel mensen doen daaraan mee eigenlijk?
1: Ja, het is dus dit jaar een record. 3300 mensen dit jaar.
0: Wat goed zeg.
1: Ja, ik
0: echt
1: vind
0: prachtig.
1: Het zo tof.
0: Ja, een onwijs goed doel natuurlijk.
1: Ja, prachtig. Ik ga samen met een vriend van mij, Jan. Die woont bij de Reewijkse Plassen. Dus die zwemt met gemak zo'n plas over.
0: Ja.
1: Beweert hij in elk geval. samen met hem duik ik erin zondag. Ja.
3: En ga je dan ook op je badmuts even je naam zetten?
0: Ja, hoe kunnen we je herkennen?
1: Ja, dat is nog wel een lastig ding. Want er zijn allemaal reglementen. Je krijgt een badmuts van de organisatie.
0: Ja.
1: Dus je mag niet met je eigen badmuts zwemmen. Dus iedereen ziet er bijna hetzelfde uit.
0: Hoe kunnen we dan? Mensen langs de kant moeten je toch kunnen aanmoedigen, zou ik zeggen.
1: Sterker nog, ik heb een aantal jaar geleden ging ik een vriend aanmoedigen. En die heb ik niet gezien. Dus wij dachten op een gegeven moment, ja, als hij nu nog niet voorbij is, is hij of gezonken, of hij is al gefinished.
0: Heel leuk berichtje van Jeffrey. Die zegt, wat leuk dat je gaat zwemmen, Marieke. Ik werk zondag bij de Amsterdam City Swim als toezichthouder. Ik zal extra goed op jou letten.
1: Ah, dat vind ik leuk.
0: Heb je die boei ook echt nodig?
1: Nou, die boei, daar zwem ik wel
0: mee. Wil je gewoon indruk maken met die boei?
1: Ja, in de Vecht zwem ik er wel mee. Omdat ik anders bang ben dat ik word overvaren door...
0: Ja, precies, ja.
1: En ik dacht, misschien moet ik deze bijvoorbeeld helemaal bestickeren met glitterstickers of zo van het Foute Uur.
0: Leuk!
1: Dan een beetje afval. Als je wil komen kijken.
0: Dat is echt een goed idee. Hey, hoe is het weer zondag? Want de R zit in de maand, jongens. Is dat een beetje oké?
3: Ja, nou, zondag, dat is eigenlijk wel heel erg fijn voor jou. Dan ziet het eruit dat het een droge dag wordt.
0: Oh, okay. Ja,
3: dat
0: nou, en vooral voor supporters die willen komen kijken dan.
1: Dat
0: toch?
1: Is zo.
0: Dat vind ik
1: zullen
0: echt
1: we
0: heel
1: dan
0: leuk.
1: Nu nog voor de mensen die via RTL 7 meekijken, dat ik in de badmuts zou...
0: Ja, doe nog even dat shot. Wacht even, want dan kan onze regie dat even goed in beeld nemen. Dan maken we daar later een slow motion van.
1: Oké, okay, doe jij het muziekje van Beowars?
0: Daar komt hij. 3, 2, 1. Nou, waanzinnig. Niet van echt te onderscheiden.

0: RTL 7 aanzetten. Die dachten dat jij na de ochtendshow een carrière begint als OnlyFans-model. Maar helemaal niet, zeg. Helemaal niet. Je stond hier net in je wetsuit. En als een ware Pamela Anderson deed je nog even je badmuts af. En wapperde jouw lange, donkere haren hier door de studio.
1: Het ziet er meteen niet uit met badmuts op je kop, toch? Het is toch meteen geen gezicht?
0: Oh, ik vind het meteen heel profi, juist.
1: Heel erg
0: Maarten van der Weijden gevoel meteen.
1: Nou, weet je dat ik dus een wetsuit heb gekocht omdat ik die ALS City Swim ga doen. 2 kilometer zwemmen door de grachten van Amsterdam. Komende zondag, om geld op te halen. En ik dacht, ik koop een wetsuit, want dan ga ik aerodynamischer door dat water. Nou, ik lig van de week voor het eerst met dat ding in het water in plaats van in mijn badpak. Mm. Vond het helemaal niet lekker.
0: En wat vond je er niet lekker aan?
1: Ik dreef een beetje.
0: Oh.
1: Ik heb ook een goedkoop wetsuit gekocht, want ik in alle eerlijkheid dacht, het is niet alsof ik nu opeens elke dag ga zwemmen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet. Ik vond hard werken in het wetsuit.
0: Oh, want je zou juist denken dat je minder hard moet werken. En het gevoel dat je blijft drijven. Dat je daar minder moeite voor hoeft te doen om boven te blijven.
1: Nou, het voelt heel beperkend. Dus misschien ga ik alsnog gewoon. Ik heb ook gewoon best een oké sportbadpak. Maar ik voel me daar zo naakt in.
0: Hey, veel belangrijker. Mensen vragen zich terecht af. Waar kunnen we jou supporten of geld overmaken of steunen?
1: Nou, daar ben ik onwijs blij mee. Ik ga een linkje zetten op de Instagram story van Edmond Humerica. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is. Dat je vanuit daar door kunt klikken. Of als je op de website van City Swim zoekt op Jan en Marieke. Dat is niet het nieuwe duo waarmee ik doorga, maar is gewoon de vriend met wie ik zwem. Dan vind je ons ook.
0: Wie is Jan?
1: Jan en Marieke. Nee, maar doe maar de Instagram story van Mattie Marieke.

0: Mag ik beginnen met een enorm applaus voor Odin?
1: Odin!
2: Dank jullie wel.
0: Ja, Odin, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
3: Ja, zeker.
0: Heel even een stukje context. Want Odin die staat hier in de studio omdat wij spraken jou vorige week uit mijn hoofd. En jij appte ons, ik zit lekker in Antalya naar jullie te luisteren. Ik speel hier 4 op een rij, lekker mee. En tijdens jouw vakantie speelde jij 4 op een rij in jouw appartementje in Antalya.
3: Ja, dat klopt.
0: Kan je nog even 1 keer uitleggen, hoe ziet dat eruit daar?
3: Nou ja, we hadden het erover dat we jullie niet elke dag lang konden luisteren. Mm-hmm. Dus, en we spelen 4 op rij echt al jaren. We bellen elkaar als de kandidaat geweest is van of het een kans heeft, ja of nee.
1: En wie is jij en je
3: mijn vriendin en ik, Rijf en ik.
0: Okay.
3: Dus hadden we het over dat we dat zouden missen. En mijn zoon zegt, ja, maar wat is dat dan? Dus hij zegt, ja, associaties. Dus is of de tegenstelling, wat het eerst opkomt. Ja, hoe werkt dat dan precies? Nou, laten we maar spelen.
1: Nah.
3: Dus als we aan het smeren waren, insmeren om naar het zwembad te gaan, dan ging één iemand naar het balkon.
1: En hoe oud is jouw zoon?
3: 16.
1: Oh, dus je kan het ook perfect meespelen. Ja, je begrijpt alles.
3: Al is het wel, ja, maar dat is wel moeilijk. Want de belevingswereld van een 16-jarige als associatie is echt heel anders dan van een volwassene.
0: Dus
3: dat was zo moeilijk spelen.
0: Sorry dat ik onderbreek. Ik hoor hier een generatie 4 op een rij komen als extra idee. Sorry, terug naar Odin. En toen appte jij ons?
3: Ja. Ja, gewoon, ik wilde het laten weten van, joh, om jullie legacy te eren, spelen wij het spelletje hier in Turkije.
1: Hey, en nu is de setting, er ging dus 1 iemand naar het balkon, maar er moet ook iemand natuurlijk in het appartement blijven om te spelen.
3: Ja.
1: Maar iemand moet ook de woorden verzinnen.
3: Ja.
1: Dus hoe rouleerden jullie daarin door?
3: Ja, dat deden we eigenlijk random. Dus tijdens de dag bedacht je gewoon, en dan deed je op je telefoon deed je aantekening maken.
1: Van woorden die je dan, waarvan je dacht, dat zijn goede woorden.
3: Je zag wat gebeuren, of je zag een gezin en er gebeurde iets. Zeg je, het kan zijn een parasol, ijsje, als je op vakantie bent.
0: Wat leuk zeg.
3: Ja.
0: Wat leuk dat je zo betrokken bent. Vind ik zo leuk. Ik heb nog een plekje vanaf aanstaande maand. Ja. Odin.
1: Maar dit voelt ook wel alsof je thuis een bordspel hebt van je favoriete televisiespel. In dit geval dus een radiospel.
0: Ja.
1: We hebben wel eens tegen elkaar gezegd, valt er iets van te maken, van 4 op een rij, hoe je dat dan kan spelen thuis? Maar als ik het zo hoor, is het ook gewoon een vakantiespel. Het komt mee op vakantie.
3: Gewoon die 20 seconds kaartjes.
1: Ja, precies.
0: Nou, daar gaan we eens even mee aan de slag. In de tussentijd dachten we, is het niet leuk als jij dan echt al 4 op rij speelt om je hier uit te nodigen. Dus bij hoge uitzondering gaan we een keer 4 op rij spelen in de studio.
1: Ja,
3: dat is echt fantastisch.
0: Je gaat zo meteen spelen met Marieke. Het is haar laatste weekie. Dus
1: Ja, dus we mogen niks afspreken.
0: Nee.
1: Dus het is echt niet
3: Nee.
1: Spelen, wat is het, over een minuutje of 10?
0: Ja.
1: Wil ik echt zeggen, wij mogen echt niks over tegenstellingen of wat dan ook. Niks.
0: Niks.
1: Stop.
0: We kunnen niet aan matchfixing doen.
3: Nee. Okay.
0: Odin, neem nog even een bakje koffie. Dan spelen we zo meteen met jou 4 op rij.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: 1:30. Goedemorgen, de situatie op de weg. Odin, jij hebt vanmorgen een uur in de auto gezeten van Rotterdam, denk ik?
2: Ja, zeker.
1: Had je file?
2: Nee, dat viel mee.
1: Ik merk wel weer dat het echt drukker is op de weg nu heel Nederland aan het werk is. De vertraging vanaf 20 minuten. Op de A2 naar Den Bosch, daar wel 6 kilometer tussen Geldermalsen en Waardenburg, 26 minuten. A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Hellegatsplein en Numansdorp, 3 kilometer, 21 minuten. Ook 21 minuten op de A50 naar Os tussen de Takitusbrug en Maasbrug, 9 kilometer daar. Op de A58 naar Breda, 6 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West, 21 minuten. En ook nog van Breda naar Eindhoven, 4 kilometer tussen Knopen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal, 25 minuten.
3: In het zuiden kun je nog een buitje hebben. Verder is het droog vandaag met een mix van wolken en zon. En het wordt zo'n 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. De politie in het Gelderse Overasselt is al uren druk bezig met het onderzoek naar een schietpartij. Die was daar afgelopen nacht op straat. 1 iemand is overleden en 2 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Je hoort de politie bij Hart van Nederland.
5: Wat we weten is dat mijn collega's daar ter plaatse kwamen vanwege een melding. Toen is er geschoten. Verder willen we echt prioriteit geven aan het onderzoek. En dat betekent ook dat we zelf nu eerst helder willen krijgen voordat we daar zelf meer informatie over delen.
4: Meerdere mensen zijn opgepakt. Volgens Gelderse media heeft het schieten mogelijk te maken met een inbraak, maar het onderzoek is dus nog in volle gang. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Vooral met kinderen met een bepaalde vorm van leukemie gaat het beter. En botresten die laatst zijn gevonden in een bos in Dronten in Flevoland lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet nu dat ze van een man zijn, maar nog niet van wie. Wel is er een ander spoor, zoals gisteravond te horen in Opsporing Verzocht.
6: De man die droeg dit kruis, het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. We hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
4: En de botresten werden gevonden tijdens het zoeken naar een vermiste man uit Dronten, maar de botten zijn niet van hem.
3: Ik vind het altijd zo knap. Kijk, dit is natuurlijk, hier hangt een sterk kenmerk aan vast. Als ze die oproepen doen in Opsporing Verzocht, kun je je herinneren dat je op 3 januari 2012 een man in een zwarte jas hebt zien lopen?
1: Ja, ik denk dat het nee.
3: En dan denk ik, ik heb geen idee. Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gezien heb. Nee. Maar, ik vind dat zo knap.
1: Ik denk, je kan dan misschien niet precies die datum herinneren. Ja, ik zou misschien nog een end komen, want ik ben natuurlijk zo'n freak die nog heel veel data aan.
3: Maar jij krijgt in principe alle cold cases opgelost.
1: Maar je kan wel denken, je kan je wel, zeg maar, triggeren om een doos in je hoofd te openen van, hé, hey, ik heb wel een keer iets gedaan.
3: Ja, dat zou
1: en dat
3: wel
1: je dan
3: kunnen,
1: kan
3: ja.
1: Terugberedeneren ja. Ja. Of het toen was.
4: Nou, je wordt natuurlijk inderdaad getriggerd door ook allerlei andere details en je gaat weer een bepaalde tijd in. Dus ja, er komen eigenlijk wel altijd tips uit.
3: Ja, dat is toch knap, hoor.
4: Dat moet natuurlijk allemaal gecheckt worden.
3: Ja.
4: Ja, de R zit in de maand vanaf vandaag weer september. Dus het is ook eens tijd om alvast enigszins voor te bereiden op stormen. Zo zijn er voor het komende seizoen weer nieuwe stormnamen bedacht. En onder andere de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. Dat doen ze ieder jaar, gaan ze samen zitten om de stormnamen te bepalen. De 10e storm van het jaar gaat Jade heten, of komend seizoen.
1: Dus de J dan ook de 10e letter van het alfabet, toch? Zo bouwen ze hem op?
4: Ja, dat klopt. En samen met Engeland dus en Ierland kiezen ze die namen uit. En die moeten dan een bepaalde symboliek hebben of betekenis. En je kunt zelf ook namen insturen in de periode mei. Dat was ook de periode dat Jade overleed. Dus toen, vandaar dat zij werd opgegeven eigenlijk.
3: Okay.
4: Andere Nederlandse namen die we tegenkomen. De Bulo, Dano, Gwendolyn en Olaf.
3: Maar, en wie zijn dat dan allemaal?
4: Ja, dat hebben eigenlijk allemaal een andere achtergrond eigenlijk. Zo is de naam Gwendolyn ingezonden. Dat vond ik zelf wel grappig. Dat is nu een wat oudere vrouw, maar als kind is haar beloofd dat het KNMI een storm naar haar zou vernoemen als ze haar kamer niet zou opruimen. Want ze er een ontzettende troep van maakte.
3: Ik bijna als een sprookje.
4: Ja, nou ja, en
1: is inmiddels die kamer opgeruimd?
4: Die kamer is opgeruimd en die inzending is dus gedaan. En die belofte komt in vervulling. Maar je kunt dus mensen aandragen.
3: Zijn we daar te laat voor in het geval van Mariek?
4: Nu wel.
1: Oh, ik zat nog te denken, de O van Odin. Stel nou dat we dat eventueel nog als troostprijs zouden kunnen doen. Als hij straks even hier op een rij heeft.
3: Inderdaad, ja. Zometeen

0: Music en Mr. Know It All. Nou, Odin.
1: Ja,
0: je bent vernoemd naar een oppergod.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je ook de oppergod van vier op een rij, is de vraag.
1: Ik mag het hopen.
0: Ja, ik mag het hopen. Odin is in de studio. Hij speelt dus altijd thuis vier op een rij mee. En we dachten, nou, bij hoge uitzondering laten we een keer iemand in de studio hier uitnodigen.
2: Ja,
1: super tof.
2: Ja, ik vind wel. Ik merk dat ik het ook extra spannend vind. Omdat normaal gesproken hangt er al veel vanaf. Het gaat om 2.500 euro. Maar dan kan je die persoon niet aankijken. En nu heb ik zo'n band met jou opgebouwd in het afgelopen kwartier. Dat ik gewoon heel graag wil dat jij wint.
0: Ja, en op het moment dat je niet wint, zie je natuurlijk ook de tragiek op iemands gezicht.
2: Ja,
0: dat zien we normaal ook niet.
2: Ja, okay. Zal ik maar de studio uit gaan?
0: Ga maar
2: dan?
0: De studio uit dan.
2: Okay. Zet hem op, okay. Jongen. Echt.
1: Yes, thanks.
0: Klaar voor, jongen?
1: Yes.
0: Daar gaan
1: Let's
0: we.
1: Let's go.
0: Als het goed is, staat Marieke op de gang. Hoort zij helemaal niks meer? Nou, daar gaan we. Vier op een rij voor het Echi. Odin, jouw eerste woord is... kort.
1: Lang.
0: Lamp.
1: Licht.
0: Bezem.
1: Vegen.
0: En je laatste woord is... giraf.
1: Nek.
0: Nou, bel jij als jij luistert naar de radio altijd even met jouw partner Reve. Om door te nemen van, joh, maak die kandidaat op de radio nou een beetje kans. Nou zit Reve op de redactie, wil ik eigenlijk even hetzelfde doen. Maar dan over jou. Reve, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Wat denk je ervan? Maakt die Odin nou een beetje kans op 2.500 euro?
3: Ja, oh jongens, dit is toch zo spannend. Niet normaal.
0: Had je iets anders gezegd bij een van de woorden of was je het helemaal eens?
3: Ja, misschien bij giraf, dierentuin of olifant.
1: Ja, dierentuin was ook de eerste. En toen, ja, dat klopt.
3: Ja,
0: oké.
3: Okay. Ja.
0: Spannend, hè?
1: Ja.
0: Geef Marieke vier dezelfde associaties. Dat horen we na.

0: wij met Odin. Die is hier te gast in de studio. Dit waren zijn vier woorden. Kort.
1: Lang.
0: Lamp.
1: Licht.
0: Bezem.
1: Vegen.
0: En je laatste woord is giraf.
1: Nek.
0: Odin, hoe vond je dit om het te spelen?
1: Ja, het was fantastisch om te spelen. En toen had ik wel zenuwen, maar nu is die echt. Nu voel ik hem in mijn buik.
0: Eens even kijken. Ik moet beginnen met het goede bericht. Nederland is heel optimistisch.
1: Oh, wat fijn.
0: Alleen wordt er nog een beetje gesoebeld over het woord giraf. En dat deden we in de studio ook al. Ja. Inderdaad, bij giraf wordt dierentuin gezegd. Bij giraf wordt ook olifant gezegd. Bij giraf wordt ook nog wel eens gewoon dier gezegd.
1: Ja.
0: En jij zei nek.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen er niks
1: meer aan veranderen. Ja,
0: we kunnen er niks meer aan veranderen. Ik voel met je mee. Zullen we Marieke terug de studio in
1: vragen? Ja, graag.
0: Dan gaan we spelen en op jacht naar 2.500 euro en een straat staatsloten. Marieke komt terug de studio in.
2: Oké.
0: Daar gaan we. Marieke, het eerste woord wat ik aan Odin heb gegeven is... kort.
2: Lang. Oh, ik vind het heel gek dat ik jou aan kan kijken, Odin.
0: Lamp.
2: Licht. Oh, man.
0: Bezem.
2: Wegen.
0: Oh, mijn hemel. Oké. Odin, dit is altijd het moment dat we vragen... waar zou je 2.500 euro aan uitgeven?
1: Dat gaat in het potje voor de bruiloft.
0: Voor de bruiloft.
2: Komt er een bruiloft?
1: Oh, yes, zeker.
2: Want Reve, jouw vriendin, staat hier aan de andere kant op de
0: We hebben er net al even gehoord. Ze heeft een fantastische stem. Reve, even heel kort, hoe heeft hij je gevraagd? Hoe heeft hij...
3: Ja, dat raden jullie nooit. Op de Poolcirkel in Rovaniemi heeft hij mij ten huwelijk gevraagd.
2: Hallo, de Poolcirkel? Wanneer is dit gebeurd?
3: Ja,
1: 2023.
0: Wauw. Okay.
2: En wanneer gaan jullie trouwen?
3: Ja, die staat nog niet gepland, want ja, er kwam eerst een kleine.
2: Okay.
0: Dat ligt aan het laatste antwoord. Oké, laten we gaan spelen.
2: Oké.
0: Het laatste woord is... giraf.
2: Oh. Nek.
1: Oh.
2: 2.500 euro in de straat
1: staatsloten. Wow. Oh my god.
0: Je hebt gewonnen, jongen.
1: Ongelooflijk. Oh jongens, houd toch op.
0: Nou, ik weet echt niet wat ik meemaak.
2: Nou, ik zou jullie ook zeggen...
0: Je valt enorm te twijfelen.
2: Onwijs. Oké, ik ging door mijn hoofd.
1: Dierentuin.
2: Ja, en dierentuin. Maar ik dacht ook dier, vind ik, het is toch raar. Toen dacht ik dierentuin, want daar zag ik het voor me. En toen dacht ik, nee, dat heeft Odin vast niet gezegd. Ik ga voor nek. Nou,
0: echt. Oh, jongens, ik moet helemaal in mijn verschoning, joh.

0: Kensington bij Q Music en Stay. Ja, wij staan hier nog heel even na te praten met Odin. Die won hier zojuist 2.500 euro. Bij hoge uitzondering hebben we een kandidaat in de studio voor vier op een rij. En het lukte. Het was bloedspannend.
1: Nou, en wat ik heel leuk vind, wil je dat nog even delen? Wat er door jouw hoofd is gegaan bij Giraf en dan hoe het in mijn kopie ging?
2: Ja, dus Giraf kwam en de eerste associatie was dierentuin.
1: Gewoon in jouw hoofd?
2: In mijn hoofd, maar we hebben een dochter van anderhalf. Dus we hebben van die boekjes met dieren. Dus een olifant en een panda en noem maar op. En een giraf, ja, dan zeg je altijd tegen je dochter van, die heeft een lange nek, daar herken je hem aan.
1: Ja.
2: Dus dat was, ik denk, nee, ik ga van dieren ten af. En de nek is die hoort bij de giraf.
0: Maar dat is ook dapper, want van een woord afstappen is ook iets waar heel veel mensen uiteindelijk heel veel spijt van hebben. Dat ze denken, shit, heb ik toch maar het eerste gezegd.
1: Nou, en onbewust hebben wij daar misschien op geleveld. Want ik dacht ook in mijn hoofd dierentuin, of dier zelfs, maar ik vond dier veel te generiek. En toen zag ik hem echt voor me en zag ik dus ook die nek. En ik heb helemaal niet zo geassocieerd zoals jij van kinderen en nek, maar misschien onbewust wel. Omdat ik natuurlijk ook vuistdiep in die kinderliefde. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Heeft de allerlangste nek en een welpaard. Nou.
0: Oh, geweldig zeg.
1: Ja, jeetje.
0: Hey Odin, hoe ziet de rest van jouw dag eruit eigenlijk? Wat ga je nu doen? Ga je nu werken?
2: Of? Ja, ik mag straks gaan werken.
0: Wat heerlijk zeg. Wat een lekkere kickstart van de dag, man.
2: Ja,
0: fantastisch.
2: Ja, dus,
0: nou, werk ze. Ze zullen je wel gehoord hebben, denk ik. Ik neem aan dat je collega's zitten te luisteren.
2: Ik ga er vanuit van wel. Mijn telefoon staat natuurlijk op stil in de studio, maar ik denk dat ik wel wat appjes heb.
0: Ja, fantastisch zeg. Hey, enjoy, man. Dankjewel dat je er was.
2: Yes, dank jullie wel.
0: Overigens, voor iedereen die meeschrijft, dit is de derde keer dat vier op een rij valt. Het spel gaat bijna, zeg maar, zijn naam eer aan doen. Maar dan in de hoeveelheid waarmee het gewonnen wordt.
1: Ja, ik vind het unbelievable.
0: Ja. Maar, ja. Morgen om 8:30 een nieuwe ronde van vier op rij. Misschien wordt vier op rij wel vier op rij.
1: Maar elke dag is weer een nieuwe kans.
0: Dat is ook
1: maar
0: het
1: zou leuk zijn.
0: Zometeen het laatste nieuws van Annemarie. En je hoort de Bauza Magnetic. Komt eraan.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken

0: via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Een stralende huid voor jouw beauty budget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes! Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja?
23: Echt serieus?
22: 7, 7, 7, 7.
23: Wat een geld!
22: 15.000, potverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: De Pussycat Dolls zijn terug. PCD Forever World Tour. Live in Ziggo Dome op 27 september. Met special guests Lil' Kim en Deja Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard.

0: morgen exact 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Nou, goedemorgen. Het eerst een update over de dodelijke schietpartij vannacht op straat in Overasselt onder Nijmegen. Daarbij viel een dode. Ook zijn twee agenten gewond geraakt. Volgens deze man, die Hart van Nederland sprak, leek het wel Wild West.
2: Ja, mijn dochter werd wakker van de schoten. Was, pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed. Maar veel schoten in ieder geval. Ik denk een stuk of 10 vooraf. En daarna nog een keer een stuk of 2. Toen was het even stil.
1: En Gelderse media schrijven vanochtend dat het misschien te maken had met een inbraak. Maar het is nog een raadsel wat er precies is gebeurd. De politie is nu druk bezig met het onderzoek. En bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er nu iemand schuldig bevonden. Het is een oud bendelid, Dwayne Davis. Een jury in Amerika zegt dat hij de moord heeft gepland. Niet dat hij zelf heeft geschoten. Davis vertelde eerder in interviews en in een boek over de avond van de moord op Tupac, maar zegt nu dat hij die verhalen heeft aangedikt. Hij kan levenslang krijgen en hoort volgende maand zijn straf. Tupac werd in 1996 op 25-jarige leeftijd doodgeschoten. En dan naar de pomp, want daar hoor je vaak dit.
3: Het is niet meer te betalen.
1: Het gaat natuurlijk over de prijzen van benzine en diesel. Die zijn nog altijd erg hoog. En om het allemaal nog te kunnen betalen, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan we minder vaak uit eten of een dagje weg. En ook letten we op de prijs van boodschappen of pakken we vaker de fiets. En ook al is het nog zomer, Rijkswaterstaat is al druk met de strooiwagens. Die worden nu al goed nagekeken, zodat ze in actie kunnen komen als het koud wordt en niet met pech langs de weg komen te staan. Deze medewerker die de strooiwagens checkt, vertelt bij de NOS waar hij op let.
4: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
1: De afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar daarvoor. Maar er is nu wel weer genoeg op voorraad, 250 miljoen kilo. En de kou is nog ver weg. Zo'n 21 graden wordt het vandaag, zegt Buienradar. In het zuiden vanochtend nog een bui, verder droog en een mix van wolken en zon.
5: Verkeer van Flitsmeister, de vertragingen vanaf 20 minuten. Ze zijn op de A15 naar Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 20 minuten. Er is op de A59 een ongeluk gebeurd. In beide richtingen is een file ontstaan. Richting Os is dat tussen de bruggen over het afwateringskanaal en Nieuwkuik. 7 kilometer, 26 minuten. En van Nieuwkuik naar Drunen-West richting Zonzeel. Ook 5 kilometer en 27 minuten.

0: Bauza, Q Music en Magnetic. Goedemorgen, 6 over 9, dinsdag de 1e van september. Je luistert naar show 1691, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Op die redactie wordt trouwens druk gebeld. Luc heeft momenteel iemand aan de telefoon naar aanleiding van ja of nee deze ochtend. Daarin spraken we het topic extra veel aanbiedingen kopen.
1: Ja, dus als er iets in de aanbieding is dat je dan meteen flink inslaat.
0: Ja. Hij heeft een vrouw aan de telefoon, die heeft 300 flesjes deodorant op voorraad. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zometeen klinkt. Hij is nog heel even in gesprek.
3: De 9 levens van Kiki.
0: Ondertussen even een overzicht van hoeveel levens jouw kat nou nog precies over heeft. Want ik denk, het scheelt niet zo heel veel. Volgens mij sinds de eerste uitzending. Zij is meteen het verhaal van Mattie en Marieke binnenkomen lopen natuurlijk.
1: Ja, ik heb haar cadeau gekregen van jou in het eerste jaar. Dat is dus nu 8 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Op Dierendag gaf je mij een kat cadeau. Ja, wie doet dat nou? Jij deed dat. En ik ben er heel blij mee. Alleen, het blijkt een uitzonderlijk dier. En ja, ze is al zo vaak door de oog van de naald gekropen dat je kan zeggen, een kat heeft 9 levens. Maar het zou er fijn zijn dat zij er misschien 90 had.
0: Dus we denken dat het even goed is om de balans op te maken. Voordat je stopt met het radioprogramma, hoeveel levens zijn er nou nog precies over? Zeg maar, en waar heeft ze ze verloren vooral?
1: We blikken even terug. Ze hebben onder andere al gehoord dat ze bijna is gestikt in een sok. Nou, die had ze natuurlijk helemaal niet opgegeten, maar ik dacht van wel. En het is ook al een keer misgegaan toen ze van 4 hoog naar beneden kletterde.
0: Momenteel staat het aantal levens dat ze nog over heeft op 6.
1: Ik hoop niet dat we op 0 uitkomen voordat het donderdag is.
0: Ik hoop het ook niet. We gaan heel even terug naar 29 augustus 2019. Kiki was toen ruim een jaar bij jou. En op die datum heeft ze ook weer 1 leven verloren in het hoofdstuk De Kat van de Buren. Luister mee.
1: Om 2:30 er schrok ik echt wakker van een mega grommende Kiki.
0: Oh.
1: Kat van de Buren, Tony. Dat is een kater. En Kiki en Tony kunnen elkaar dus niet luchten of zien. Zo erg dat wij dus als buren bang zijn dat zij elkaar nog een keertje de dood invechten. Dat is echt waar. We hebben het hier ook wel eens over gehad dat ik ook gewoon dakvechten zou kunnen organiseren. Dat je er geld voor vraagt.
4: Ja, inderdaad. Het is een soort Feyenoord Ajax is het.
1: Ja, ja, maar echt. Alleen, het ding is, wij wonen dus op 4 hoog. Het wordt bij ons thuis ook heel warm. Wij kunnen niet tegelijk de deuren naar ons balkon en dak open doen. Want dan ontmoeten Kiki en Tony elkaar op het dak. Komen ze bij elkaar binnen. Vechten ze elkaar nog van 4 hoog naar beneden. Dus wij hebben nu sinds een maand of 2, 3 hebben wij de WhatsApp-groep Kiki versus Tony.
4: Ja, ik heb die app gezien, hij bestaat echt.
1: Hij bestaat echt. En daarin zeggen wij dus alleen maar de woorden open en dicht. Dus als ik mijn deuren open doe, dan schrijf ik logischerwijs op open. En als ik ze weer dicht doe, dan zeg ik dicht. Ik kwam gisteravond thuis, het was warm. Ik heb om 9:30 in de Kiki versus Tony app gezet. Open.
4: Mm-hmm.
1: Ben toen gaan slapen.
4: Ja.
1: Ben om 2:30 s'nachts wakker geworden, omdat Tony in mijn slaapkamer stond.
4: Oh, nee.
1: Kiki uit de dagen.
5: Nee. Nou, dan in jouw slaapkamer?
1: Ja.
4: Nee, in het hols van de nacht.
1: Ja.
5: Jee.
4: Nee.
1: En Kiki zat zo. Echt zo'n grommende kat. Nou, gelukkig waren ze nog niet aan het vechten. Maar je schrikt je kapot. En die kater van de buren is zwart. Met van die hele grote ogen.
4: Oh, in het hols van de nacht.
1: Ah, ik was gewoon echt bang. En ik vond het zo zielig voor mijn diertje ook.
4: Ja.
1: Omdat ik dacht, mijn slaapkamer, weet je, waar ze altijd bij mijn voeten eind ligt.
4: Oh, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?
1: Ik heb de kat van 4 hoog naar beneden gegooid. Ik dacht, nou is klaar. Nee, ik heb. Nou, ik sliep in mijn naki. Dus ik heb in mijn naki die kater zo. Mijn
4: oh, waren 3 poezen.
1: Leuk. Ik heb dus in mijn naki die kater naar buiten staan werken met het licht aan en alle gordijnen open. Dus ik hoop dat niemand op zijn balkon zat s'nachts nog.
4: Daar heb je de crazy cat lady. Ze gaat nu ook naakt het dak op, midden in de nacht.
1: Echt wel gek hoor. Dus ik had wegwezen. Erachteraan. En de deuren dicht gedaan. Ja, toen was mijn eigen dier natuurlijk helemaal van de leg.
4: Ach jeetje, wat een verhaal.
3: De 9 levens van Kiki. Ze heeft er nog 5.
0: Ja, dat zijn er nog wel 5, maar het zijn er ook nog maar 5. Het gaat wel hard zo.
1: Ja, het gaat heel hard. Maar goed, ze is gelukkig ook al wel 8 jaar bij me.
0: Ja, dat is
1: 8 prachtige jaren. Eigenlijk net als met jou. 8 prachtige jaren heb ik in elk geval in de pocket.
0: Maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog genoeg verhalen. Dus even kijken waar we op uitkomen, zeg maar.
1: Ja, dat is niet hopen 0.

0: Llorar.
1: Erik Iglesias, Becky Music en Duel Corazon. Goed om te weten op het moment dat je een berichtje stuurt, of ons belt, of een postduif stuurt. Wij lezen altijd alles.
2: Ja.
1: En je mag overal op reageren.
2: Gewoon bellen kan ook, hè. Gewoon 0909-95-96. Dan staat de redactie als een soort helpdesk voor je klaar.
1: Redactie pakt het meteen op. Zo is er luisteraar Lonneke. Luc, wat was er met Lonneke?
3: Lonneke die reageerde op de wetsuit van Marieke.
2: Ja. Wat vond ze het leuk staan? Want ik heb hem natuurlijk vanmorgen aangetrokken hier in de studio.
3: Ze vond het beeldig, maar ze reageerde ook even op dat jij zei dat het niet zo heel comfortabel zwemt.
1: Je had het overigens aan voor de Amsterdam City Swim waar je mee gaat doen.
2: Ja, zondag is de ALS City Swim. En ik dacht, nou, dan zwem ik dus 2 kilometer, maar liever in een wetsuit. Maar ik vind voor geen meter zwemmen.
1: Lonneke.
4: Oh, breek me de bek niet open, Marieke. Een wetsuit associeer ik met een dwangbuis. Ik ben er bijna een keer mee gestikt toen ik in het water lag.
1: Zo.
4: Ik heb het 1 keer gedragen, ding van €700. Het ligt ergens op een plank.
1: Okay.
4: Ik trek hem liever niet aan. Zeker met schoolslag is het gewoon een onding. Ja, die dingen zijn gemaakt voor bushcrawl en dan is het fijn. Want ja, je hebt wel meer drijfvermogen. Als jij schoolslag zwemt, dan lig je hoger in het water. En dat werkt gewoon niet.
1: Oké.
2: Nou, dat ben ik dus met haar eens. En Martine, die stipte in de Q-app ook nog wat aan. Die zei, Marieke, volgens mij heb je een surfwetsuit en geen zwemwetsuit. Dat klopt. Ik wilde hier niet te veel geld aan uitgeven. Dus ik heb een ding met korte mouwen en korte benen. En het was alleen in zo'n surfwetsuit. Ik dacht, zou wel prima goed komen. Deze was €25. En al die anderen waren meer dan 100. Ja, dat ging mij te ver.
1: Oh, oké.
2: Dus nu twijfel ik een beetje. Ja, misschien moet ik gewoon in mijn badpak gaan.
1: Pennywise, pound foolish.
2: Ja.
1: Ja.
5: Maar blijf jij niet zwemmen hierna? Dat je gewoon die vecht in blijft springen. Dan heb je nog wat aan dat lange badpak. Of dat lange tak.
2: Ja, ach, ik ben natuurlijk ook een beetje een mooi weerzwemmer. Dus ik trek dat wetsuit wel aan als ik ga suppen of zo. Of als ik nog ooit nog eens een keer op een surfboard sta.
5: Maarten van der Weijden heeft er nog eentje hangen.
2: Ja,
1: inderdaad. Luisteraar Peggy, Luc?
3: Ja, die reageerde dan weer via Instagram, ons Instagram-account. Op de ja of nee extra veel aanbiedingen kopen. Ze heeft namelijk een flinke voorraad thuis. Onder andere 300 bussen deodorant. Dus ik heb haar even opgebeld en gevraagd. Waar haal je dan vandaan? Hoe kom je daar aan?
6: Ja, ik ga dan naar verschillende filialen. En ik kom ook ooit in verschillende steden. En dan koop ik het daar allemaal. Dus mijn auto ligt altijd heel erg vol.
7: En dan echt, dan koop je gewoon tot de laatste deodorant koop je bij de kruis. Of laat je nog wat over voor andere mensen?
6: Nou, soms wel en soms niet. Het is maar net, kijk, en soms vraag ik van, goh, hebben jullie voorraad staan? En dan koop ik het in dozen. Dus bijvoorbeeld pakken sap. Mijn vrouw drinkt altijd sap. En mijn zoon ook. En die drinken altijd hetzelfde. En dat koop ik per 100. En bij de supermarkt wordt wel eens gevraagd van, goh, verkopen jullie het door of wat dan ook? Zeg, nee, het is gewoon eigen voorraad.
1: Oh, wauw, krijg je dat op je hele leven?
2: Nee. Bij sap kan ik dan nog denken, oké, maar bij deodorant handel je dan vanuit de achterbak?
1: Was dat het enige wat Peggy thuis heeft?
3: Nee, want ze begonnen dus ook over sap. Ik dacht, wat heb je dan allemaal nog meer in huis staan?
6: Nu, ik heb denk ik zo'n, even kijken. Ja, zo'n 300 bussen deodorant dan. Ik denk zo'n 6 tot 10 pakken zeep. Voor mijn zoontje heb ik nu Fristie flesjes staan. Want als die dan, ja, zijn ze dan 2 voor €1. Dus die haal ik dan. Eigenlijk alles wat in de aanbieding zit.
2: Ja, maar dit is gewoon, zij kikt gewoon op die aanbieding.
3: Ze stuurde ook nog trouwens dat ze nagekomen bericht 10 kilo kaas thuis heeft liggen.
1: Ja.
3: Ze bespaart daar heel veel geld mee. Want één zo'n busje deo kost dan nu €1. En dat kost normaal €2 of €3.
1: Maar nou, het spaart wel geld uit.
2: Je krijgt je hele leven 300 bussen deo. Ja,
3: zij zei daar, dat doe ik een jaar over met mijn vrouw samen.
5: 300 bussen?
2: Ja, maar
1: ja. Misschien werkt ze hard. Zou kunnen.
2: Nou, je gaat van al dat sap en al die fris die enorm zweten.
3: Ik snap Peggy wel hoor. Ja. Goed gedaan, Peggy.
1: Ja, goed gedaan, Peggy. Ja. Houd wat over aan het einde van de maand.
2: Nou goed, maar je bent altijd welkom om je verhaal bij ons te vertellen. We fakkelen daarna af.
1: Dit is Q Music, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Shoes in Texas. We hadden het net over Peggy. Die heeft thuis 300 flessen deodorant in voorraad.
1: Dat vind ik niet normaal. Waar laat je het en wanneer gebruik je het?
0: Nou, bijvoorbeeld bij het foute uur. Want ik heb hier twee trekkers staan, Menno. Daar is keihard zweten.
2: Ja, dat wel.
0: Toch?
2: 300 is veel, hè? Maar goed. Ja. Charlie Lono is een Mendel Tio.
0: Hardcore feelings.
1: Met een atembussie.
0: Als je hier echt op gaat dansen, dan heb je al deo nodig.
2: Het luistert ook als CO2-kanonnen, weet je. Dat zijn twee dingen zo.
0: Of ga je voor?
2: De party animals.
0: Ja.
1: En we spuiten.
2: Psh. Ja, dat gaat snel, hè?
0: Ja. Waar we beginnen het foute uur met de party animals of met Charlie Lono en Mendel Tio. Jij bepaalt nu in de app van Q Music.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
17: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
16: Nu bij Dirk. Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,
20: en gaan.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuur.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
27: Yes!
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
26: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
27: Yes!
28: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
29: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
28: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
30: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
31: nu
30: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
31: Nu halen, dus niet straks.
32: Fans van voordeel.
33: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
34: Voor wie zijn we ook alweer?
33: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
31: nu
30: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
32: Fans van voordeel.
30: Aldi.
2: Een mix van zon en wolken vandaag. In het zuiden kan er bui vallen. Het is maximaal 21 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 17 files staan er op dit moment. En ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. De A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen de Oude Rijnbrug en de A44. Alfred Wassenaar, 3 kilometer, vertraging 11 minuten. A59 Zonzeel richting Oost. Tussen de brug over het afwateringskanaal en Nieuwkuik. 5 kilometer, vertraging 22 minuten. En de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en Velperbroek. 1 kilometer, vertraging is daar een kwartier. Hey, het is dinsdagochtend. Ben je erbij vandaag? Sta je de magazijn orders weg te werken? Ben je druk met het voorbereiden van een belangrijke presentatie? Ben je samen met een collega onderweg? Of ga je vandaag gewoon echt heel weinig doen? Kan natuurlijk ook. Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo even terug.
28: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
35: het Foute Uur.
36: Menno Barreveld.
2: Journey met Don't Stop Believin' tegenover de Rolling Stones. Start Me Up. Welke wil je? Stem nu op je favoriet.
28: Q Music is proud.

0: Trek aan het werk, lees ik in de Q-app. Nathalie Boerlage die is ingeklokt vanuit de vrachtwagen met het foutuur lekker hard aan in Enschede. Nick.
1: Ik klok mezelf in vandaag. Nickie vanuit de bakwagen.
0: Kijk, Nick klokt zich in vanuit de bakwagen. Kimberly die is druk aan het werk in de bakkerij tot 12:30 vanmiddag. Paul van Swaal die klokt zich in terwijl die nieuwe vloer aan het leggen is in de brasserie van het Mauritshuis. Frank Martens die is... stobben aan het boren in Tilburg. Ik weet niet precies wat dat is. En Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op je verjaardag aan het lesgeven in de auto.
2: Klopt.
0: Nou ja, gefeliciteerd. Zit er al een leerling naast je of dat nog niet?
2: Ja, die zit net naast me. Die gaat zo beginnen.
0: Die gaat zo beginnen. En hoeveelste les is het?
2: Nou, we zijn onderweg naar het examen, dus hij is goed bezig.
0: Zo spannend, dus het kan echt onwijs feest worden vandaag. Jouw verjaardag plus een geslaagde leerling.
2: Nou, we zijn bezig om hem klaar te stomen voor het examen.
0: Oh, ik dacht echt dat je nu naar het examen toe ging.
2: Dat nog niet, nee.
0: Oké. Nou, dan blijft het bij jouw verjaardag.
2: Ja, daarom.
0: Hey, is er al een beetje voor je gezongen vandaag?
2: Zeker.
0: Zeker?
2: Genoeg,
0: genoeg, te veel al of kan er nog een liedje bij?
2: Daar kan nog wel een liedje bij.
0: Oké, dan moet je even kiezen. Trap, terror, ska, samba, rock, R&B, hardrock, draaiorgel, cowboy, outsiders, happy hardcore, levenslied of apres-ski?
2: Doe maar R&B.
0: R&B. Zo, die wordt echt weinig gekozen. Ik moest helemaal zoeken waar staat hij ook weer. Maar hier is R&B. Ja, Kevin. En
3: is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Kevin.
0: Hippiepiep. Hoera. Kevin, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik stuur mijn koffiecup op als verjaardagscadeautje.
2: Kijk, dat is mooi voor in de auto.
0: Dat dacht ik, ja. En voordat we ophangen, nog één ding.
2: Een hele fijne dag.
0: Ja, en in jouw geval?
2: Een fijne verjaardag.
0: Komt

0: Take That. En Back for Good in het Foutuur.
1: Foutuur.
0: Nou, het is vandaag 1 september, dus het is de start van de meteorologische herfst. Dus ik heb straks een toepasselijke battle in het Foutuur met regen en met wind. Maar eerst wil ik van je weten, wil je straks Elena met Disco Romance?

0: nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea.

0: lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
5: Nou is koekoe.
6: Ik niet goed bij me hoofd.
5: Jij niet goed bij me.
4: De leukste film van het najaar.
7: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
4: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
3: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
8: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
4: Kippie.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Deze week in de bonus, alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes! Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo.

0: Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: In Overasselt in Gelderland is de politie bezig met een grote klopjacht. Vannacht is daar op straat iemand doodgeschoten. Deze man, die Hart van Nederland sprak, die hoorde het gebeuren.
2: Er waren veel schoten in ieder geval. En daarna nog een keer twee. Ik denk een stuk of 10 vooraf.
1: En zojuist zouden er op een andere plek in Overasselt nieuwe schoten zijn gehoord. Politie is op zoek naar meerdere verdachten. Niemand mag Overasselt op dit moment in. Er moeten snel meer huizen worden gebouwd. Op 5 plekken moeten versneld dik 30.000 woningen komen. Dat zegt de minister die erover gaat. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. Dan naar Duitsland. Daar moeten in de stad Wilhelmshaven meer dan 10.000 mensen hun huis uit. Er is tijdens werkzaamheden een bom gevonden. Het zou gaan om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief wordt nu onschadelijk gemaakt. En in Engeland hebben een paar mensen wel heel lang ritje in de achtbaan achter de rug. Mensen hebben daar 3 uur vastgezeten in een karretje op 15 meter hoogte. Die achtbaan viel stil. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. De brandweer heeft iedereen uiteindelijk bevrijd. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag en het wordt een graadje of 21.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files staan op dit moment. 2 files hebben een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Beek en Duitsland 1 kilometer, vertraging 6 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen 2 kilometer. Ook daar 6 minuten vertraging komt door een ongeluk. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. De A12 van Maar naar Ede bij 83,2. De A28 van Meppel naar Zwolle bij 99,4. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209,2. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Controle bij hectometerpaal 196,9.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
0: Menno Barreveld. Who let the dogs out? Hoe, hoe? Tegenover La Bomba. Welke vind je het leukst? Klik op je favoriet in de Q-app of qmusic.nl.
4: Q-music is proud.

0: King Africa La Bomba. En vanuit dit zomerse nummer rollen we zo de herfst in.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, het is 1 september. De meteorologische herfst start vandaag. Dus ja, de eerste blaadjes gaan weer van de bomen vallen. Het gaat weer regenen. Het wordt weer guurder. Daarom dacht ik, ik zet even twee herfstliedjes tegenover elkaar. Welke wil je ze horen? Ga je voor The Weather Girls en It's Raining Men. Hallelujah! Of ga je voor Earth, Wind en Fire met September? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Even met een schuin oog mee te kijken. Oh, de Weather Girls liggen al aardig voor. Ja, kan nog veranderen. Je hoort het zo na Two Brothers.

0: The Weather Girls en It's Raining Men.
1: Hallelujah.
0: Even een herfstliedje. En mocht je denken, ja, herfst, geen zin in. Ik ga de zon opzoeken. Dat kan natuurlijk ook. Dat doet Mart Hoogkamer. Die zoekt de zon op. In Spanje. Want...

0: Hot Sauce en Barbra Streisand. Wat vind je ervan? Straks nog eentje doen, ja toch? Ja, nog eentje uit het Foute Uur zometeen. Alleen, welke wordt het? Linda, Roos en Jessica met Ademnood. Of Gordon. Ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Dat hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker, Kippie.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Sportlife. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
18: Loco.
17: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
18: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is die ja van Jumbo.
20: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
21: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
21: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
21: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag een mix van zon en wolken. In het zuiden kan er wel een buitje vallen en het is maximaal 21 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files op dit moment. En er zijn er 3 met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. 2 kilometer, vertraging 7 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de langste op de A28 op dit moment. Zwolle richting Amersfoort tussen Stadnulde en Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file, vertraging is daar 24 minuten.
5: Menno Barreveld.
4: Nog eentje dan. Linda, Roos en Jessica.

0: Rexha en Fateless met New Religion. We doen even een quiz die geen quiz is.
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Ja, want wie hoor je hier zijn eigen album kopen?
2: It's midnight and this record store stayed open, so I could be the first person to buy my new album. May I please have one Wild Child vinyl, please? First person to buy the Wild Child vinyl, baby.
0: Ja, als je een beetje op de hoogte van albumnamen bent, is deze natuurlijk makkelijk, maar geef je even bedenktijd. Wie was dit? Dit was Alex Warren. Ja, en Wild Child, zo heet zijn nieuwe album, kocht hij dus zelf. Voor de allereerste keer. Zijn nieuwe album, hij was de eerste die hem kocht. Passenger en Fever Dream, die staan er al op. Maar track 1 op dat album, dat is deze, Emerald Eyes. Die is nieuw. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt.

0: Lie. En daarvoor Alex Warren met Emerald Eyes van zijn nieuwe album. En toen zei ik wat vierde van. Nou, Marit zegt love naar dit album en Nathalie zei dit.
1: Wat een lekker liedje van Alex Warren.
0: Positieve reacties op Alex Warren. Dan de Top 40 Classic. We gaan vandaag terug naar 1 september 2011. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat er een einde kwam aan dit.
2: Welkom, je kijkt naar de Music Factory. En ik kan het zelf bijna nog niet geloven, maar ze staan naast me. De Backstreet Boys hier in de studio live.
0: Ja, de Music Factory, oftewel TMF. Was echt leuk, kun je uren videoclips kijken. En tussendoor had je VJ's natuurlijk, die presenteerden en die deden interviews. Toet Fabienne, die je net hoorde. Ook Bridget Maasland zat er, Valerio Zeno, Mojuska natuurlijk. Maar het stopte op 1 september 2011. Wat stond er toen in de top 40? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Gotye en Kimbra, Somebody That I Used To Know, stonden op 6. Zijn keuze 1.

0: Avicii en Hey Brother. Ja, het nieuws komt zo aan met Danny. Maar Danny, ik heb eerst zelf breaking news.
1: Oh?
0: Ja, wat somber die draaide ik net met My Body Isn't Ready.
1: Ja.
0: Je hoort het, ik zit ook bovenop nieuws.
1: Ja, je kan mijn werk wel gaan doen.
0: Een kwartiertje geleden is dit bekend geworden ongeveer. Somber die komt naar Nederland op 31 mei 2027. Geeft hij een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Kijk, dat is leuk.
0: En waar ga jij het zo meteen over hebben?
1: Nou, dat zijn iets serieuzere zaken nog. Het laatste nieuws over die schietpartij en grote klopjacht in Overasselt.
2: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
2: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur.

0: uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
7: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
11: Yes!
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
12: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers.
9: En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
21: Je wint 3000 euro!
20: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
22: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
20: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
23: Verdubbel je salaris.
24: In 1 minuut.
20: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
25: Q sounds better with you.
26: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
27: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Danny Vos.
33: Ja, goedemorgen. De politie is nog altijd druk met een grote actie in Overasselt in Gelderland. Vannacht is daar iemand doodgeschoten en op beelden is te zien dat er een grote groep mannen met wapens rondloopt. In de buurt is op dit moment een klopjacht bezig. Ziet ook deze man die Hart van Nederland sprak.
34: De speciale politiehelikopter met ook een scherpschutterteam cirkelt al de hele morgen hierboven om die verdachten op te sporen. En ook ja, zojuist zijn er verschillende schoten gehoord. Minimaal 20 schoten hebben gehoord.
33: De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost in Overasselt zelf, maar ook in Nijmegen zijn inmiddels mensen opgepakt. Mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen zouden niet van plan zijn dat in te leveren. Dat meldt RTL Nieuws. We mogen dit jaar geen vuurwerk meer afsteken en er zijn daarom speciale inleverdagen om je vuurpijlen en je potten weer terug te brengen. Maar 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Inmiddels is van meer dan 1000 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Duizenden anderen worden nog vermist. En er wordt ook nog gezocht naar 3 Nederlanders. Ja, president Trump die lijkt zijn zin te krijgen. Hij mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn enorme balzaal in het Witte Huis. Dat heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen die bouw. Die is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor monumenten. En eigenlijk mocht er tijdens die rechtszaak niet gebouwd worden. Maar dat mag nu dus toch. En Trump was ook al begonnen. De hele historische oostvleugel van het Witte Huis is er al voor gesloopt. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag en het wordt een graadje of 21.
32: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk 5 kilometer, vertraging is daar 3 kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. A28 Meppel richting Zwolle bij 99,4. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 209,3. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, controle bij 196,9.
35: Q-music. Menno Barreveld.
32: Ja, we gaan zo terug naar 1 september 2011 in de Top 40 Classic. Maar nu eerst

Q-Music. We gaan terug naar 1 september 2011. Ik liet je drie liedjes horen uit de top 40 van toen. Gotye en Kimbra. Met Somebody That I Used To Know. Ook Hot Shell Ray.

0: Ja, absoluut somebody that I used to know. Toen mijn zoontjes jong waren, vonden ze de clip zo leuk. Ze vroegen heel vaak om het verfliedje. Als je de clip kent, dan begrijp je vast waarom. Dat zegt Samantha Josias. Ja, ze zijn allemaal ingekleurd, geschilderd. De hoofdpersoon in de videoclip. Dit zijn alle drie absolute bangers. Ik ga uiteindelijk voor Coldplay, dat zegt Ari.
1: Somebody that I used to know is natuurlijk een makkelijke keuze.
2: Somebody that I used to know.
3: Nou, deze keuze is helemaal niet moeilijk. We gaan lekker voor Somebody that I used to know.
1: Gortje natuurlijk. Beste one-hit wonder die er is.
0: Ja, Sifra zegt nog Hot Shell Ray, graag lekker vrolijk. Sean Rose zegt Always Coldplay, maar is het niet geworden.
4: Hooray, hooray voor Coldplay!
0: Ja, het was allesbehalve spannend. 22% van de stemmen voor Coldplay, 13% voor Hot Shell Ray en 65% voor Gortje en Kimbra. Dus Somebody That I Used To Know is vandaag de Top 40 Classic.
5: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Tom en Joe met Tom en Joe met Matjar. Ik heb voor het volgende even een toepasselijk liedje erbij gepakt. Want ja, als jij hiervan houdt, dan zit je goed hier. Ben benieuwd.
1: Ik hou van zomer, zon en strand.
0: Hou je van zomer, zon en strand? En wil je er zaterdag bij zijn op Scheveningen? Zou zo maar kunnen.
1: Met mooie meiden om
0: heb je misschien wel mooie meiden om je heen?
1: Want dan voel ik me nooit
0: en voel je zeker niet alleen. Ik heb hier namelijk weer 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. En dat is aanstaande zaterdag op het strand van Scheveningen. Met Suzanne en Freek, Agda en de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Bankzitters en Chris Cross Amsterdam. En hoor je de oproep van Chris Cross voorbij komen, stuur dan Zomerfeest in de Q-app. En als je wordt teruggebeld en je komt op de radio, dan ben je de aanstaande zaterdag bij. En ik kan wel verklappen dat de oproep voor 12 uur voorbij komt. Dus hou je van zomer, zon en strand, hou Chris Cross Amsterdam in de gaten. Heb ik hier Keigo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: samen voor. Al bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzienkadvies. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Wie was er aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag een mix van zon en wolken bij maximaal 21 graden. Op dit moment 8 files in het land. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 14 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk 5 kilometer.

0: Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help op Q-Music. Ik draaide gisteren de alarmschijf. Eend in L.A. van Adela. Ja, en toen kwam dus dit bericht binnen van Marion.
1: Ben ik hier trouwens nou de enige die denkt eend in L.A. Eend als in kwak kwak of... Ja,
0: zijn
1: er meer misschien.
0: Ja, heel eerlijk, dat ik zelf echt geen moment over nagedacht... dat eend in L.A. dat je dat zo letterlijk zou kunnen nemen... dat het over een eend gaat. Maar als we het dan over een eend uit L.A. hebben... Donald Duck. Maar goed, het gaat niet over eenden... maar over dat je niet in L.A. hoeft te zijn om succes te hebben. De Q-Music Alarmschijf. Adela, eend in L.A.

0: Backstreet Boys en I Want It That Way. Goedemorgen, Q Music met Menno.
1: Met Stan.
0: Stan.
1: Hoi.
0: Stan, klopt het dat jij net Zomerfeest stuurde in de Q-app?
1: Daar komt het wel op neer.
0: En zou je zaterdag nog kunnen?
1: Ja. Ja? Gelukkig wel, ja. Ik moet eigenlijk naar de dierentuin met mijn schoonfamilie. Maar dan ga ik liever naar het Zomerfeest.
0: Oké, en hoe ga je dat dan uitleggen, zeg maar?
1: Ja, daar moet ik nog even iets op verzinnen. Maar,
0: en gaat dan je vriendin of vriend, of gaat die persoon met jou mee naar het grote Zomerfeest? Of gaat die wel naar de dierentuin?
1: Nou, ik ga wel mijn vriendin mee proberen over te halen om mee te gaan. En anders ga ik lekker met een collega van mij.
0: Nou weet je, dit moet je zelf uitzoeken. Stan, gefeliciteerd!
1: Dankjewel! Helemaal geweldig!
0: Je wint 2 tickets voor aanstaande zaterdag voor het grootste Zomerfeest van Nederland met Suzanne en Freek, Arda en de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, de Bankzitters, Lars Boelen en ikzelf. En ook Chris Amsterdam. En jij dus ook, Stan.
1: Helemaal geweldig. Nou, ik nooit.
0: Ja, ik ben benieuwd met wie ik je zaterdag zie dan.
1: Ja, dat gaan we nog even overdenken.
0: Succes daarmee, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Doei.

0: en Messi op Q Music. Zometeen doen we Alright Stop Lunchtime, een lunchmix met onder andere deze van Eric Prydz daarin. Rond 11:15 doen we de piepshow en het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, wat heeft Bolle Jos te maken met die schietpartij vannacht in Overasselt?
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram, 1,89.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original.

0: De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
10: Oude is koekoe.
11: Ik niet goed bij mijn hoofd.
12: Jij niet goed bij hoofd.
9: De leukste film van het najaar.
13: Familie, je hebt er niets voor het uitkiezen.
9: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
16: Ja, goedemiddag. Er wordt steeds meer duidelijk over de schietpartij vannacht in Overrasselt in Gelderland. Er is daar iemand doodgeschoten en mogelijk heeft dat iets te maken met een ruzie in het drugsmilieu, waar ook Bolle Jos iets mee te maken zou hebben. Dat schrijft de Telegraaf nu. Er zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt. Hoeveel, dat is niet bekend. En bij die schietpartij vannacht in Overasselt raakten ook twee agenten gewond en zij zijn buiten levensgevaar, meldt de politie nu, die er verder alleen dit over wil zeggen.
17: Daarbij is het nog waardoor dus 1 persoon is overleden en 2 collega's gewond zijn geraakt.
16: En pas horen bij de NOS. Politie hoopt later vandaag met meer informatie te komen. Ander nieuws dan, dat komt vanaf het spoor. Er rijden de komende uren geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat meldt ProRail. Ja, er is iets kapot aan het spoor. Dat wordt vanmiddag nog gerepareerd. En dan nog naar Rotterdam. Daar is een jongen betrapt die met 80 km per uur over de weg reed. Ja, dat is natuurlijk niet per se te hard. Maar hij deed dat alleen met zijn fatbike. Die fatbike kon 100 km per uur. Nou ja, dat is veel te hard. De jongen is aangehouden. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen krijgen we af en toe regen, maar af en toe ook weer de zon.
0: Lekker! Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Ze zijn trouwens allebei 13 minuten in dit geval. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 3 kilometer. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk 4 kilometer en dus 13 minuten vertraging. Dan snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. De A10 van de Nieuwe Meer naar de Koentunnel bij 19,8. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. De A28 van Meppel naar Zwolle bij 99,4. Van Zwolle naar Amersfoort bij 59,6. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209,3. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, controle bij 196,9.
18: Menno Barreveld. 3, 2, 1,
0: go! Alright. Lunchtime. Ja, tijd voor de lunchmix. Will.i.am en Britney Spears zo. Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst Eric Priets. En Piero.

0: op Q Music en Fever Dream. Nou, ik zag dus een stukje in het Jeugdjournaal. Wat
1: zit er op de... De Piepshow.
0: Nou, dat ging over een bijzonder WK. Ik dacht, hé, dat is leuk voor de Piepshow. Wat voor WK? Ik heb hier dus dat stukje uit het Jeugdjournaal. Alleen, welk woord is er weggepiept? Als je het woord weet, stuur dat in de Q-app.
2: Dit weekend was het WK in San Francisco. De beste trainers van over de hele wereld kwamen bij elkaar om Go, de videospellen en het kaartspel tegen elkaar te spelen.
0: Ja, ik weet natuurlijk wat het is, dus ik vind het heel makkelijk. Maar goed, dat is altijd als je weet wat het is. Wat moet er op de piep? Stuur antwoord in de Q-app. Daddy Swims komt eraan. Eerst Ellie Goulding. Dit is...

0: Teddy Swims. Een break-up in reverse op Q-Music.
1: Dit weekend was het WK in San Francisco. De beste trainers van over de hele wereld kwamen bij elkaar om Go, de videospellen en het kaartspel tegen elkaar te spelen.
2: De Piep Show.
0: Nou, wat moet er op de piep? Nicky Burghout, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Denk jij te weten wat er op de piep moet?
3: Ja, Pokémon.
0: En waarom denk je dat de Pokémon op de piep moet?
3: Omdat het piep trainen en toen later piep go. Dus ja, dat is 1 plus 1 is 2, lijkt mij toch?
0: 1 plus 1 is 2, lijkt jou. We gaan even luisteren.
1: Dit weekend was het WK Pokémon. Pokémon in San Francisco.
0: Wat heb je zelf met Pokémon?
3: Ik heb denk 2 weken geleden heb ik alle Pokémon kaarten van mijn kinderen in die cases gedaan. En alle goede apart en opgezocht wat het allemaal waard is. En ik zit al over in de Pokémon kaart op dit moment.
0: En hebben ze al een klein beetje een schatkist vol Pokémon kaarten? Hebben ze echt goede?
3: Ik heb er eentje tussen zitten nu. Volgens mij is die €86 nog iets.
0: Oh, lekker.
3: Dus er zitten wel wat goeie tussen.
0: Ja. Het woord Pokémon levert je het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
3: Top, mooi.
0: Ja, want het WK Pokémon was. Er deden ook 2 Nederlandse meisjes mee. Dané en Esmee. En dit is wat ze van tevoren zeiden.
4: Het zijn ook de beste kinderen van de hele wereld. Verwacht van mezelf maximaal 1, minimaal 1 win. En de rest is bonus.
0: Ja, ze wilden graag 1 potje winnen, maar dat is helaas niet gelukt.
3: Ah, dat is jammer. Hey, maar ze hebben meegedaan, hè? Precies. Dat is het belangrijkste, hè?
0: Meedoen is belangrijker dan winnen.
3: Helemaal mee eens.
0: Ja, dat hoor ik mezelf zeggen. Maar als ik ergens aan meedoen, wil ik toch vaak wel winnen eigenlijk.
3: Ja, toch eigenlijk maar wel goed. Winnen. Ja, dan komt die winnersmentaliteit naar boven.
0: Precies. Maar Nicky, jij hebt gewonnen. We sturen de prijs naar je toe.
3: Ja, super. Dankjewel. Leuk.
0: Doei, hoi.
3: Oké, doei.
0: Ja, het is dinsdagmiddag. Dit is Q-Music. Calvin Harris en Clementine Douglas heb ik hier. Blessings.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
4: Simyo.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta. Oh, oh,
14: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
17: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
23: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
25: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack?
0: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Een mix van zon en wolken en het is vandaag maximaal 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A4 van Antwerpen naar Dinteloord. Tussen de Nederlandse grens en Bergen op Zoom-Zuid 5 kilometer. Vertraging 24 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. 2 kilometer. Vertraging 14 minuten. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Markiezaad en Bergen op Zoom-Zuid. 4 kilometer. Vertraging 18 minuten.
26: Menno Barreveld.
11: Lekker, Bruno Mars komt eraan, maar eerst...

0: my soul.
1: Ja, misschien zit jij wel iets met iets op je ziel. Wat er echt even uit moet. Een boodschap aan je vriendin bijvoorbeeld, waar je zegt dat je echt van haar houdt. Of wil je je broer of je zus even de groeten doen? Ja, of het hele bedrijf laten weten dat je morgen gaat trakteren, gewoon omdat het kan. Of het hele bedrijf wil laten weten dat je morgen helemaal niet meer komt, omdat je wat anders gaat doen. Kan allemaal. Typ je bericht in de Q-app voor de brievenbus. Stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Cameron Whitcomb komt eraan op Q-Music. Eerst

0: Wout, ik hou van je kusje van Myrna. Is een van de berichten die gestuurd is. Dus als je post hebt, stuur het nu deze kant op in de Q-app.
1: Mike, lekker diekertje van me, zegt Angela.
0: Hey Menno, ik wil Sandra Bult graag laten weten dat ze een hele fijne collega is. Kusjes van Stijn Bunting.
1: Lekker taartje, hè, Tony, zegt Denise.
0: Voor iedereen die naar Q-Music luistert, een hele fijne dag, zegt Corine.
1: Na een druk verjaardagsweekend, nu weer rust. Maar wat was het gezellig, ondanks het mindere weer, zegt Liedeke.
0: Heerlijk Q-luisteren op de terugweg van een heerlijke vakantie in Italië, zegt Demi.
1: Quinten en Cor, ik ben blij dat jullie weer terug zijn van vakantie, zegt Rob Wieldraaier.
0: Gefeliciteerd met je verjaardag, Jonathan. Maak er een mooie dag van, zegt Wouter.
1: Wat een vak. Lekker in het zonnetje. Chris en Sam, zegt Mark.
0: Groetjes aan iedereen in Hengelo. Vanuit de zonnige Zelena Laguna, Kroatië. Van Max en Irma.
1: Luca, oude tegelsloper, zegt Jannik.
0: Nog één dag werken, dan 3 weken naar Egypte. Hartje, hartje, hartje, zegt Wendy.
1: Hoi Menno en Wim, zegt Sanne.
2: Hoi Sanne.
0: Hoi Sanne. Vorige week dinsdag ontslag genomen bij Flexico Rail. Na 13 jaar ga ik verder als ZZP'er. Ik ga mijn collega's missen, zegt Sander Sangara.
1: En Wim Moerkamp zegt, ik wil graag mijn vriendin Davy feliciteren met haar 21ste verjaardag. Gefeliciteerd, lieverd. Dat is ook onze 21ste verjaardag.
0: Ja, van Q-Music. Gefeliciteerd ook, hè?
1: Ja, gefeliciteerd met Q-Music. Ja,
0: bedankt. Heb je taart bij je?
1: Nee.
0: Champagne?
1: Nee, niks.
0: Oh, ik ook niet.
1: Nog geen appje.
0: Nee, ik heb wel nog, voor de feestvreugde heb ik hier Bart.
3: Waarom is de kebabzaak soms gesloten?
1: Waarom is de kebabzaak soms gesloten? Ja, omdat ze vergeten zijn dat we 21 jaar
0: dat is hem niet.
1: Nee, geen idee.
3: Dure omstandigheden.
1: Dure omstandigheden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toch nog gelachen vandaag.
0: En ik heb hier toch een hit. Dit is echt nog steeds een van mijn absolute favoriete nummers ever.
1: Dit is denk ik ook bijna... Nou, dit is meer dan 21 jaar geleden.
0: Komt in 2001.
1: Jeez.
0: Dus 25, oeh, Eminem en Stan.
1: Oei, oei, oei.

0: you. Damn.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
10: Kippie.
7: Mama.
11: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je

0: toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo simpel kan het zijn.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
15: Ja, goedemiddag. Er is meer bekend over de persoon die vannacht is doodgeschoten in Overasselt in Gelderland. Het gaat om een man die als beveiliger werkte van een huis, melden meerdere media. Het huis dat de man beveiligde zou ook al eens eerder zijn beschoten. De man zou vannacht zijn doodgeschoten na een ruzie in het drugsmilieu. En mogelijk heeft ook topcrimineel Bolle Jos er iets mee te maken. En voor die schietpartij in Overasselt zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt, meldt de politie. Hoeveel precies, dat weten we nog niet. De politie zegt er dit over bij de NOS.
16: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
15: Op beelden is te zien dat er net voor die schietpartij tientallen mensen met wapens rondlopen. Ander nieuws dan. Kickbokser Badr Hari is opgepakt, meldt RTL Boulevard. Hari is vanmorgen gearresteerd. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Verder is er nog veel onduidelijk. Ja, we zijn niet echt van plan om ons vuurwerk in te leveren. Dat schrijft RTL Nieuws. Veel mensen hebben nog wat pijlen of potten liggen thuis. Ja, afsteken mag alleen niet meer. En dus zijn er speciale inleverdagen. En daar trekken weinig mensen zich wat van aan. 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. Gaan we nog even terug naar Overasselt. Nieuws dat net binnenkomt. Wordt bekend dat de politie zojuist op meerdere snelwegen mensen heeft opgepakt. En daar vertel ik over een uurtje nog wat meer over. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen af en toe regen, maar ook dan weer de zon.
17: Situatie op de weg. Er zijn 11 files. Slechts ben je af op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer. Bijna een kwartier extra reistijd. En flitsers op de A12. Maren-Ede bij 83. A28. Hogeveen-Assen bij 162,2. En de A37 opletten van de Duitse grens naar Hogeveen. Daar staan ze bij 10,4.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
17: De eerste van een nieuwe maand, dus sowieso een nieuwe nummer 1 in het slimste bedrijf. En dit is nog steeds de nummer 1 in de top 40. Shakira!

Het ligt dus niet aan mij. Ik moet dus aan één iemand denken als ik dit liedje hoor. En als ik kijk naar de Q-Music app, dan zie ik een berichtje van Henry. Die zegt, nog steeds een error als ik dit liedje hoor. Ik zie nog steeds meteen Mattie als astronaut voor me. En Inge zegt, ik moet telkens aan Mattie denken bij dit nummer. Het gaat maar niet uit mijn systeem. Gewoon omdat het zo leuk was.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Ja, dit is een van de leukste live bands van Nederland. En inmiddels herken je eigenlijk aan de eerste noot al van wie het is. Dus je herkenbaarheid is ook knap, hè, dat ze dat toch bereikt hebben. Nieuwe muziek van Son Dieu. Dit is Feels, part 2.

0: 1 september. De R zit weer in de maand. En dan denk ik toch hele andere dingen dan waar ik nu aan denk als ik naar buiten kijk. Want de meteorologische herfst mag er wel begonnen zijn vandaag. We merken er nog helemaal niks van, joh. Het is een heerlijke dinsdag.
1: Heerlijk.
0: Dat zeg ik. Strak blauwe lucht, zonnetje hoog aan de hemel. En ook zaterdag ziet het er heerlijk uit. Veel zon, graad of 20. Je kunt dan lekker gaan nazomeren op het terras. Maar wat je ook kunt doen, is lekker gaan nazomeren op het strand in Scheveningen. Tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Vanmiddag hier te winnen.

0: Ah, dat zeg je misschien zometeen ook wel. Bam! Dat ging even lekker snel. Bam!
1: Het slimste bedrijf.
0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gisteren heb ik de Slimste Bedrijf Award uitgereikt aan Ziekenhuis Rivierenland uit Tiel. Zij zijn de slimste van augustus geworden. Hielden van de minuut 44 seconden over. Dit is je opdracht om zo snel mogelijk binnen een minuut tijd 5 vragen goed te beantwoorden. Nou, vandaag starten we met een nieuw klassement. Dus vanmiddag ben je sowieso nummer 1. Wil je meespelen met het Slimste Bedrijf? Meld je dan nu via de Q-Music app. Ik wil alvast van je weten. Wat is er vernoemd naar de overleden influencer Jade Krops, Sean het Schaap en professor Dano Roelvink? Dit zijn 3 totaal verschillende personen natuurlijk. Maar er is 1 iets naar vernoemd. Maar wat?
1: Het Slimste Bedrijf van Nederland. Zometeen om 14:15.
2: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
2: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
13: In 1 minuut.
1: Jij verdubbelt jouw salaris.
14: Yes, dankjewel.
1: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
15: Q sounds better with you.
16: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
17: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
18: Hé, wat doe jij nou?
17: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
11: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia, movement that inspires.
27: 18 plus, speel bewust.
28: Ja. Echt serieus?
29: 7, 7,
30: 7, 7, 7.
29: Oh, wat een geld.
30: 50.000. Godverdikke
27: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
32: Oh, nu al zin in zaterdag.
31: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Vrij veel zon vandaag. Het is een graad of 21. Morgen wel weer wat regen, maar af en toe ook nog zon. Situatie op de weg. De langste file, A76. Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht. Het zorgt voor 3 kilometer. En dik 20 minuten extra reistijd.
33: Wim van Helden.
0: Yes!

0: Patrick. Patrick.
1: Ja, daar zijn we.
0: Ja, daar is hij. Ja, wel of je kopje erbij houden, dit is het moment.
1: Ja, sorry. Ja. Ja.
0: Hey, ik heb je een vraag gesteld net. Wat is er vernoemd naar Jade Kops, Sean het Schaap en professor Dano Roelvink? Het zijn drie totaal verschillende persoonlijkheden. En jij zei?
1: Jade.
0: Ja, nee. Wat was het antwoord op de vraag?
1: Oh, dat was... Sorry, nog één keer. Ik heb je niet op uitspreken.
0: Ja, het antwoord op de vraag.
1: Dat was een storm.
0: Ja, dat zei je net al. Maar het duurde even lang voordat hij voor de tweede keer kwam. Maar hij is er, hoor. Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Ja, er is weer een hele namenlijst bekendgemaakt met alle namen van stormen die we kunnen verwachten. En nou ja, Jade, Sean... En Dano zijn dus nieuwe namen van stormen die eventueel onze kant op gaan komen. Patrick, jij speelt mee namens Faber Straat en Grondwerk uit Britsum.
1: Klopt.
0: Dat klinkt Fries.
1: Af en toe.
0: Nee, Fries. Niet vies, maar Fries. Oh,
1: het is behoorlijk Fries, ja.
0: Ja, het is behoorlijk Fries. Weet je wat ik denk, Patrick? Ik denk dat we gewoon een valse start hebben gemaakt. En dat het nu helemaal top gaat worden met jullie. Dat jullie gewoon echt even een monsterscore gaan neerzetten.
1: Ik heb mijn twijfels, maar we doen ons best.
0: Patrick, met wie ga je spelen, jongen?
1: Met Sietse.
0: Met Sietse. Ja, dan weet je zeker dat je in Friesland zit, hè? Faber, Straat en Grondwerk. Jullie zetten bij deze als eerste in september... Friesland op de kaart, dus dat is al mooi meegenomen. Ja, en het kan ook nog zijn dat als je de slimste, de snelste wordt... dan pak je ook nog de karaoke party speaker van Tempo 10.
1: Top, we gaan ervoor.
0: Zullen we maar gewoon gaan doen? 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Hoe noem je een kerst in het Engels?
1: Cherry.
0: Wat voor medaille win je als je tweede bent geworden?
1: Zilver.
0: Op welke tv-zender is de talkshow van Eva Jinek te zien?
1: NPO 3.
0: Oh, uit welk land komt automerk Honda?
1: Japan.
0: Welke rapper had als bijnaam Machiavelli?
1: Pas.
0: Met wat voor koekjes wordt tiramisu gemaakt?
1: Pas.
0: Met welke munteenheid betalen ze in IJsland?
1: Pas.
0: Bij welk shotje krijg je een schijfje citroen en zout?
1: Tequila.
0: Hoe heet de zanger van Coldplay?
1: Pas.
0: Wat is het voltooid deelwoord van zwemmen?
1: Zwommen.
0: Ja, dat was hem dan, de vijfde. Ik moet je eerlijk zeggen, Patrick, ik dacht even aan het begin. We gaan echt een hele goede score neerzetten. En kerst in het Engels, Thierry was goed. Medaille win je als je tweede bent gewonnen. Zilver. En toen kwam, en daar ging het mis, de tv-zender... waar de talkshow van Eva Jinek te zien is. Dat is niet NPO 3, maar NPO 1.
1: Ja, ik heb sprak een beetje. Ik ga dit liever zeggen dan later.
0: Ja. Dan hadden we automerk Honda, dat was Japan, was dan wel weer goed. Machiavelli, Tupac zocht ik daarbij. Dat was zijn bijnaam, de rapper. Tiramisu, dan heb je lange vingers, de koekjes die ik zocht. Munteenheid van IJsland, de kroon, de IJslandse kroon. Tequila had je wel goed, de zanger van Coldplay is Chris Martin. En het voltooid deelwoord van zwemmen is dus gezwommen. Ja, 15 seconden over, nu nummer 1, maar ik denk dat dat morgen al anders is.
1: We zijn er van nummer 1.
0: Voor vandaag wel, want we zijn begonnen met een nieuw klassement in een nieuwe maand. En jullie gaan niet met lege handen naar huis. Het slimste bedrijf van Nederland. Kaartspel komt naar Britsum in Friesland.
1: Super.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Stella Lefty in Boston bij Q-Music. September is begonnen. Danny Vos van het nieuws komt binnen.
1: Ja.
0: Die zegt, ja, er is iets uitgelekt.
1: Ja, en als het dan september is, weet je wel waar het over gaat.
0: Ja, laat maar raden, iets met een koffer.

0: overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
8: Coco.
7: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
9: Hoe is dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Goedemiddag, 2 uur, Qmusicnieuws.nl. Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag, het is weer gebeurd. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt. Daar zometeen meer over. Eerst naar over Asselt in Gelderland. De schietpartij daar vannacht heeft mogelijk te maken met een grote drugsruzie. Dat meldt het Parool. Een beveiliger van een huis werd er vannacht doodgeschoten. En deze verslaggever van de Gelderlander vertelt wat we nu weten.
5: Zo'n 30 man zijn hier met wapens naartoe gekomen. We weten niet wat ze kwamen doen. We weten wel dat ze hierachter in deze straat zijn geweest. Dat er geschoten is, dat er iemand overleden is. En dat de politieagenten gewond zijn geraakt.
4: Ja, er was mogelijk ruzie over honderden kilo's cocaïne met een waarde van dik €40 miljoen. Ook topcrimineel Bolle Jos heeft mogelijk iets met die ruzie te maken. En na die schietpartij zijn meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen gebeurde dat al in Overasselt zelf, maar ook in Nijmegen. En de politie wilde verder nog weinig over kwijt, horen bij de NOS.
6: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
4: In het onderzoek zijn nu ook op de A73 en A76 mensen opgepakt. Verdachten zaten in auto's die onderweg waren naar de grens. De politie heeft die auto's klemgereden. Ander nieuws dan. De Prinsjesdagstukken zijn dus uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze ingezien en er staat dan onder meer in dat de miljardenbezuinigingen op de uitkeringen grotendeels worden teruggedraaid. De geplande verhoging van het eigen risico een jaar wordt uitgesteld. En voor hogere inkomens gaat de belasting omhoog. Met Prinsjesdag, dan horen we meer, dat is over 2 weken. En er rijden nog altijd geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, meldt de NS. Er is iets kapot aan het spoor daar. Later vanmiddag wordt dat gerepareerd. Advies is, check even je reisapp mocht je op pad gaan.
7: Ja, oh sorry, daar is hij hoor.
4: Ja,
7: dat we al bij het weerbericht waren.
4: Het weer nog van Buienradar. Ja, vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen af en toe regen, maar ook dan weer af en toe de zon.
7: Situatie op de weg, er zijn 7 files. De langste op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Duil, defecte vrachtwagen. 3 kilometer met 11 minuten extra reistijd. En flitsers op de A28, Hogeveen-Assen, 162,2. En langs de A37, Duitse grens richting Hogeveen, daar staan ze bij 10,4. Binnen een paar minuten hoor je deze hit. Alleen de vraag is, welke hit is dit?
4: Hij is weer moeilijk.
7: Weet je, jij weet hem.
4: Ja, iedereen toch?
7: Nou, weet ik niet, want hier zit de zang niet bij.
4: Nee, dat klopt. Maar alsnog is hij denk ik wel te doen.
7: En het zijn heel veel liedjes die gewoon beginnen met...
4: Ja, maar deze is wel iconisch, hè?
7: Ja, hij is wel iconisch, ja. Nou, als je het weet, mag je het zeggen. Tenzij je Danny Vos heet, dan moet je niks zeggen. Music. Wim van Helden. Vorige keer had je het ook fout, Danny Vos.

0: zegt dat niet te hard, Mr. Know-it-all. Niet iedereen weet het hoor. Laura zegt bijvoorbeeld Train, Hey Soul Sister. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg lastig. Tommy.
1: Dat is natuurlijk Michael Jackson, Smooth Criminal.
0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Nee, ik heb je net een kort intro laten horen van een liedje alleen al zonder de kenmerkende stem van de zanger. En dan klinkt hij zo. Ja, en herken je hem dan? Welke hit is dit?
2: Ik denk een Kind of Magic van Queen. Alleen maar aan die synthesizer begint te horen.
3: It's a kind of magic.
4: Dat is natuurlijk It's a Kind of Magic van Queen.
5: It's a kind of magic, magic, magic.
6: Magic, magic.
0: Ja, en dan met de stem van Freddie Mercury erbij.
7: It's a kind of magic. It's a kind of magic.
0: Ja, goed hoor.

0: dit, hè?
1: Soms is het wel even schrikken hoe oud liedje zal zijn. 2010 was dit een hit. Ik dacht niet dat die... zo even geleden, 16 jaar geleden, Sweet 16. Katy Perry met Firework. In 2010 had je naast Firework ook deze in de top 40 staan. Firefly.

0: vandaag is de meteorologische... lekker woord is dat, hè? Herfst officieel begonnen. Nou merken we daar vandaag nog helemaal niks van. Morgen wel. Dus ik dacht, laten we het er nog even van nemen zolang het kan. Even een zomerhitje erin. En Rick Iglesias zometeen. En een van de grootste zomerhits van dit jaar. De Bausta. Magnetic hoor je ook binnen een paar minuten op Q.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Velsink-advies.
10: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
12: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... jouw Veneta.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker... welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV...
19: Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
20: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Hey, is onderweg.
20: Wie?
21: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
20: Top. Koffietje, ik trakteer.
21: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon één factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
24: Mm.
23: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
25: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
28: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
29: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
30: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Lekker zonnig vandaag. Het is een graad of 21. Morgen wordt dan weer even een stuk grijzer. Dan ook buien. 8 files zijn er. Slechts ben je af op de A12 Den Haag-Utrecht. Er staat een langste file tussen Bodegraven en Woerden in verband met een ongeluk. 7 kilometer, dik 20 minuten extra reistijd.
31: Wim van Helden.
0: Goedemiddag. Q-Music. En Rick Iglesias hoor je zometeen. En ook de zomerhit van de

0: Je mag zelf kiezen. Wat er ook in je opkomt, deel het vooral met me. Zometeen bepaal jij wat er te horen is op Q-Music. Je kan nu een suggestie doen in de Q-Music-app. Het is alleen één voorwaarde. Het moet een liedje zijn dat je te lang niet meer gehoord hebt. Een nummer waarbij je meteen zegt...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Nou, welk liedje komt er dan nu bij je naar boven? Deel vooral jouw vergeet me liedje, zodat ze niet vergeten worden.

0: Bauza en Magnetic. Zo'n veel te lang niet meer gehoord liedje. Zo'n oh ja momentje. Ja, Henrik, jouw vergeet liedje heeft te maken met je ex, maar ook met je vrouw.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker.
0: Hoe zit dat?
1: Nou ja, rond de periode dat het nummer eigenlijk uitkwam, ging het eigenlijk uit met mijn toenmalige vriendin. Ja, die had het toen uitgemaakt. Maar ja, ik had nog steeds dezelfde gevoelens voor haar. Ik hoorde dat nummer en ik kon eigenlijk gewoon volledig mijn gevoelens in dat nummer kwijt. Dus ja, vaak geluisterd. Maar ja, op dit moment hoor je hem eigenlijk bijna niet meer.
0: Maar wat heeft je vrouw er dan mee te maken?
1: Ja, wat heeft mijn vrouw er dan mee te maken? Ja, eigenlijk ben ik nooit gestopt om van haar te houden. Of in ieder geval de gevoelens te uiten. En dat heb ik eigenlijk constant blijven doen. En ja, vorig jaar zijn we getrouwd.
0: Niet!
1: Ja.
0: Maar heeft het al die jaren geduurd dan?
1: Nou ja, uiteindelijk het trouwen heeft een aantal jaren geduurd natuurlijk. Maar ja. Een periode daarna zijn we weer bij elkaar gekomen. En ja, kalverliefde noemen ze het ook wel. Dat gaat een keer uit. En dat,
0: ja, jullie waren nog jong en uiteindelijk zijn de jaren zijn er een beetje overheen gegaan. En toen dachten jullie allebei van nou, eigenlijk stom dat het is uitgegaan. Het is nu al wel het moment om toch weer bij elkaar te komen.
1: Ja, ja zeker.
0: Maar jij hebt er ook gestalkt met dit liedje natuurlijk. Want je wilt weer terug.
1: Constant dat ik voor haar huis liep, elke keer dat nummer zingen.
0: Ja, nou, is dit op de bruiloft ook gedraaid dan, of niet?
1: Ja, hij is trouwens wel gedraaid door de DJ, ja, zeker.
0: Wat mooi zeg. Dus het is eigenlijk jullie break-up, maar ook weer dat je denkt van ja, kijk er nu met een glimlach op terug, want we zijn hartstikke gelukkig.
1: We kunnen er nu met een lach op terugkijken.
0: Goed zo. Jouw vergeven liedje is van Olly Murs en Rizzle Kicks met, nou toepasselijk...
1: Hard skips the beat.

0: En nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
1: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu haal hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Is echt serieus?
16: Oh,
12: wat een geld.
16: 18.000, wat verdikken me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor

0: standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag, we weten wat er in de Prinsjesdagstukken van het kabinet staat. De plannen zijn uitgelekt, RTL Nieuws heeft ze ingezien. Fons Lambie, politiek verslaggever, legt even uit wat opvalt.
5: De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA echt een aantal forse aanpassingen heeft gedaan. Met name op de bezuinigingen, op de sociale zekerheid. Die worden echt fors verzacht, aangepast of uitgesteld.
4: Ja, verder gaat voor de hoge inkomens de belasting omhoog. Met Prinsjesdag, dan horen we meer, dat is over 2 weken. En voor een deel gaat er dus een streep door de geplande bezuinigingen van het kabinet. En toch betekent dat niet dat de vakbonden ophouden met staken, dat zegt de FNV. De bond is nog niet tevreden. De geplande acties gaan daarom door. Volgende week woensdag is er weer een grote OV-staking. We tolereren dit geweld niet, dat zegt justitieminister Van Wil over de schietpartij vannacht in Overasselt in Gelderland. Tientallen gewapende mensen zouden er naar een loods zijn gegaan. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Het gaat mogelijk om een ruzie over een grote partij cocaïne en er zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt. En Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft zojuist de eed afgelegd. Hij volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week. Er kwam trouwens geen kroning, dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. Het weer nog van buienradar, vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen af en toe nat, maar ook tussendoor dan weer de zon.
3: 8 files zijn er, de langste op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Drechttunnel kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 22 minuten. En verder zijn er flitsers op de A12, Maren-Ede bij 83. En op de A30, Barneveld-Ede bij 16,4.
6: Music. Wim van Helden.
3: Let op, hou Suzanne en Freek in de gaten als je tickets

0: Yo, yo, yo, het is je boy Young Frikka. Ik ben hier met mijn girl Suzy en we hebben een lijpe pokkeltje voor jullie.
1: Oké, dan Freek, doe even normaal. Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En ga naar het grootste zomerfeest van Nederland.

0: Hallo Q-Music met Wim, wie is dit?
1: Hoi, je spreekt met Jamila.
0: Jamila!
2: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Jij hebt dus juist de zomerfeest. Want ja, Suzanne Veek had het gezegd dat je dat moest doen. Dus dan moet je luisteren.
1: Ja, zeker. Dat doen we.
0: Ja, en waarom wil je er zo graag naartoe? Waarom heb je geappt?
1: Ik zou er zelf ook heel graag naartoe willen. Maar ik kan niet omdat ik een bruiloft heb. Maar ik zou laatst bij de concertenreeks van Suzanne Veek zouden we daar naartoe gaan. Samen met mijn zusje en mijn moeder.
0: Ja.
1: Alleen toen overleed onze oma. Dus toen konden we helaas niet gaan. Dus ja, ik wilde dit heel graag winnen voor mijn moeder en mijn zusje. Als herkansing en als even een uitje die ze samen kunnen doen.
0: Nou, Jamila, wat is dat lief. Jij kan dus zelf niet gaan.
1: Nee.
0: Omdat je een bruiloft hebt, zei je, geloof ik?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Maar je gunt het je zusje en je moeder, omdat die eigenlijk naar Suzanne Veek zouden gaan in de Gelredome.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk die mega concertreeks van 10 concerten op rij.
1: Ja, ja.
0: Maar toen overleed jullie oma, dus dat ging niet door. En nu zeg je van, nou ja, ik gun ze dan heel graag alsnog Suzanne Veek op het grote zomerfeest.
1: Ja, absoluut. Ja, en natuurlijk alle andere artiesten die er zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat zouden je zusje en moeder ervan vinden als bankzitters, Christels Amsterdam, Kaantje Papi, Bente, Agde de Munnik en Flemming, dat ze die er ook nog bij krijgen?
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Of willen ze dan niet meer?
1: Nee, helemaal geweldig.
0: Ja, superleuk. En je bent de beste dochter en de beste zus die je kan wensen, denk ik.
1: Nou, dankjewel. Ik hoop het. Ik ga ze straks blij maken.
0: Dat, ik zou zeggen, hang mij op en ga het goede nieuws brengen. 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Aanstaande zaterdag op het strand van Scheveningen. Met een zonnetje erbij. Het ziet er hartstikke goed uit. Aangeboden namens Q-Music en Centraal Beheer.
1: Nou, super. Dankjewel.

0: Oh, wat is die mooi, hè? Die nieuwe van Bruno en Carol G. Ha, genieten.
1: Ha, lekker genieten. Judith, stuur een appje bij Carol G en Bruno Mars. Een goed liedje. Stil, ex-alarmschijf. Inmiddels op nummer 33 in de top 40. Ja, en dan neem ik even mee naar een plek waar ik graag kom. Ze hebben er ontzettend goede bitterballen. Andere mensen gaan er naartoe voor een high tea. Of je gaat voor de Oesterbar, daar staan ze ook bekend om. Er ligt een grote geschiedenis op die plek vanwege de Holland-Amerika-lijn. Dan kon je met de boot vanuit Rotterdam naar New York. Vandaar ook de naam Hotel New York. Ja, en er ligt daar in Hotel New York Rotterdam een stukje muziekgeschiedenis ook. Anouk schreef daar namelijk een heel album, tenminste veel liedjes van het album, wat ze ook zo genoemd heeft, Hotel New York. Dat is een van haar allerbeste albums ever. Grote hits, One Word stond erop, Lost

0: maar het liefst horen, toch? Ja, deze vervelen nooit. Girl, back your music. Zometeen, of die nooit verveelt, dat is een beetje de vraag. Het is de op of de onder, het is de finale in Repeat of Niet voor de nieuwe track van Lucas en Steve. Jij bepaalt wat je hem vaker hoort, of niet meer.
1: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
6: Aldi. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola en Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Het weer van Weerplaza. Er is best wat zon vandaag bij een graad of 21. Morgen moeten we het even doen met een grijze dag. Dan ook wat meer regen. 21 files staan er. De langste op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Rijsenhout en Hoogmade. Er zorgt een defect voertuig. Een defecte vrachtwagen voor 10 kilometer. En ruim 20 minuten extra reistijd.
19: Wim van Helden.
18: It wasn't me, Shaggy. En Lucas en Steve zometeen.

0: 5 Seconds of Summer en Youngblood.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, de finale van Repeat of Niet. Het is ronde 10 van de 10. Lucas en Steve. Inmiddels hebben ze al, en dat had je misschien niet in de gaten, 17 top 40 hits. Het zijn er veel meer dan je misschien dacht. De eerste was alweer 10 jaar geleden. Toen braken ze door met deze zomerhit samen met Wolf.
3: When I spent the summer on you.
0: Summer on you. Ja, blijft nog steeds goed deze. Een jaartje later hadden ze deze op eigen naam volledig.
3: All the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song.
0: Nou, en daar nog 15 bij. Dat is inmiddels de legacy van Lucas en Steve. Ja, er kan een volgende top 40 hit aankomen. Maar dat is ook een beetje aan jou. Gaan we dit vaker op Q Music laten horen? Of is het bij deze net struikelen voor de finish? Wat vind je van Lucas en Steve in ronde 10?
1: Repeat.
2: Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Lucas en Steven, All I Know.
3: Wim van Helden.
2: Ja.
3: Het is voor mij zeker weer een repeatje. Ook op dag 1 was het al een repeat. En tijdens de finale ook zeker. Deze mag gewoon rechtstreeks de top 40 in. Bam!
2: Bam! Dankjewel, Milan. Zo, die gaat nog even harder daar. Jazeera.
4: Hey, Wimpie. Jazeera hier. Voor mij maar een repeatje, hoor.
2: Ook
4: echt
2: een repeat.
4: Een goed nummertje.
2: Oké, okay, check. Annemarie die zegt, ik heb de hele week niet gereageerd, want ik twijfelde nog. Maar nu ben ik toch overtuigd. Lekker liedje. Deze mag vaker op cue. Kevin zegt, als mede-Limburger zeg ik repeat. Ik gun het Lucas en Steve. Damien die zegt, ik heb hem wel genoeg gehoord inmiddels. Voor mij is het echt een niet. Marjolein zegt, ja, repeat voor onze Dutchie Boys. Zonnetje erbij. Dit is lekker. Repeat van Jarno. En Johan die zegt, ik riep het al in ronde 1. Repeaten die handel. Even kijken. Luc heeft nog wat ingesproken, zie ik.
5: Nou, vanuit de luisauto met mij en mijn leerling. Allebei repeat, hoor. 2 keer repeat van ons.
2: Keurig gauw binnen de lijnen. Paulien?
6: Ik vind het een heerlijk nummertje. Elke keer als hij voorbij komt, stel ik hem iets harder. Doe maar een repeatje.
1: Repeat of niet?
2: Ja, dit mag duidelijk zijn, hè? Vlag en wimpel geslaagd, hoor. Bam! De volle kaart gepakt, 10 rondes op rij voor Lucas en Steven, All I Know. En wat ik dan weet is dat vanavond om 9:15 een nieuwe repeat of niet aan je wordt voorgesteld bij Lars Boelen. Daarin het nieuwe liedje van Douwe Bob. Misschien heb je het gisteravond gezien, was een bijzonder moment bij Eva Jinek. Hij heeft een heel mooi liedje gemaakt, tenminste vind ik. Maar in ieder geval een liedje waar je zeker een mening over hebt, die mag je vanavond laten horen. 9:15 in een nieuwe ronde repeat of niet bij Lars.
7: Yo man.
8: Yo.
7: Open up man.
8: What do you want man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know?
8: Nah.
7: I don't know what to do.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen, 20 seconds. Zometeen krijg je 60 seconds om mee te spelen.
2: Ha!
1: Voor verdubbel je salaris.
2: Ja, dat klopt.
1: 1 minuutje.
2: Hey, dat is waar, joh. Dat is goed, goed bruggetje.
1: Dat is even normaal,
2: dat is toch een leuk bruggetje? Dat is een goed bruggetje. 3 keer 20 seconds en 60 seconden, hé. Hey, hij is scherp, hé. 3 uur radio gemaakt. Bam, ik had al zo'n 3 uur door. Middenmiddag zo doen zo.
1: We hebben weer een vervelende bui, joh.
2: Nee, ik heb een hele zware espresso, merk ik. Oh, dat is de eerste van vandaag.
1: Nou, 1 van de 10 vragen krijg ik cadeau zo meteen. Nou, die krijg je nu al cadeau. En ik zou zeggen, gisteren was het vraag 5, toen is het gelukt. Dus we hogen hem op. Vraag 6, vandaag gratis en van niks.
2: Welke acteur speelt de hoofdrol in de Terminator film?
3: I'll be back.
2: Leuk, vond het echt een goed grapje hoor. Had jij die bedacht of die heeft die zelf bedacht? Nee? Kijk even naar de producer van weer. Zelf bedacht?
1: Leuk hoor. Ik denk alles zelf.
2: Ja, dat weet ik ook.
1: Dat hoor je ook wel.
2: Hey, hier is Pink, Try, tot morgen. 1 uur is Wim de Weer.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
2: Ja, daar staan we.

0: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
13: Kippie.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders grijp je mis.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
20: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Deze week bij Hema, vakantiefotovoordeel.

0: betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: 4 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
2: Goedemiddag. Justitie eist weer levenslang voor de dubbele moord in het dorp Wijteveen in Drenthe. Vandaag was dag 2 van het hoger beroep. Het Openbaar Ministerie vindt dat verdachte Richard K. volledig verantwoordelijk is voor het doodschieten van het echtpaar. Ze hadden ruzie over een huis. De advocaat van de verdachte vindt dat hij toen ontoerekeningsvatbaar was. De politie spreekt van ongekend geweld vanmorgen vroeg in de plaats Overasselt in Gelderland. Bij een schietpartij daar is 1 iemand overleden. Op beelden is een grote groep gewapende mensen te zien. Al de hele dag houdt de politie een klopjacht op de verdachte. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vermoedelijk ging het om een ruzie in de drugswereld. We weten wat in de Prinsjesdagstukken van het kabinet staat. De plannen zijn uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze ingezien. Politiek verslaggever van RTL, Fons Lambie, die legt uit wat daarin opvalt.
3: De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA echt een aantal forse aanpassingen heeft gedaan. Met name op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die worden echt fors verzacht, aangepast of uitgesteld.
2: Verder gaan hoge inkomens meer belasting betalen. Met Prinsjesdag dan horen we meer, dat is over 2 weken. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Utrecht en Eindhoven. Zijn al de hele middag problemen. Er is iets kapot aan het spoor. Het zou tegen 5 uur opgelost moeten zijn. Advies is, check even je reisapp mocht je op pad gaan. Het weer. Het is nog best een zonnige middag bij een graad of 21. Vanavond blijft het droog. Morgen af en toe regen, maar ook dan weer een zonnetje. En zo'n 21 graden.
1: Q-verkeer, Flitsmeister meldt 48 files. 1 vertraging langer dan 22 minuten wachten. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 7 kilometer.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.

0: Sorry Papi, Topic, Becky G bij Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Tomien en Anton.
3: Tomien, Anton, hoe is het?
0: Hey! Goedemiddag, het is dinsdag 1 september 2026. 5:05, kakelverse begin van die dinsdagmiddagshow. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Dag Eefje.
5: Hi.
0: Kunnen we iets voor je doen vanmiddag? Kunnen we het leven wat makkelijker, wat draaglijker voor je maken?
5: Gewoon een beetje geduld hebben.
0: Oké. Het gaat allemaal wat langzamer vandaag bij Eefje. We hebben het er gisteren over gehad. Het is klaar nu, toch? De weekender is achter de rug.
5: Ja, het is klaar.
0: Ja, jij zat in een weekender met de kinderen uit de groep van jouw zoon. Dat is ook een Boris. Dat is de OG Boris eigenlijk in ons
5: team. Ja, dat is de grote Boris.
0: Ja, die is 9.
5: Groep 6, 7, 8.
0: Groep 6, 7, 8.
5: Boris is 9.
0: Ja, jullie zijn op schoolkamp en jij bent mee als begeleider geweest de afgelopen dagen. Nou, we hebben het er gisteren al uitgebreid over gehad. Gisteravond zou de bondavond zijn.
5: Nou.
0: En bond was het zo te zien.
5: Het was legendarisch.
0: Hoe lang heb je geslapen? Vanaf.
5: 5 uurtjes geslapen.
0: Oké, en de rest van de kinderen die gingen allemaal wel op tijd naar bed of ook niet?
5: Nee, ook niet.
0: Hoe was het? Hoe ziet een bonte avond er tegenwoordig uit voor groep 6, 7, 8?
5: Nou, dan mogen ze allemaal een stukje doen. Mogen ze allemaal een act doen eerst. Dat duurde heel lang. Het was wel heel leuk. Ja, allerlei hele grappige dingen. Een quiz en een modeshow.
0: Allemaal zelf bedacht.
5: Allemaal, dat bedenken ze allemaal zelf met verkleedkleren en zo. En daarna gaan de stoelen aan de kant.
0: Voetjes van de vloer.
5: En dan gaan de voetjes van de vloer.
0: Ja, wat was de grote hit gisteravond?
5: Tsunami.
0: Je hebt een filmpje meegestuurd. Ja, zelfs als je de beelden niet ziet, dan is het aandoenlijk. Dit is dus een video van de kinderdisco. Na de bonte avond gisteravond van groep 6, 7, 8 van schoolkamp, waar Eefje Kuhne de begeleider was. Tot hoe laat ging dit door?
4: Het was vannacht om 4 uur.
0: Ja, maar hoe laat was dit?
5: Ja, god, dit was een uurtje of 12:30.
0: 12:30? Oh. Jij bent al een uurtje of 2 ben je gaan slapen.
5: Ja, maar daarna moest natuurlijk alle chips en cola opgeruimd worden.
0: Oh. Ja. Nou, we halen zo meteen lekker een kopje koffie voor je.
5: Lekker.
0: Als Anton je kan masseren, dan kan hij dat hartstikke goed.

de dinsdagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 3 kilometer vertraging.

0: me altijd heel schuldig. Als ik een liedje van Bluff draai van het album Blauwe Ruis. Daar stond dit op dichterbij dan ooit hoor je bij Q-Music.
1: Wat dan?
0: Nou, Blauwe Ruis van Bluff. Dat is één van mijn favoriete albums aller tijden. Het kwam uit na de dood van Chris, hun drummer. En dat heeft een ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt. Hij is omgekomen bij een verkeersongeluk. En ik vond Bluff toen al echt heel tof. Dat was begin Zero's. En toen kwam Blauwe Ruis kwam uit. Een album dat echt geschreven is over de tragiek rondom de dood van Chris. En ik was een jaar op 13, 14. Dus ik had niet het geld om het album te kopen. Maar ik wilde het album wel heel graag hebben. Dus wat je toen deed, en opa vertelt hier. Dan ging je naar de bibliotheek. En dan huurde je daar die cd voor, weet ik veel, 1 euro, denk ik, wat je dan betaalde voor een week.
1: Niet veel in elk geval.
0: En dan kwam je thuis en dan deed je die in de CD-ROM speler. Dan had ik zo'n CD-ROM brander ernaast. En dan deed je gewoon copy all. En dan kopieerde ik dat cd'tje. En mijn vader was toen heel handig. Die maakte dan helemaal gewoon in zijn vrije tijd het hoesje na. Dus die kopieerde dan in kleur het originele hoesje van die geleende cd van de bibliotheek.
1: Nou, zeg even sorry tegen Bluff.
0: Ja, sorry Bluff. Dankjewel voor het maken van een van de allerbeste Nederlandstalige albums alle tijden. Blauwe Ruis, waar dichterbij er nooit op stond. En sorry dat ik dan nooit 1 euro aan jullie voor heb overgemaakt. Het is de middagshow van dinsdag. Goed dat je erbij bent. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Stephanie die is heerlijk met de middagshow aan het meezingen en aan het dansen, terwijl ze de homemade pizza's aan het klaarmaken is en zo meteen in de oven gaat schuiven.
1: Oh,
0: maak er een mooie show. Ja, nou, maak er een mooie show van, zegt zij. Maak er mooie pizza's van, Stephanie. Heet smakelijk. Linda heeft net een nieuwe lading printpapier. Eindelijk binnen hier op kantoor. Nu lekker wat printwerk inhalen. Goeie, moet ik ook doen. Wij hebben al, niet overdreven, 2 weken allemaal pakketjes thuis liggen die met de post mee moeten. Ons printpapier is op thuis.
1: Oh, dan moet je die labeltjes uitprinten.
0: Ja, we moeten labels printen. En al de wekenlang staat er dus op het verlanglijstje, op het boodschappenlijstje, wat inmiddels een verlanglijstje geworden is, printpapier. Morgenochtend ga ik het halen. Linda, dankjewel voor je bericht. En nog een bericht van Mark, die zegt, lekker man, 5 uur slapen. Heeft Eefje vannacht gedaan op haar kamp waar ze is geweest, groep 6, 7, 8, schoolkamp. Het is inmiddels 6 jaar geleden dat hij dat gehaald heeft, Mark. Ja, heeft een hele zware dag en een hele zware 6 jaar achter de rug. En Merel, die zegt, moet door het zonnetje al de hele dag denken aan het grootste zomerfeest van Nederland. Kan ik daar kaartjes voor winnen? Jazeker, Merel. Deze hele week bij Q-Music. Jouw kans op tickets voor komende zaterdag. Strand van Scheveningen, grootste zomerfeest van Nederland. Artiest die je in de gaten moet houden. Ga ik je zo vertellen.

0: Heb je aan de krant gelezen vanmorgen?
1: Nou, dat twee van deze meiden, dat die dus zo'n beetje een stapje terug doen. Want die zitten tegen een burn-out aan.
0: Het gaat helemaal niet goed met Cat's Eye.
1: Nee, de helft is bijna weg.
0: Nou, sterker nog, het gaat inmiddels om de helft. Want twee van de zes die zijn er echt even uitgestapt vanwege mentale problemen. En de derde, het gaat over Manon en over Megan. Die laatste, die is nu dus al een tijdje niet meer bij de interviews gesignaleerd. Dus de fans van Cat's Eye, volgende week vrijdag staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die vragen zich ook echt af, wat is hier aan de hand? En wat zegt het AD? Wat geven de journalist vanmorgen?
1: Waarom? Nou, het ging er meer over dat mentale problemen vaker ook gewoon geen taboe meer zijn. Dus dat er gewoon over gepraat wordt. Hè? Volgens mij Shawn Mendes heeft er wel eens mee gezeten.
0: Ja.
1: Harry Styles.
0: Anton Griep.
1: Anton Griep. Ja, ik werd ook aangehaald inderdaad in het artikel. dus dat we er gewoon open over zijn.
0: Ja, ja. Ja, het is wel een sneu verhaal hoor. Een van de grootste girlbands van dit moment. Cat's Eye, Animal by Q. Onderweg naar 4:30. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
2: Goedemiddag. Straks het laatste nieuws over die bizarre schietpartij in Overasselt. Maar ook een nieuwe gadget voor je tanden.
3: Oh! Zometeen verdubbel je salaris.
4: In één minuut.
5: Hi, ik ben Janine. Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Boskoop en ik werk als bijrijder op de vuilniswagen.
3: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
6: Hey Marieke.
7: Hey Mattie.
6: Vanmorgen een ongekend spannende ronde van 4 op een rij. Bij hoge uitzondering was luisteraar Odin hier in de studio om live te 4 op een rijen met jou. Marieke, het eerste woord wat ik aan Odin heb gegeven is kort,
8: lang.
7: Lang.
6: Lamp.
8: Licht.
7: Licht.
6: Bezem.
8: Vegen.
7: Vegen. Oh.
6: Giraf.
8: Nek.
7: Nek?
6: Ja, echt fantastisch.
7: Was dus wel echt een uitzondering, dus ik zou willen zeggen, kom nou morgen niet allemaal hier op de deur kloppen, want morgenochtend moet je weer gewoon bellen.
6: Om 8:30 een nieuwe ronde met jouw kans op 2.500 euro.
9: Mattie en Marieke.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
24: Kippie.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl. Lidl. Je verdient het.
0: Nog 309.000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
1: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
28: Coco.
29: De Lulu.
28: Gek.
27: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
30: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches wanna look like me.
33: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
34: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
35: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x€5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
36: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
37: Vlieg door je tijdlijn.
38: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
39: Wie was je aan de beurt?
40: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
39: Hit it!

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Goedemiddag, het is 4:30. Het is de Q-middagshow en Kees heeft er zin in.
3: Onderweg naar huis, nog een uur in de auto. Zometeen verdubbel je salaris. Hopende dat de kandidaat wederom naar huis gaat met een verdubbeling van zijn salaris. Net als gisteren.
2: Woehoe. Janine is de kandidaat. Zometeen 4:45 spelen we verdubbel je salaris. Verkeer van Flitsmeister, 65 files in totaal. 1 vertraging van een uur op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Dus een Gorkum en Sliedrecht-West door een ongeluk 10 kilometer file.
4: Het is nog best een zonnige middag hoor, bij een graad of 21. Vanavond blijft het droog. Op dit moment is het in Landgraaf 18,2 graden. En in het Dorpsband in Flevoland is het 18,9 graden.
2: Eefje heeft het laatste nieuws.
5: Goedemiddag. Ja, het is toch wel het nieuws van de dag. Die bizarre schietpartij in de plaats Overasselt in Gelderland vanmorgen vroeg.
2: Oh ja.
5: Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grote groep mannen met wapens door Overasselt loopt. Vermoedelijk was daar een ruzie over cocaïne. De schietpartij wordt ook gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. Ja, in Overasselt is het natuurlijk het gesprek van de dag.
6: Ik heb een schot gehoord, dat wel. Maar ik dacht dat het vuurwerk was.
7: Ik ben niet bang, nee. Het is bizar.
8: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
7: Die eerste keer, hè?
9: Ja, en het zal echt niet de laatste keer zijn.
5: Bij die schietpartij is 1 iemand omgekomen. En de politie houdt al de hele dag een klopjacht op de verdachten. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. De politie spreekt van ongekend geweld. En ze roepen iedereen in Overasselt en omgeving op om nog steeds binnen te blijven.
2: 2270 mensen wonen daar.
4: Zo.
2: Dat was het inwonersaantal in 2021 tenminste. Ja, dit zijn toch vaak verhalen die je hoort uit Amsterdam, Rotterdam.
4: Ja, of op Netflix ziet of zo.
2: Op Netflix ziet Videoland, Mokro Mafia, maar dat het dan in Overasselt gebeurt. Een dorpje waar dus net aan 2200 mensen wonen. Dat is echt dat is bizar is dit. Ja.
5: In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het dorp Wijteveen in Drenthe 2 mensen vermoordde. Richard K. die doodde 2 jaar terug een echtpaar na een lange ruzie over een huis. De Prinsjesdagstukken van het kabinet zijn uitgelekt. 3 keer raden. RTL Nieuws.
4: Oh.
5: Ja, nou ja, dat is de politieke redactie. Is, ja. Onder andere Frits Wester. Ja. Maar ook Fons Lambie. En die legt even uit wat opvalt.
10: De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA echt een aantal forse aanpassingen heeft gedaan. Met name op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die worden echt fors verzacht, aangepast of uitgesteld.
5: Ja, en verder gaan de hoge inkomens wel meer belasting betalen. Met Prinsjesdag dan horen we meer, hè? Dat is over 2 weken.
2: Dat is mijn jaargenoot, hè, Fons Lambie. Ja. We zaten samen over de school van journalistiek in Tilburg.
4: Oh, en wat was hij nou in het echt?
2: Nou, net zo goed als dat hij nu is. Hij zat veel beter in de wedstrijd dan ik. Ik wilde natuurlijk gewoon plaatjes draaien bij de radio.
4: En hij zit nu echt over de politiek.
2: Ja, hij heeft echt verstand van zaken. Hij brengt nu het wereldnieuws in Nederland naar je toe en is een van de grootste Haagse bronnen.
4: Dus jij doet natuurlijk popjournalistiek, hè?
2: Ja, precies. Ja. Tenminste, ik vroeg net aan jou wat er met Ketsai aan de hand is. Dus,
4: dat is waar.
2: Ik weet niet of mijn journalistieke opleiding helemaal.
4: Nee, maar dit heb jij gisteravond ook gewoon zelf verteld, hoor.
2: Dat klopt. Jij zat in de top 40 update gisteren.
4: Ja, ik herinner je er even aan.
5: Voor wie van gadgets houdt, heb ik fantastisch nieuws.
2: Nou, kom erop.
5: Nou, er is dus een nieuwe elektrische tandenborstel die heel bijzonder is. Dat is er eentje van Dyson.
4: Van de stofzuigers.
5: Van de zakloze stofzuigers.
4: Doen ze nu ook tandplakzuigen? Of wat is het?
5: Het is de Camera Jet. Het is een tandenborstel en zo'n waterflosapparaat in één.
2: Ja.
5: En hij heeft een ingebouwde camera. Die kan spotten waar je moet flossen en schiet dan binnen 0,1 seconde een straaltje water.
2: Yes.
5: En dan kan je via een app nog even lekker de beelden van je gebit terugkijken.
4: Yes. Uitzending gemist.
2: Yes. Hey, ik wil dit. Nou, ik wil dit. Hoe heet de Camera Jet?
5: De Camera Jet.
2: Oké, ik ga heel even googlen hoe dit eruit ziet. Ze hebben ook echt een schermpje erbij. En dan kun je op... Ze hebben helemaal een persbericht gestuurd. Dan zie je ook een vrouw, terwijl ze tanden poetst, zie je de mobiele telefoon in de rechterhand hebben. En dan kan ze dus precies zien hoe de gebit eruit ziet. Ja, dit is geweldig.
5: Nou, hij ligt vanaf vandaag in de winkel.
2: Ja.
5: Het kost je alleen wel een kleine €500.
2: Maar er geen hol uit.

0: Wat een lekkere editie gisteren van Verdubbel Je Salaris. Boswachter Jesper, die verdubbelde zijn salaris van 2700 euro... deed hij op de laatste seconde.
1: Ja, maar echt op de laatste seconde.
0: Nou, eigenlijk, het was zelfs op de zoomer. En ja. Veel luisteraars zeiden ook nog, VAR als dat zij zijn... bij dit radioprogramma, op de zoomer is een verdubbeling van het salaris. Ongelooflijk spannend, had dus de volle 60 seconden nodig. En vandaag ik speel ik met Janine. Zij is bijrijder op de vuilniswagen.
1: Cool.
0: Ja, vind ik echt een cool beroep. Wat zij verdient of het haar lukt om haar salaris te verdubbelen... hoor je naar de alarmschijf van deze week.
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Adela, eend in LA.
4: Hey, Adela. Ja,

0: sugar.
1: Harry Styles bij Q.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
1: 4:15 precies. Janine, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Hey, welkom in jouw arena.
4: Dankjewel.
1: Janine, jij bent bijrijder op de vuilniswagen.
4: Ja, dat klopt.
1: En dat vinden wij, Anton en ik, een ongelooflijk stoer beroep.
5: Ja, cool.
4: Ja, dat is het ook.
1: Hoezo ben je dat gaan doen? Zo ben je bijrijder op de afvalwagen geworden?
4: Nou, ik had eigenlijk gewoon een baan nodig. En toen ben ik gaan zoeken, toen kwam ik dit tegen. Ik denk, ik ga kijken of ik het leuk vind. En inmiddels doe ik het al 3 jaar.
1: En wat is het dan zo leuk? Wat maakt jouw baan zo leuk op de vuilnisauto?
4: Je ziet heel veel van Nederland. Dus je komt echt in elke wijk, bij elke school, bij elk bedrijf. Je ziet zoveel en dat vind ik gewoon heel leuk.
1: Dus jij rijdt niet in een stadsvuilniswagen? Jij rijdt op een ander soort vuilniswagen?
4: Ja, wij doen bedrijfsafval in plaats van het huisvuil.
1: Oké. En dus je wordt gewoon per dag word je ingedeeld in bepaalde regio's en daar ga je naartoe en dan ga je de zooi ophalen?
4: Ja, precies.
1: Wat is je favoriete afval?
4: Papier.
1: Papier, ja. Papier hier. Janine, ja. Wat verdien jij als bijrijder op de vuilniswagen?
4: €2.900.
1: €2.900, voor hoeveel uur is dat?
4: 40 uur.
1: En je bent zelf 25 jaar jong.
4: Ja.
1: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris in, win jij €2.900. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld en ook die moeten goed worden beantwoord. Want als ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
4: Ja, helemaal duidelijk.
1: Ben jij er helemaal klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Janine, ik wens je heel veel succes bij deze.
4: Dankjewel.
1: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Van welke superheld is de Batmobiel?
4: Batman.
1: Maak een spreekwoord af. Hoge bomen vangen.
4: Veel wind.
1: Hoeveel is 12 keer 5?
4: 60.
1: Van welke zangeres is de huidige nummer 1 hit Die Die?
4: Shakira.
1: In welke stad staat het Anne Frankhuis?
4: Amsterdam.
1: Welke acteur speelt de hoofdrol in de Terminator films?
4: Arnold Schwarzenegger.
1: Hoe noem je een vrouwelijk paard?
4: Maddie.
1: Welke drank krijg je bij een biertje als je een kopstoot bestelt?
4: Pas.
1: Hoe heet de hoofdtrainer van het eerste mannenelftal van Feyenoord?
4: Pas.
1: Van welke automerk zijn de modellen Prius en Yaris?
4: Toyota.
1: Welke drank krijg je bij een biertje als je een kopstoot bestelt? Welke sterke drank? Of hoe heet de hoofdtrainer van het eerste mannenelftal van Feyenoord? Zijn je laatste 2 vragen.
4: Ja. Als ik heel eerlijk ben, ik weet het niet.
1: Kopstoot bij een biertje. Welk drankje krijg je dan? Sterke drank. En de hoofdtrainer van het eerste...
4: Nee, shit.
1: Janine, je ging echt als een kanonnetje. Je ging echt als een raketje. Maar je hebt geen mogelijkheid om even te googlen. Je hebt geen laptopje erbij. Je bent natuurlijk misschien wel aan het werk nu.
4: Nee, ik zit er maar eentje, dus...
1: Ik vind dit wel ballen hebben. Ik vind dit wel stoer. Dat je denkt, ik ga het helemaal op eigen kracht doen.
4: Ja, nee, ik denk ik ga het gewoon proberen.
1: Ja, je hebt het goed gedaan, maar niet goed genoeg. Jenever, oude slash jonge jenever, dat is het juiste antwoord dat ik zocht. Dat is een drankje, het sterke drankje dat je krijgt bij een biertje en een kopstootje bestelt in de kroeg. En Giovanni van Bronckhorst is de hoofdtrainer van het eerste mannenelftal van Feyenoord.
4: Ah, weer wat geleerd.
1: Ja, je hebt er niks aan. Je blijft de steek op 8 goed beantwoorde vragen. Nogmaals, die heb je echt supersnel beantwoord. Ik mag je feliciteren met €80 cash van Q-Music en Tempo Team, maar niet de gedroomde €2.900.
4: Ja, toch blij met het resultaat.
1: Ik vond het heel leuk om je gesproken te hebben. Ik wens je een hele mooie dinsdag, Janine.
4: Van hetzelfde.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app.

0: the Floor. Een van de grootste zomerhits wereldwijd van het afgelopen jaar. Another and 54 Ultra Talk to You.
1: Domiens, popquizje.
0: Uit welk land komt Another eigenlijk?
2: Oh jee.
0: Waarom zou ik de vraag stellen?
2: Omdat het komen ze. Nee, dat komt niet uit Nederland. Hè?
0: Ja.
2: Echt waar?
0: Het is een Nederlands DJ-duo. Ja, ja, ja.
2: Hoe kan ik dat nou niet weten?
0: Ja, geen idee. Ja, misschien vertel ik dit in de top 40 te weinig. En vertel het blijkbaar op Q te weinig. Het zijn twee Nederlanders die echt al jarenlang internationaal de pannen van het dak scoren. Met allemaal hele dikke feestjes. Zij geven de No Art feesten. Ook echt in Amsterdam super dikke parties. En zij hebben dus deze zomer met z'n tweeën een van de allergrootste zomerhits. Ook als je op Ibiza bent geweest, dan heb je deze iedere avond 5 keer voorbij horen komen. Ja. En van de grootste zomerhits gescoord.
2: Potverdomme, gewoon twee Nederlanders.
0: En daarvoor Janine, bijrijder op de vuilniswagen. Het lukte haar helaas niet om haar salaris te verdubbelen. Bleef hangen op 8 goed beantwoorde vragen. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Qmusic.nl of de Qmusic app. Wij gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je zometeen om 5 uur van Eefje.
3: Goedemiddag. Er begint zometeen een persconferentie over die schietpartij in Overasselt.
0: En over internationale supersterren uit Nederland gesproken. Martin Garrix komt eraan.
4: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
5: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
4: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.

Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd

0: Gewoon Transavia.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
3: Is het echt serieus?
5: Oh,
3: wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
16: I am Iron Man.
15: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry

0: Trotter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
2: Goedemiddag. In Overasselt geven de burgemeester en de politie op dit moment een persconferentie over die heftige schietpartij daar. Mogelijk horen we dan meer over wat daar nou precies is gebeurd. Vermoedelijk draait de schietpartij om een ruzie in de drugswereld. Wat we tot nu toe weten is dat een groep mensen met wapens afgelopen nacht door Overasselt in Gelderland liep. Er is geschoten, er is 1 dode gevallen, 2 politieagenten raakten gewond. En daarna ging de politie achter de verdachte aan, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Daarna ontstond er een klopjacht door de hele regio. Waanzinnig, zoveel politie op de been was, zoveel waakzaamheid er ook was. Er werd ons ook als journalisten ook echt gewaarschuwd om voorzichtig te doen.
2: Ja, er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens de politie kan het in Overasselt en omgeving nog steeds gevaarlijk zijn. Dus iedereen daar moet daarom ook binnen blijven. Deze oud en nieuw geldt het landelijke vuurwerkverbod. Maar veel mensen zijn niet van plan om hun vuurwerk in te leveren, meldt RTL Nieuws. Er zijn speciale inleverdagen en ook een campagne om mensen aan te moedigen om vuurwerk terug te brengen. Maar 8 op de 10 zegt het vuurwerk gewoon in huis te houden. En niet alles in het leven wordt duurder, want IKEA gooit de prijzen omlaag. Zo'n 1500 spullen worden goedkoper, onder andere de bekende Kallax en Billy kasten. IKEA zegt klanten tegemoet te willen komen voor het dure leven. Het weer, nog best een zonnige middag. Vanavond blijft het droog. Morgen krijgen we wel af en toe regen, maar ook weer een zonnetje. En dan wordt het een graad of 21.
1: Heel verkeer van Flitsmeister. 83 files in Nederland. Een paar vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A15 bijvoorbeeld. Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Westen een ongeluk. 12 kilometer. Vertraging 1 uur. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 11 kilometer met 3 kwartier. En op de A50 Eindhoven richting Oss. Tussen Eckersweijer en Sint-Oederode. 7 kilometer file. Je vertraging is 38 minuten. Dinsdagmiddag, het is 3 over 5. Wat ons betreft, inpakken en wegwezen.
4: Klaar met je werk.
5: Oké, let's go. Music.
6: Domien en Anton.
1: Goedemiddag.
7: Hallo.
1: Het is het middagshowtje van dinsdag met de nummer 1 uit de top 40. Shakira, zometeen. Nou.

0: Martin Garrix en Bon bij Q-Music. Hi, on live. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Ja, Mark van den Broek, vol overgaaf.
0: Heeft er zin in vandaag. 7 over 5, goedemiddag. Het is de middagshow voor 1 september. Och, wat klinkt dat lekker. 1 september. September 2026.
2: Waarom klinkt dat lekker?
0: Ah, is lekker, man. Gewoon september. We gaan die herfst in. Een mooie zomer gehad, toch?
2: Oh ja, de bear is weer in de maand.
0: Ja, de bear is weer in de maand. Ja. Maar je weet ook, we gaan nog ergens een geweldige Indian summer krijgen.
2: Nou, ik hoop het. Ja, volgende week, hè?
0: Oh.
2: Ja, maandag en dinsdag. Dan wordt het weer 25 graden.
0: Hey, ik kijk er enorm naar uit. Hey, ik ben weer enorm onzeker geworden in de afgelopen 15 minuten.
2: Waarom?
0: Nou, kijk, ik ben best wel een zekere apper. Ik ben best wel overtuigd van mijn appgedrag.
2: Ja, irritant is het altijd.
0: Nee, normaal niet. Ik weet gewoon, als ik jou een bericht stuur, dan ben jij vaak blij met mijn bericht. Ik stuur jou vaak leuke berichtjes. Doorgaans stuur ik je leuke berichtjes.
2: Ja, over het algemeen wel.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar er is één appgroep waar ik in zit, en jij ook. En die maakt mij zo dodelijk onzeker. Dat is de appgroep van Q Music.
2: Wat dan?
0: Nou, ik heb daar 10 minuten geleden heb ik een bericht ingestuurd. Wat ik toevallig tegenkwam, een persbericht. Dat Q Music sinds vandaag bij Ziggo, bij de wat duurdere pakketten, te zien is op kanaal 603. Dus je kunt de kijk live functie die je ook in de app hebt van Q, kun je als je Ziggo abonnee bent, kun je ze ook kijken op je televisie. 603.
2: 603, dan moet je wel even zappen, maar dan heb je ook wat.
0: Ik stuur een screenshot. Stuur ik in de Q Music app. Dat is gelezen door werkelijk iedereen. En ik krijg 1 duimpje krijg ik terug. 1 duimpje krijg ik terug. Het is gelezen door Anton, door Bobby, door Bram, door Kane, door Corine, Danny, Edwin, Elisabeth, Iris, Job, Juri, Joost, Judith, Karel, Kiki. En ik krijg 1 duimpje terug.
2: Nou, het komt nu goed, geloof ik.
0: Ja, nu
2: ik,
0: zie ik allemaal. Ja. Ik ben wat blij nice. Dat mijn collega's wel naar de radio
2: zo
0: luisteren.
2: Zo leuk. Dank voor je tip. Geweldig. Wauw, wat geweldig. Heel leuk, Domien. Ja,
0: daar gaat het me niet om. Dat was niet mijn punt. Maar dit gebeurt dus best wel vaak. Ik ben echt super onzeker als ik iets bestuur in die Q-Music app. Daar zitten namelijk 90 collega's in. En vaak krijg ik 1 hartje terug. Of 2 duimpjes. Dus ik vraag me af. Wist iedereen dit al? Heb ik ergens een fax gemist? En loop ik gewoon weer achter de troepen aan?
2: Ik denk dat mensen gewoon denken, oh, wat een leuke informatie en door.
0: Ja, maar dan stuur
2: je toch niet altijd helemaal te slijmen van, god, wat geweldig leuk.
0: Jawel, ik ben een hele onzekere radiomaker. Je weet toch, iedereen die op de radio is, is stiekem helemaal onzeker.
2: Ja, dat is waar.
0: Geef mij duimpje.

0: Red Hot Chili Peppers bij Q Music Other Sides. Ook wel verdrietig, hè? Deze man van 38 die blijkbaar leeft bij de gratie van duimpjes die hij krijgt van zijn collega's.
1: Ja, ja, nou ja, maar goed, je hebt nu wel genoeg bevestiging gekregen, denk ik.
0: Ja, de Q-app die geeft allemaal duimpjes. Duimpjes van Maurice en van Mark en van Irina en van Irina.
1: Maar kun jij die mensen ook even een hartje teruggeven nu? Want,
0: ik geef iedereen een duimpje terug.
1: Dan maak je hem weer onzeker.
0: En de kanaal 603 dus, hè, bij Ziggo. Daar kun je
1: 603,
0: nu,
1: na de pornokanalen komen bij.
0: Dat weet jij dan weer. Hey, over onzekerheden gesproken. En nu we er toch lekker aan de particuliere kant van dit radioprogramma zitten. Eigenlijk iedere dag zo natuurlijk, hè, de middagshow.
1: Ja, dat zijn wij.
0: Ik was afgelopen weekend was ik op pad met mijn ouders. Dat heb ik gisteren over verteld, op Brabantse Dag in Hezen. En ik heb daar een vrij pittige discussie gehad met mijn moeder van 70. We kunnen misschien het beste mijn moeder even erbij halen.
1: Oh, dat vind ik altijd leuk als
0: ja,
1: we
0: nou, oké.
1: Ja, leuk.
0: Het ging namelijk vrij heftig aan toe. En het gaat, ook als luisteraar van dit programma kun je er misschien wel even een mening over hebben. Ik vind namelijk dat ze ongelijk heeft.
2: Lilian?
0: Hallo, met ons.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Hallo, met Domien en Anton. Met je zoon en... met
1: je andere zoon.
0: De andere zoon, van de radio. Mam. Wij waren afgelopen zondag lekker een dagje op pad met de familie. Met vader en moeder en zoon naar de Brabantse Dag in Hezen.
2: Mm-hmm.
0: Gaat het allemaal nog goed? Is het toch allemaal te verstaan wat ik tegen je zeg?
2: Ja, Dominic, hoor je heel goed.
0: Oké. Okay. Nou, wij hebben daar aan het eind van de dag een kleine woordenwisseling gehad. Omdat jij vindt dat...
2: Ja, nou praat jij heel rustig, ja. Normaal is dat, dan raffel je alles af. En dan moet ik alles maar verstaan met die oude oren van mij. Maar daar werkt dus niet meer met jou en mij, Domien. Nou, je moet rustig articuleren, net zoals je op de radio doet. Zo moet je ook tegen mij praten als je bij mij bent.
0: Ja, maar zo praat ik ook tegen jou als ik bij jou ben. Maar ik denk...
2: Hey, lieve schat, zo praat jij niet. Jij praat... Heel vlug allemaal.
0: Ik denk, man, dat jij een beetje doof begint te worden.
2: Versta je toch goed nu?
0: Ja, nu versta je me heel goed. Maar zo praat ik ook als wij naar de Brabantse Dag in Hezen zijn of...
2: Nee, dat is helemaal niet waar. Nee.
1: Ja, ik ben het wel met je eens, hoor.
0: Nu nou ja, ga je een beetje kant van mijn moeder kiezen hier.
1: Ja, niet zo zegt. Soms dan denk je van, wow, dan komt er zo'n woordenstroom. En dan, dan moet je het zo even processen, moet je het.
2: Ja, heb je helemaal gelijk, ja. Anton. Ja. Ja, vind ik ook.
0: Maar ik praat toch niet sneller dan ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan, man. Ik heb toch altijd al zo snel en zo energiek gepraat. Dat is toch niet nieuw?
2: Misschien horen mijn oren langzamer, omdat ik al wel...
0: Dat is het. Jouw oren zijn langzamer van begrip geworden.
2: Dat denk ik.
0: Nee, ik denk echt dat jij een klein gehoorapparaatje moet. En daar ben jij een beetje wars van.
2: Ah, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen.
0: Waarom niet? Dat is toch hartstikke fijn? Dan kun je ook tegenwoordig Spotify kun je daarin zetten. Kun je audio...
1: Bellen? Bellen?
2: Ja, dat is wel leuk. Dat is de enige reden waarom ik het misschien ooit ga doen. Maar ik heb 2 oren. Het ene oor is mooi en het andere oor is hartstikke goed.
0: Maar dat denk jij of dat denkt de oorarts?
2: Nee, die hebben ze laten testen. Dat hebben ze bij de oorarts.
0: Oh, dat hebben ze bij de audiciën getest. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Ja, ik denk gewoon, ik krijg hier weinig klachten over. Ik weet zeker dat het nu klachten gaat regenen in de Q&A.
2: Jij iets... op de radio versta ik jou ook altijd heel erg goed.
1: Nou, ik niet hoor. Zou je iets langzamer kunnen praten?
0: Jongen. Ga ze met z'n tweeën op mij.
2: Hey, maar Anton, als jij met hem in het praten bent buiten de uitzending... Versta heb je dan nooit dat je zegt van, wat zeg je nu?
1: Ja, dus je hebt de hele tijd. En dan zeg ik maar gewoon ja, weet je wel. Ja, je hebt gelijk. Ja, hoezo ja? Nou, weet je,
2: niet altijd heeft hij gelijk heeft, hè? Denk erom.
1: Oh nee, dat klopt.
2: Hey, dat is heel fout.
0: Ik ga je lekker tussenuit. Gaan jullie lekker met z'n tweeën tegen mij buiten de uitzending om?
1: Wat doe je volgende week?
0: Gaan jullie lekker samen worstenbroodje eten in Tilburg?
1: Ja, ik ben heel gezellig.
0: Ik denk dat mijn moeder dat hartstikke leuk vindt.
2: Ja, dat vind ik heel erg leuk en heel erg lekker. Maar ik vind echt, je moet, als je bij mij bent, wat rustiger praten.
0: Oké, wat rustiger praten. Op het tempo dat past bij jouw leeftijd.
2: Bij mijn oren, ja.
0: Oh, bij je oren. Okay. Nou, ik zal er aan proberen te denken, man, volgende keer.
2: Dat is goed. Oké,
0: groetjes aan papa. Doei, doei.

0: Lost Frequencies. Live it all bij Q in de middagshow. Ja, ja, ja, god, ja. Ja, het heeft niet helemaal ongelijk als ik de Q-app mag geloven. Er zijn wel wat mensen die mij af en toe wat snel vinden praten. Kijk, dat ontken ik ook niet, hè. Nee. Ik zie jou soms ook echt zo'n draaiende strandbal zie ik dan in je ogen.
1: Ja, joh, dan denk ik, wat komt er allemaal op me af?
0: En dan ga je om 7 uur in de auto even het programma terugluisteren. Dan begrijp je eigenlijk pas wat ik tegen je gezegd heb.
1: Ik heb een half jaar thuis gezeten.
0: Ja, ja, ik zou tegen jou echt rustiger aan moeten doen. Ja, ja. Vanessa zegt, ja, rustiger praten. Amy die zegt, Dominique, hartstikke herkenbaar. Deze discussie heb ik ook altijd met mijn moeder. Maar ze is gewoon doof. En Frank stuurt, moeders hebben altijd gelijk. Dat is ook wel zo, ja. Ik denk wel, we moeten mijn moeder niet te vaak bellen in dit programma.
1: Oh nee, nu mag het opeens niet meer.
0: Iedere keer als ik een discussie met mijn moeder heb die ik wil uitvechten op de radio, dan
1: verlies je hem.
0: Ik verlies dat gewoon van haar. Ik kan verbaal niet tegen haar op. We gaan richting 6:30. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
2: Goedemiddag. Ben jij ook zo klaar met al die verschillende streamingsdiensten? Nou, dan heb ik voorzichtig goed nieuws.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor het grootste zomerfeest van Nederland. Aanstaande zaterdag op het strand van Scheveningen. Je moet deze track van deze artiest in de gaten houden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Get ready for the OG. All y'all bitches
5: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
1: I am Iron Man.
0: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
7: Oude is koekoe.
8: Ik niet goed bij mijn hoofd.
9: Jij niet goed bij ons.
6: De leukste film van het najaar.
10: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
6: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow van dinsdag met verkeer van Flitsmeister. 86 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer, 50 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 10 kilometer, vertraging 38 minuten.
16: Het weer dan van Buienradar. Het is nog best een zonnige middag, maar het gaat over 21. Vanavond blijft het droog. Op dit moment is het in Etten-Leur 21,3 graden... en in het dorpje Jipsinghuizen in Groningen is het 20,6 graden.
15: Evie heeft het laatste nieuws.
17: Goedemiddag. Er zijn 34 mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Gelderland. Dat is net bekendgemaakt op een speciaal ingelaste persconferentie. Volgens justitie komen de verdachten voor een deel uit het buitenland.
18: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is... zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
15: Wauw.
17: Ja, het zou gaan dus om een internationaal gezelschap. Het zou ook gaan om een langlopend conflict, maar meer is niet bekendgemaakt. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij die schietpartij is 1 iemand om het leven gekomen. Dat is, blijkt nu, een man uit Wiegen, ook Gelderland. En wat de politie verder benadrukt, het kan in Overasselt en omgeving nog steeds gevaarlijk zijn. Iedereen daar moet dus binnen blijven. Ze weten bijvoorbeeld niet of er nog vuurwapens rondslingeren.
15: Het is helemaal wat jij zei, Anton, een uur geleden. Dat dit zijn de dingen die je in de Netflix-serie ziet.
16: Ja, dit is een soort mokromafia.
15: Ja, dit zijn de dingen die je in de boeken leest en waarvan je dan achteraf denkt, goh, hoezo hebben we dat niet in het nieuws gehoord? Want dit gebeurt ook niet op zo'n grote schaal gebeurt dit.
17: Nee.
15: Dat we er gewoon naar staan te kijken, dat we de beelden hebben gezien en dat dus een persconferentie vervolgens een paar uur later komt waaruit blijkt dat er 34 verdachten opgepakt zijn.
16: En dat gewoon in Nederland is, hè?
15: Ja.
16: Dat vind ik dus ook bizar.
15: In zo'n dorpje dus, in Gelderland.
16: In Overasselt.
17: Zo'n hele groep ook.
15: Ja.
17: Het is bizar. Ja. Oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag. Die zijn vandaag uitgelekt. Nou, wel minder bezuinigingen dan verwacht, maar Pro bijvoorbeeld vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Dat wordt nog wat, want het kabinet heeft de oppositie straks wel hard nodig om plannen erdoor te krijgen. Ben jij ook zo klaar met al die verschillende streamingsdiensten? Hey, je hebt misschien een abonnement bij Netflix en nou eentje bij Videoland. Wil je die ene serie kijken? Zou je net zien, staat die op Disney+.
15: Ja.
17: Zo blijf je aan de gang. Maar ik heb voorzichtig goed nieuws. Want voor Videoland en HBO kun je nu 1 bundel afsluiten.
15: Hey.
17: Ja, zoiets bestaat volgens mij, bestond nog niet. Volgens mij, dus dan heb je allebei voor 1 bedrag per maand.
15: dit gaat de komende jaren nog veel vaker plaatsvinden.
16: Het wordt toch ook gewoon te veel? Anders ben je gewoon €100 kwijt voor een beetje streamingdienst.
15: Nou, en veel van die platformen die gaan gewoon samenwerken. En er gaat natuurlijk ook, het ene gaat vervolgens het andere opeten. Dat zie je natuurlijk ook. Dat is ook al vaker gebeurd. Dat het iets kleiners gaat opeten, iets groters. Maar ik vlak niet uit dat we straks nog maar de twee hebben. Dat we echt de twee grootste overhouden.
16: Dus bijvoorbeeld Netflix en
15: Disney of zo.
16: Videoland.
15: Ja, maar ik vind Videoland vind ik dus wat anders dan Netflix. Videoland is echt zo'n lekker Hollands product. Kijk, in Amerika weten ze niet wat Videoland is. Maar ze weten wel wat Netflix is en HBO en Disney Plus.
16: Ja, oké, zo bedoel je.
15: Ja. Dus ik denk dat Videoland, dat houd je sowieso. Maar ik denk dat je straks Netflix hebt en dan Disney Plus. En dat zijn ook twee grote spelers naast bijvoorbeeld een Videoland. Maar ik ben hier echt blij mee. Want precies wat jij schetst, Eefje. Ik weet gewoon niet meer waar ik wat moet kijken.
17: Nee, maar eigenlijk krijg je dan toch gewoon een soort van tv-abonnement.
15: Ja.
17: Eén abonnement en dan allemaal zenders, bij wijze van spreken.
15: Maar dan moet je er wel rekening mee houden. Dat we betalen nu gemiddeld een tientje. €12, €13 voor zo'n streamingsdienst. Je krijgt straks wel waarschijnlijk, als het allemaal over een paar jaar bij elkaar gevoegd is, krijg je één abonnement voor €60, €70, denk ik.
16: Maar dan zitten mensen altijd zo te zeuren over dat iedereen dan zo'n IP-tv-kastje neemt. Maar ja, vind je het gek op een gegeven moment?
15: Dat heb jij toch?
17: Wat is dat?
16: Oh, kut.
15: Wat is dat een goede vraag?
16: Hoe weet jij nou dat ik dat heb?
15: Ja, dat heb je wel eens verteld buiten de uitzending.
16: Heb je dat gewoon op de...
15: Ja, je hebt een IPTV-kastje. Dat is een niet helemaal legaal kastje.
16: Nee, dat is geweldig. Betaal je gewoon één keer per jaar. Dat kan ik hier toch niet vertellen?
15: Nee, verliefd. Nee. Anton heeft geen IPTV-kastje.
16: Nee, ik heb geen IPTV. Nee, hoort u dat? Nee, ik heb geen IPTV-kastje.
15: Anton betaalt netjes overal voor.
16: Ja, alle. Ik heb alles.
17: Oké, snel door. Ja. Het avondeten is niet altijd een feestje. Zeker niet als je kinderen hebt. Dat zullen ouders herkennen. Kids die het eten vies vinden. Peuters die de broccoli door de lucht gooien.
15: Oh, het was deze week voor het eerst raak. Dit was echt mijn nachtmerrie al vanaf het moment dat Boris geboren werd. Dat iedereen zei, houd maar rekening mee. Mijn huis is natuurlijk net verbouwd, 2 jaar geleden. Houd er maar rekening mee dat er binnen de kortste keren de groenten tegen je muur aanplakken. En ik dacht, ik ga het zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Maar afgelopen week was hij zo aan het bokken. Heeft hij dus echt zo'n heel bord met gestampte wortel, gekookte worteltjes. Heeft hij tegen de muur aangeflikkerd.
16: Oh nee.
15: Ja, dus nu zit er een hele mooie afdruk van worteltjes op mijn prachtige muur.
16: Jouw muur is roze. Toch?
15: Wat roze met oranje nu. Ja. Dat is heel gezellig geworden.
17: Bij mij thuis hebben we altijd ruzie over wie waar zit. Dat is ook altijd heel irritant.
15: Is niet gewoon een tafelschikking?
17: Ja, dat heb ik wel, maar dat werkt niet altijd.
15: Oké. Okay.
17: Want dan, ze willen allemaal altijd naast mij.
15: Ach.
17: Iedereen wil altijd naast mij.
15: Wel heel lief. Dat herken ik ook wel. Ik wil ook heel graag naast jou.
17: Ja. Anton ook, maar daar hebben jullie dan weer ruzie over de hele tijd.
16: Ja, klopt. Ja.
17: Ja, en met een beetje pech krijg je als ouders samen dan ook nog ruzie, hè? 30% van de ouders heeft strijd aan tafel. En ruim 70% vindt het ook erg lastig om de kinderen gezond te laten eten.
15: Wij wensen iedereen in Nederland weer een smakelijk eten.
16: Ja, sterkte.
15: Onderweg naar de warme prak. Hou vol! Met Cameron.

0: Maar jij hebt wel echt zo'n kastje, toch?
1: Ja.
0: We kunnen alles kijken.
1: Ja.
0: Wat betaal je dan per jaar?
1: 125 euro.
0: 125 in één keer? Ja. Ik heb Prime en HBO en alles.

0: Camera with Calm, Kingdom of Fear bij Q Music. Hey, geweldig nieuws. Bij Videoland kun je binnenkort ook een HBO-abonnement afsluiten. Dus dan krijg je één bundel, Videoland en HBO. Dat was net om 17:30 in het nieuws. Daarna kwamen wij te spreken over iets anders. Laten we zo zeggen, jij hebt een heel dure trui heb jij gekocht.
1: Ja.
0: Voor iets minder dan waar andere mensen die trui voor kunnen kopen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En mensen vragen zich nu af, hoe kom je aan die trui en wat heb je er nou precies voor betaald voor die trui?
1: Nou ja, ik kan niet zeggen hoe ik er precies aan kom natuurlijk. Maar kijk, ik heb er, laat ik zeggen, €135 voor betaald.
0: Ja. Ja. Dat is hartstikke veel geld, zeggen heel veel mensen.
1: Oh.
0: Kan veel goedkoper. Merel zegt, mijn trui kostte maar €80.
1: Oh, hè? Huh?
0: Ja.
1: Dat is bijna de helft.
0: Richard, Anton moet op zoek naar een ander. Kan veel goedkoper. Hamoudi zegt, haha, Anton doet iets illegaals en betaalt bijna het dubbele van wat gebruikelijk is.
1: Ja, durf ik eigenlijk iets illegaals te doen, word ik alsnog verneukt.
0: Wie is jouw middleman in dit geval? Je hoeft geen namen te noemen, maar wie verdient aan Anton Giep?
1: Ja, nou, gewoon een meneer.
0: Maar is het een bekende van jou?
1: Nou ja, het is een beetje zo via mijn zwager.
0: Oh. Ja, het is je zwager dus. Nee, maar wel via je zwager.
1: Via, ja.
0: Nou, ik zou
1: vrienden van vrienden van mijn zwager.
0: Precies, ik zou je zwager de volgende keer vragen om het rondje in de kroeg te betalen. Ja. Want ik denk wel dat hij er wat aan overgehouden heeft.
2: Hoi, Flemming hier.
3: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En ga naar het

0: Fleming en Meteor niet nodig bij Q Music. Hallo.
1: Hi.
0: Hi.
1: Oh my god.
0: Hallo, met wie?
1: Met Michelle.
0: Hallo Michelle, je spreekt met Domien en Anton van de Q Music Middagshow.
1: Hi.
0: Hi. Je bent te lekker scherp voor deze dinsdagmiddag.
1: Nou, mega scherp.
0: Ja, want jij wist dat je een bericht moest sturen als je Fleming hoorde. Een bericht voor het grootste zomerfeest van Nederland komende zaterdag.
1: Jazeker. Ik zat in de auto en ik denk, het moet.
0: Lieverd, wat waren de plannen voor komend weekend? Want ja, de zomer ligt natuurlijk een beetje achter ons. Maar komende zaterdag wordt er nog even een feestje gevierd op het Scheveningse strand.
1: Nou, dat was eigenlijk de planning. Maar ja, ik kon geen stukjes bemachtigen.
0: Je had nog geen kaarten.
1: Nee.
0: Ik kijk even, Suzanne Freek, Akda de Munnik, Bente. Nou, Fleming heb je net gehoord. Kraantje Papi, Chris Kos, bankzitters. Voor wie zou je willen gaan de komende zaterdag?
1: Nou ja, ik eigenlijk voor iedereen sowieso Suzanne Freek. Want ik had de kaartjes niet kunnen bemachtigen voor een Gelderdoom-tour helaas.
0: Oh.
1: En ze zijn echt fantastisch. Nou ja, Fleming uiteraard ook, Bente. Nou ja, eigenlijk heel de lijst.
0: Eigenlijk voor iedereen.
1: Gelukkig mee.
0: Michelle, we hebben geweldig nieuws voor je, want jij bent erbij aanstaande zaterdag. Yay! Je wint 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Die tickets krijg je van Q Music en Centraal Beheer. Je gaat dus genieten van die hele line-up van Suzanne Freek tot en met bankzitters.
1: Super, dank jullie wel. En een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, Michelle. Fijne avond.

0: Clocks by Q. En ik kijk even op de kloks. 7 voor 6, we zijn onderweg naar het nieuws van 6 uur. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het gaat al de hele dag over die schietpartij in Overasselt. Er is net een speciale persconferentie geweest. En wat we tot nu toe weten, hoor je zometeen.
0: En ook Taylor Swift komt eraan, Apple Light hoor je zo.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Astigmatisch.

0: ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kuhne.
6: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij in Overasselt in Gelderland. Er zijn maar liefst 34 mensen opgepakt. Het zijn Nederlanders, maar ook mensen uit onder andere Frankrijk en België. Ze waren gewapend. Waarom er nou is geschoten, dat wordt nog volop onderzocht, zegt justitie.
7: We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn twee mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Het idee was dat het gaat om een langslepend conflict. Maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen.
6: Mogelijk was het een conflict in de drugswereld. Bij de schietpartij is één iemand om het leven gekomen. Dat is een man uit Wijchen, ook Gelderland. Oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag. Die zijn vandaag uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht, maar onder andere de partij Pro vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Ja 21 is niet tevreden. Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft de eed afgelegd. Hij volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week. Er kwam geen kroning, want dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. En helaas heb ik slecht nieuws voor alle automobilisten, want de benzineprijs bereikt morgen een recordhoogte, verwachten experts. Dat komt omdat het nog steeds onrustig is bij die belangrijke zeeroute, de Straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine staat morgen waarschijnlijk op bijna 2,67. Het weer. Vanavond blijft het

0: droog. Vannacht kan er wel een buitje vallen. Ook morgen af en toe regen. Maar ook een zonnetje en dan wordt het 21 graden.
1: Het is wel lief, Anton, dat jij hier zit te balen voor alle automobilisten die niet stekkeraar zijn.
2: Als stekkeraar ben ik natuurlijk, vind ik het heel verdrietig voor jullie.
1: Ja, je bent coulant, je bent helemaal rekening met de gevoelens van iedereen die morgen bij de pomp staat te huilen.
2: Maar ik betaal gewoon 57 cent per kilowatt. Hè?
1: Overmorgen is het alweer donderdag.
2: Ja.
1: Kwart voor zes dacht ik tankbonnen bingo.
2: Ja, laten we een keer kwart voor zes doen.
1: Ja, leuk idee. Ja, dus alle dikke tankbonnen van deze week die mogen mee.
2: Kunnen het leed verzachten.
1: Q-verkeer van Flitsmeister. Op de volgende snelwegen sta je langer dan 30 minuten te wachten. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam 3 kilometer 31 minuten. En op de A16 Ridderkerk de Bresseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Bresseplein. Op de hoofdrijbaan door een ongeluk daar 7 kilometer. Met een vertraging van 33 minuten.
3: Q-music. Domien en Anton.
2: Goedenavond.
1: Het is de middagshow van dinsdag met David Guetta en Usher. Without You naar Opalite. Hier is Taylor Swift.

0: 2026. De bear is in de maand, dus je mag weer lekker onder een kleedje op de bank liggen. Kaarsjes aan en een lekker kopje Autumn Storm thee erbij.
1: Godverdorie, jij zit je daar zo op te verkneuken.
0: Ik heb er zoveel zin in, jongen. Ik ga lekker de talkshows kijken vanavond. Lubach op Videoland. Heerlijk.
1: Ik heb trouwens nog een geurkaars voor jou.
0: Pardon?
1: Ja.
0: Hoe kom je nu mee even?
1: Ja. Nou, kijk, die staat al heel lang bij ons op het toilet. Ja. Maar wij gebruiken hem niet echt. En het is ook niet echt een toiletgeur. Dus
0: het is ook geen lekkere geur, of wel?
1: Nee, het is een goede geur. Het is eigenlijk niet, het is te goed voor het toilet.
0: Oké, dus je dacht, wie kan ik er blij mee maken? Met een half gebruikte kaars.
1: Nee, maar hij is nog niet aan geweest.
0: Oh, dat niet?
1: Nee, maar je kunt een beetje ruiken, zeg maar, welke geur er is. Echt een chique geur zit eraan.
0: Nou, neem morgen wel mee.
1: Vind je dat leuk?
0: Heel leuk. Nee, heel graag.
1: Ja?
0: Heel graag.
1: Nou, morgen een geurkaars.
0: Een gigantisch cadeau, Anton. Wat lief, dankjewel.
1: Wat een leuke gest, hè?
0: Ja. Dus verder ook de laatste avond dat je nog kunt meegokken voor de nieuwe naam van het nieuwe ochtendprogramma van Mattie Valk. Dat gaat natuurlijk gebeuren aanstaande maandag. Dan hoor je Mattie met een nieuw programma.
1: Ja, maar wat denk jij? Hoe gaat het heten?
0: Ik denk gewoon Mattie Valk.
1: Gewoon Mattie Valk.
0: Ja, we hebben er ook gewoon Domien en Anton. En zo dan hoor je Joost Winkels. En we hebben Menno Barreveld en Wim van Helden. Wat denk jij dan?
1: Ik denk Matties ochtendmattie. Nee. Ochtendmattinee. Snap je? Mattie.
0: Vind ik heel leuk.
1: Ja, vind ik heel leuk. Dan wordt het zo ook hoor. Kijk, we doen het net alsof je niet weet. Het wordt gewoon Matties ochtendmattinee.
0: Matties ochtendmattinee. Ja. Nou, je kunt natuurlijk al de hele week kun je meeraden in de Q-app. Vanmorgen heeft hij ook weer een aantal luisteraars aan de lijn gehad om even een gokje te wagen.
2: Ik denk dat het is M&A Ochtendshow. Mattie en Annemarie.
3: Ja, ik had dus opgegeven Mattie staat op.
4: Mattie en de Ochtendbende.
5: Nee, dat is niet goed.
0: Al een stuk creatiever dan gewoon Mattie Valk, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Maar ik vind die ochtendmattinee, dat moet hij gewoon doen. Als het dat niet wordt, dan...
1: ik ben heel benieuwd, want morgen is zover, hè?
0: Ja, na 7 uur. Dus ik zou je wekker zetten. Na 7 uur hoor je de nieuwe naam van het programma van Mattie Valk, wat hij dus vanaf aanstaande maandagochtend gaat maken. Dat zetten van die wekker, daar hebben wij een ongelooflijk leuke tip voor.
1: Ja.
0: En die

0: Lefty, Boston Back Your Music. Dus wij zitten hier helemaal te hypen. Morgenochtend na 7 uur. Nieuwe naam van het ochtendprogramma van Mattie Valk. Zie ik nu in de Q-app.
1: Ja.
0: En ik krijg hem zelf ook. Dat Q-fans die zich hebben aangemeld met hun Q-account.
1: Iedereen heeft een mailtje gehad.
0: Die hebben een mailtje gekregen met daarin dus de naam van het programma. We gaan het niet op de radio melden.
1: Nee.
0: Maar ben jij dus Q-member? Ben je ingelogd als Q-music-fan? Dan zou ik even je mail checken. Dan zie je dus nu al een mailtje van Mattie. Persoonlijk van Mattie, echt met zijn handtekening eronder. Met daarin de naam van het nieuwe programma. En ben je dat niet, dan hoort het morgenochtend na 7 uur bij Mattie en Marieke. Moet je wel zorgen dat je op tijd wakker bent. Sinds afgelopen week zijn er weer nieuwe wekkers toegevoegd aan de Q-music-wekker.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: In de Q-Music app kun je namelijk een wekker zetten. Dat kon al een tijdje met Mattie en Marieke. Dat kan nu ook met Menno, dat kan ook met Joost, dat kan ook met Wim. Maar dat kan ook met ons.
1: Ja, gewoon om lekker rustig wakker te worden.
0: Kalm, rustig je dag in. Dus wij zijn even gaan brainstormen. We dachten, goh, wat zouden we nou uit het programma kunnen halen? Wat zo herkenbaar is.
1: En relaxed en rustig.
0: Dat mensen denken, oh ja, hier wil ik wel iedere dag mee wakker worden. Nou, die brainstorm duurde niet lang. Wij kwamen meteen bij Tankbodden Bingo.
1: Natuurlijk.
0: Wij dachten, we pakken Tankbodden Bingo, het muziekje van Tankbodden Bingo. En dan maken we daar een wekker van.
1: Ja.
0: Nou, mocht je nog niet hebben gecheckt in de Q-Music app. Je kunt dus nu kiezen in de Q-Music app. Moet je hem even updaten. In de Q-Music app kun je kiezen voor de Domien en Anton middagshow wekker. En dan word je dus iedere ochtend, of iedere middag, net wanneer je wil, wakker met dit ontspannen geluid.
2: Word wakker bingo, ja!
1: We beginnen met het eerste getal, nummer 3.
2: Ja, gooi die oogleden maar rustig omhoog.
1: Nou, dit is toevallig nummer 2.
2: En ik weet dat je vecht nog tegen dat heerlijk warme matras, maar hop, het dekentje mag aan de kant.
1: Nummer 1.
2: En dat is bingo! Sorry, maar hoeveel chaos heb je nodig om wakker te worden? Maar je hebt gewonnen, druk op de knop, je mag eruit.
0: Zullen wij aan de afdeling online vragen over een maand wat de statistieken zijn van de wekkers?
1: Ja, ik denk dat mensen dit één keer leuk vinden. Ik vind het toch ook wel een beetje druk zo bij naderen.
0: Ja, als we nu zo over de radio horen.
1: Ik ga morgen bij Marije proberen, bij mijn Marije. Stiekem. Kijk wat er gebeurt.
0: Stiekem, want de telefoon instellen. Ja. Vind ik heel leuk.

0: Harry Styles bij Q American Girls. Er gaat zometeen iets gebeuren.
1: Gaat iets gebeuren?
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, ik heb geen idee, maar ik heb even. Ik heb even lang niet zo opgewonden gezien over een nieuwsbulletin als wat er zo meteen om 6:30 gaat gebeuren.
1: Oh.
2: Ja, ik durf wel te zeggen dat ik straks gewoon het allerleukste dierennieuws ooit heb.
0: Nou, dit zijn echt hele grote
2: onderwerpen. Ja, ik weet het.
1: Ja, de verwachtingen zijn hoog.
0: Over wat voor dier dan?
2: Nou, over dit dier.
0: Wat is dit? Is het, dat gezoom is ook het dier?
2: Ja.
3: Dat is niet je telefoon.
0: Nee, mensen denken dat ze allemaal berichtjes binnenkrijgen. Oh, heel benieuwd.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
13: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voor deze. Heilige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
16: Dames en heren. De daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Coco.
18: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
20: Mediamarkt. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
21: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
24: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Goedenavond, 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 1 file die nog opvalt op de A208 Haarlem richting Velsen. Tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 2 kilometer, vertraging 18 minuten.
3: Ja, de zon die komt er vanavond ook af en toe lekker door. Het is nog zo'n 21 graden. In Tilburg is het 21,2 graden. En in het buurtschap Stenen Kruis in Zeeland is het 19,1 graden.
2: Laatste nieuws krijg je van Eefje.
10: Goedenavond. Er zijn maar liefst 34 mensen opgepakt voor de schietpartij bij een huis in Overasselt, waarbij 1 iemand is omgekomen. En de verdachten zijn Nederlanders, maar ook mensen uit Frankrijk, België en Algerije. Volgens justitie draait de schietpartij om een langlopend conflict. En meerdere media melden dat het gaat om een conflict in de drugswereld. Helaas slecht nieuws voor alle automobilisten. De benzineprijs bereikt morgen recordhoogte, verwacht experts. Dat komt door de onrust bij die belangrijke zeeroute, de Straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine staat morgen waarschijnlijk op bijna 2,67. Maar niet alles wordt duurder, want IKEA gooit de prijzen omlaag.
2: Ja, vind ik fijn.
10: Ja, zo'n 1500 spullen van IKEA worden goedkoper. Onder andere de bekende Kallax en Billy kasten.
3: Oh, slim.
10: Want IKEA zegt klanten tegemoet te willen komen voor het dure leven.
2: Maar vind je dat slim?
3: Dat is toch super slim dat je hier nu een actie van maakt. Dat iedereen denkt, oh, het is allemaal duurder geworden. Nee hoor, bij IKEA wordt alles goedkoper.
2: Sowieso geweldige winkel toch, IKEA?
3: Ja, ja. Doen jullie ook wel eens dat je dan zo in die nepkamers, dat je dan even op bed gaat liggen?
2: Nee, doe je dat?
3: Nou, ik heb dat. Ja, nou ja, goed. Marije, die wil dan. Mijn vriendin wil dan heel lang door die IKEA struinen. En op een gegeven moment gaat mij dat vervelen. Dus dan zeg ik, nou, ik ga hier even in deze woonkamer kijken.
2: Een tientje liggen.
3: En dan kom je in zo'n slaapkamer terecht. En daar kan je dan even liggen.
2: Maar dit kun je niet op zaterdagmiddag doen.
3: Nee, dit is dan bijvoorbeeld gewoon op rustige momenten. Maar ja, dat heeft toch niemand door. En als er dan een medewerker voorbij komt, ja, die begint dan zo een beetje te gniffelen.
2: Ja, ik vind het echt een geweldige winkel. Soms hebben wij met Boris niks te doen. En dan gaan we even een rondje IKEA doen. Niks nodig. Ik was allemaal troep te thuis, waarvan je niet wist dat je het nodig had.
10: Wat erg.
2: Heerlijk, toch? Heb je niks met IKEA? Vind je het geen fijne winkel?
10: Ik was een beetje claustrofobisch in de IKEA. Op een gegeven moment dan heb ik wat ik wilde hebben en dan wil ik weg.
2: Ja, wegwezen.
10: Dan verdwaal ik en ik heb geen richtingsgevoel en dan kom ik nooit meer weg.
2: Nee, het is een soort Hotel California. Je kunt check out anytime you like, but you can never leave.
10: En ik heb dierennieuws. Ja.

0: Over dieren. Nou, over dit dier.
1: Waar hebben we het over?
0: Dit is een kakapo.
2: Oh, kakapo.
1: Ja, nu het zegt, nu hoor ik het ook. Wat is een kakapo?
0: Dat is een papegaai, die leeft in Nieuw-Zeeland. Dat is een hele grappige vogel. Je krijgt even een mini-college, hoor.
1: Ja, leuk.
0: Over de kakapo.
1: Okay.
0: Het is de zwaarste papegaai ter wereld. Hij kan niet vliegen.
1: Oh.
0: Hij is helaas bedreigd. Het is ook niet zo gek als je weet dat hij maar 1 keer in de 2 tot soms wel 4 jaar paart.
1: Oh, dat is een beetje mijn seksleven. Ja, ik voel me heel verbonden met de kakapo.
0: En dan maken ze dus dat geluid dat je net hoorde.
1: Ja, ik ook. Ja. Misschien ben ik wel een kakapo.
2: Nee, papegaai toch?
0: Nou, deze maakt ook wel andere geluiden, hoor. Maar dit geluid wat je nu hoort, dat maakt hij als hij een vrouwtje probeert te lokken.
1: Ah.
0: Dan gaat hij in een zelfgegraven kleine kuiltje zitten. En dan maakt hij dat geluid en dan hoopt hij dat de vrouwtjes komen.
2: Nou, moet jij dit vanavond eens proberen? Ja. Kun je het eens nadoen?
0: Dat je in bed gaat leren.
2: Ja, even na.
1: Maar is het ook... Maar het is dat lage gebrom, toch?
0: Ja, het is een soort van heel super lage frequentie of zo. Dat hoor je tot 5 kilometer ver.
1: Ja, oké. Okay.
2: Nou, als dat geen seks wordt...
1: Oh, dat wordt leuker vanavond, dat kan niet anders. Maar goed, dit is vast niet het nieuws, want die kakapo die bezat al een tijdje.
0: Nou ja, dat hele ritueel en zo en alles, het werkt allemaal niet altijd. Maar afgelopen seizoen, nou was het vaak raak hoor. Want er zijn maar liefst 90 kakapo-kuikentjes geboren.
1: Nou, wat geweldig zeg. Super.
3: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
1: Laag is het.
2: Ja. Ja, dit.
0: Oeh, sexy hoor.
1: Okay, nou, we gaan door. Het is het hitdossier voor dinsdag 1 september 2026. Op nummer 1 zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer van Roxy Dekker. Op 2 de verfrissende top 10 is van Ella Langley. En op 3 de langst genoteerde hit in de lijst van Zara Larsson. Eerst naar Samber. Hij heeft vandaag een nieuwe tour aangekondigd. You Are The Reason World Tour. Daarmee komt hij volgend jaar ook langs in de Ziggo Dome. Natuurlijk in Amsterdam. Pre-sale voor zijn grootste fans start morgen al. Normale kaartverkoop vrijdagochtend 10 uur. En na zijn bizarre optreden op Lowlands gaan deze kaarten 100% als een malle uitverkocht zijn. Samber, zijn hoogst genoteerde huidige top 40 hit My Body Isn't Ready in de update vanavond op...

Zara Larsson en Midnight Sun op 3 in de top 40 update is op dit moment de lang genoteerde hit in de lijst. Deze heeft gek genoeg nooit de Nederlandse top 10 gehaald. Er is trouwens ook geen andere hit die langer in de lijst

afgelopen weken echt duidelijk gedomineerd door de zomerhits. Veel dance, veel Nederlandstalig, maar haar hit past eigenlijk perfect bij die overgang naar de herfst. Shoes in Texas van Ella Langley in de update vanavond op nummer 2.

0: 2 in de Top 40 Update. Top 40 Update. Van dinsdag 1, 9, 2026 had het volgende archief in met Somber, My Body Isn't Ready. Hey, ik had het over die tour die hij heeft aangekondigd vandaag. Hij komt dus ook naar Nederland. Hij gaat spelen in de Ziggo Dome. Tickets die gaan morgen in de verkoop voor zijn grootste fans. Dan begint de normale verkoop vrijdagochtend. Er is een heel klein vogeltje aangevlogen hier. Die kwam hier even binnen in de studio van Q-Music. En die zei, op zijn kakkerpoos, bijna onverstaanbaar. Hey, er was een klein vogeltje die zei dat je binnenkort bij Q-Music misschien wel kans maakt op tickets voor Somber. Nou, ik ga bij deze bevestigen. Je maakt binnenkort bij Q kans op tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Dan de nummer 3 was voor Sarah Larsen. Ella Langley op nummer 2. Nummer 1 van vanavond voor Superster en hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst, Roxy Dekker. 2 weken terug bracht Roxy Rowe haar nieuwe album Superstar uit. In een interview met onze Q-collega Stefan Bouwman, mijn zeer gewaardeerde vriend, vertellen ze waarom ze een nieuw album heeft gemaakt.
1: Ja, wij dachten, ja, ik sta in de Ziggo. We moeten 2 uur kunnen vullen. Dus het is tijd om even wat muziek uit te gaan poepen. Ik kan er een heel moeilijk verhaal van gaan maken, maar ja, dat is het gewoon niet.
0: En deze week is het zover. Roxy Dekker, 3 avonden in de uitverkochte Ziggo Dome. Aankomende donderdag is de eerste avond. Muziek heeft ze nu gelukkig genoeg. 1 daarvan dus de hoogste nieuwe binnenkomer van de Nederlandse Top 40 afgelopen vrijdag. Ex-Alarm schrijft Bare Minimum op nummer 3.

0: Justin Bieber bij Cure en Ghost.
1: Dankbaarheidsmomentje.
0: Joost Winkel.
2: Hey.
0: Mannetjes. Hallo, hallo, hallo. Volgens mijn theorie, hè, is dan dus de A op maandag.
2: Ja.
0: En dan is de D in ons ensemble is dan de tweede letter die we tegenkomen.
3: Je hebt toch gewoon op een blauwe maandag nog op het HBO gezien?
0: Ja, ja, ja. Ik heb...
3: Hoe kan het nou dat er soms het lichtje pas laat gaat branden bij mensen?
0: Ja, ja, ja, het is ook gewoon de leeftijd. Je begint op een gegeven moment ook dingen te vergeten. En ja. Dit heeft gewoon lang geduurd, maar ik heb het nu helemaal in
3: je
0: de
3: moet
0: vinger.
3: Nog 40 worden, hè? Nou, hoe denk je als je dadelijk 60 bent, hoe dat dan gaat zijn?
0: Ik wil het niet over... Als we het redden, hè? Als we het redden, Joost, de 60.
3: Nou, laten we het afkloppen.
0: Ja, nou, ik vraag hem af.
3: Met deze levensstijl. Nou, jij drank en drugs.
0: Precies, ja. Ja, ja, nou,
3: schaam je.
0: Mijn tong die valt er al af. Dus het is. Ik weet niet of ik het red de 60.
2: Hoe is het met je afte?
0: Goed, gaat goed. Ja, waterstofperoxide. Ik heb die bij me ook. Dat is echt, dit was echt de
3: is
0: grote.
3: Echt van die ene nacht Lowlands?
0: Nee, nee, nee. Het is een. Je hebt het gemist gisteren. Het is een. Het is een herpesinfectie.
3: Gadverdam.
0: Ja, het is herpes. Ja. Ja. Van tongen met Anton, denk ik.
3: Nou,
2: oh, ja.
0: Ja, ja, ja,
2: ja.
3: Hoe oud ben jij?
0: Nee, dat kan gewoon natuurlijk van dat jongetje van me dat ik thuis heb lopen. Daar kan ik niks aan doen.
3: Ach, ik kreeg vandaag toch weer een foto. Ik heb gestuurd, Domien, dan wel eens. We hebben een sticker, zoals je stickers kunt sturen naar elkaar. Ja, en we hebben dus de sticker Daily Boris.
0: Ja.
3: Die stuur ik dan naar Domien. En dan krijg ik dus gewoon, als een soort afroep, krijg ik dan gewoon een foto van
2: Boris. Ja, dat is
3: ja, vandaag Boris in een tuinpakje. Ja,
0: heel leuk.
3: Zo lief.
0: Ik ben dankbaar voor het feit dat ik morgen naar de kapper ga. En daar ben ik extra dankbaar voor, omdat mijn kapper, daar zit ik echt al, nou, ik denk een jaar of 4, 5 bij. Ja. Zij heeft haar baan opgezegd in Utrecht. En dat vond ik echt heel spannend. En toen zei ze ook, ik ga naar Amsterdam. Hè?
3: Zo.
0: Ja, toen vond ik,
3: waarom?
0: Ja, omdat
3: ze verhuizen?
0: Nee, nee, nee, gewoon een andere verandering van spijs uit eten. Maar waar ik me zo dankbaar voor ben, dit ligt precies op de route van Q-Music.
2: Nou.
0: Dus ik kan morgen gewoon onderweg van Utrecht, kan ik heel even een detour maken. Dan kan ik naar de kapper en dan kan ik zo weer naar het parkeergarage van
3: Q-Music. En hoe heet de kapper?
0: Dat weet ik. Ik weet wel hoe zij heet.
3: Oh.
0: Zij heet Anne. Ik weet even niet hoe de kapsalon heet.
3: Ja, ik heb ook al jaren vaste kapper. Stefania.
0: Ja, zie je?
3: Van de teamkappers. Hoe heet jouw kapper?
0: Hoe heet jouw kapper?

0: Kriskros Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak.

0: korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: 7 uur geweest, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Nathalie.
1: Goedenavond. De gelekte Prinsjesdagstukken maken een hoop los bij de oppositie. Daarover zo meer. Maar eerst het laatste nieuws uit Overasselt in Gelderland. De politie houdt al de hele dag een klopjacht op de verdachte van een schietpartij vannacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam daarbij om het leven. Tot nu toe zijn 34 mannen opgepakt en justitie weet al meer over hen.
2: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
1: Het conflict gaat mogelijk om een grote drugsruzie met een link naar Bolle Jos. Maar daar wil justitie nog weinig over kwijt. Dan door naar Politiek Den Haag. De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag die vandaag zijn uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar pro-leider Klaver bijvoorbeeld vindt het allemaal niet ver genoeg gaan.
3: Ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Sterker nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is. De verwachtingen opkloppen. Vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen.
1: En ook PVV-leider Wilders vindt het niet.
4: Het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, geeft er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
1: Het kabinet heeft de oppositie straks wel nodig om plannen erdoor te krijgen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in het patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is, maar Moskou heeft altijd ontkend. En tijdelijk in het buitenland wonen en werken is voor steeds minder mensen een haalbare droom. Vorig jaar wilde 70% dit nog, dit jaar nog maar 59%. Dat komt door de wereldwijd gestegen kosten voor levensonderhoud. Per maand ben je het duurst uit in New York City, gemiddeld €4.000. Amsterdam staat op de 11e plek. Daar betaal je maandelijks gemiddeld €2.800. Het goedkoopst is het Thaise Chiang Mai met ruim €600 per maand. En nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui en dan een graad of 21.
0: Vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Vels en de Wijkertunnel 1 kilometer 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 7 minuten vertraging. De stem van dit programma heeft na vandaag 3 weken vakantie.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
6: Music. Joost Swinkels.
0: Ik kwam iemand tegen in de fotowinkel waarvan je bijna niet kan geloven dat je die persoon tegenkomt. Eerst Teddy Swims.

Licky Lee by Q, and I Follow River. Deze dinsdagavond. 7:11, Joost hier. Ja, naast dat ik radio maak, heb ik ook nog een andere hobby. Dat is namelijk fotografie. Nou, nu wilde ik heel graag een analoge camera kopen. Ik dacht, we gaan helemaal terug, back to basic. Ik ga voor de analoge camera. Nou, dus ik ging afgelopen weekend langs bij Camera Nu. Nou, dat is no spot, maar super fijne winkel. Worden gewoon altijd ongelooflijk goed geholpen. Dus ik sta daar aan die balie. En links van mij staat een gast. Ik denk, ik herken die gast. Stond daar, en ik maak geen grap, Jody Bernal. Dus daar staat Jody Bernal. En ik zeg, hey Jody, hoe is het? En het leuke is, Jody en ik kennen elkaar. We hebben ooit jaren geleden een actie gedaan voor Q. Daar kwam hij draaien. En zodoende kom ik Jody, denk ik, 1 keer per jaar een keer tegen. Het zij ergens bij een festival. Of dan komen we elkaar weer tegen in een soort van draaileven. Dus zo nu en dan zie ik wel eens Jody Bernal. Dus ja, ik zei, hey Jody, hoe is het? Nou, hij keek op en dacht, oh ja, hey, hoe is het, hoe is het? Nu is het zo dat ik aan die balie stond en op een gegeven moment ook de vraag kreeg van, goh, sta je bij ons in het systeem? Toen zei ik, ja, ik sta bij jullie in het systeem. En toen moest ik ineens denken, goh, deze vraag is waarschijnlijk ook aan hem gesteld. En dan moet je voorstellen dat die gast vraagt, hoe heet jij? En dat hij dan zegt, ja, Jody. En wat is je achternaam? Ja, Bernal. En dat die gast achter die balie dan natuurlijk moet denken, ja, grapjas. En dat hij dan moet zeggen, nee, ja, ik ben het echt. Ja, staat ineens Jody Bernal. Nou, we hebben uiteindelijk heel leuk gepraat over een DJI Osmo Pocket 4P. Die wilde die heel graag een ongelooflijk leuke, lieve gast, Jody Bernal. Komend weekend is hij er trouwens niet bij. Oh!

Anna Marie, Shania Twain en Unhealthy bij Q-Music. Kijk, ik weet natuurlijk niet waar je woont, maar ik denk dat iedereen wel in zijn leven één keer deze persoon tegenkomt, namelijk de muzikant in de winkelstraat. Ken je zo'n persoon? Ik heb sterker nog een muzikant in mijn straat, in mijn woonstraat. Er komt zo nu en dan een gast met een accordeon langs, die gaat dan spelen. Nou, dan doet iedereen natuurlijk zijn ramen op, zo van, hé, wat gebeurt daar? En dan pakt hij zo een paar eurotjes. Nou, die gast bestond ook in San Clemente in California. Daar liep op een dag een jonge gast met een gitaar rond. Die dacht, oké, weet je, ik kan dit ook. Hij ging op die pier staan, speelde daar een avond lang liedjes. En na een paar uur had hij $93, een gratis taco en het nummer van een knappe meid geschreven op een brief van 5. Nou, dat is gewoon dubbel winnen. Dat is gewoon echt dubbel winnen. En na die avond dacht hij wel, oké, misschien moet ik daar meer mee doen. Misschien is er toch iets in de muziek die ik maak dat mensen heel erg vet vinden. En zodoende, fast forward naar nu, is hij de zanger op de nieuwe track van Kygo, Max McKnown, Take Me Back.

0: Dan take me back.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, ik heb altijd geleerd dat een goed voorbeeld doet volgen. Dus spits je oren goed. Gisteren liet Danielle namelijk zien hoe je knok tegen de klok moet spelen.
2: 144 euro.
3: Stop.
0: Ja, stop de klok. En zij riep daar stop en won daarmee gewoon 144 euro. Zij kon een rijles kopen voor haar zoon, haar andere zoon, toevallig tweeling. Die wilde graag GTA 6 hebben. Ja, dat is natuurlijk hetgeen wat je zou kunnen kopen als je straks meedoet met knok tegen de klok. Ik denk dat er misschien vandaag wel een GTA 6'je in de klok zou kunnen zitten, minimaal. Als je mee wil doen met knok tegen de klok, dan is er eigenlijk maar één simpel ding wat je moet doen. Dat is namelijk nu het woord klok sturen via de Q-Music app. En dan spreek je zo meteen. En ook Alex Warren komt eraan. Passenger.
4: Hey Marieke.
5: Hey Mattie.
4: Vanmorgen een ongekend spannende ronde van vier op een rij. Bij hoge uitzondering was luisteraar Odin hier in de studio om live te vier op een rijen met jou. Marieke, het eerste woord wat ik aan Odin heb gegeven is kort.
6: Lang.
5: Lang.
4: Lamp.
6: Licht.
5: Licht.
4: Bezem.
6: Vegen.
5: Vegen.
4: Giraf.
6: Nek.
5: Nek?
4: Echt fantastisch.
5: Was dus wel echt een uitzondering, dus ik

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive True Quiz.
1: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
0: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
1: Dat is goed, je wint jouw bolletje.
0: De Drive True Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
2: Q sounds better with you.
3: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
4: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
5: Nou is koekoe.
6: Ik niet goed bij mijn hoofd.
7: Jij niet goed bij ons.
4: De leukste film van het najaar.
8: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
4: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
21: Nog 309.000.
22: Oké, elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Joost Swinkels.
27: Hallo.
2: Q-Music.
1: De Baalsta Magnetic, zometeen ook Sienna Spyro. Eerst Alex Warren Passenger. Q-Music.

Alicia Keys bij Key Music en Girl on Fire. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan nog wagenwijd open. Aanmelden kan. Stuur nu het woord Klok via de Key Music app. Eerst even over het volgende. Het is nog 131 dagen tot kerstavond. En ik denk dat er altijd een beetje twee kampen zijn. Mensen die heel blij worden van die gedachten. En mensen die elke ochtend nog hoopvol buienradar verversen. In de hoop dat er toch nog een paar zonnestralen zijn. Dus het is niet zozeer dat ik het daar graag over wil hebben. Maar wel over het volgende idee. Vaak is het zo dat de kersthit van komende kerst al wordt opgenomen in de zomer. Dus je moet voorstellen dat dan bijvoorbeeld Ariana Grande ergens in een zonnige studio in hartje Los Angeles met een kerstmis opstaat een nieuwe kerstbeuker in te zingen. Maar voor de zomerhits werkt dat natuurlijk ook zo. Dus hartje winter is juist het moment dat dit soort liedjes worden opgenomen. Want dit werd letterlijk opgenomen toen het sneeuwde in een studio in Noorwegen. De zomerhit van dit

0: Lucia na Spiral bij Kim Music in Great Expectation.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Wesley, goedenavond.
2: Goedenavond Joost.
0: Het is eindelijk zover, het gaat gebeuren. Wat ga je doen binnenkort?
2: Ik ga binnenkort om mezelf wonen.
0: Ach, heerlijk, de vlag kan uit.
2: De vlag kan uit, inderdaad.
0: Hoe lang heb je thuis gewoond, Wesley?
2: Ja, met tussendingen 5 jaar ongeveer.
0: 5 jaar, oké. Hey, en Wesley, waar kijk je het meest naar uit als je straks op jezelf weer woont?
2: Ja, toch wel een stukje vrijheid, vrienden kunnen uitnodigen. Na het werk gewoon lekker mijn eigen ding kunnen doen. En ja, vooral Formule 1 spelen natuurlijk op de Xbox.
0: Wat zei je nog?
2: Formule 1 spelen op de Xbox.
0: En dat kan nu niet?
2: Ja, dat kan nu zeker, maar ik zou het liefst gewoon een PlayStation erbij willen hebben.
0: Ah, en daarom wil je meedoen met Knok tegen de klok. Ik begrijp hem, Je wil een PS5, zeg je, een PlayStation 5?
2: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Ja, misschien zit er wel een hele PlayStation in. Misschien een halve, misschien een kwart. Misschien geen PlayStation. Wees voorbereid op alles, zou ik willen zeggen.
2: Wesley. Ja, precies, ja.
0: Oké. Okay. Komt die aan? Oh, je wil een PlaySeat.
2: PlaySeat, ja, PlaySeat.
0: Sorry, ik zie hier iemand nee schudden en dat is mijn redacteur Thomas. Die zegt, ja, nee, hij wil geen PlayStation, maar je wil een PlaySeat.
3: Ja,
2: een PlaySeat, ja.
0: Wat is een PlaySeat dan weer?
2: Een beetje een stoel in de vorm van, zeg maar, hoe zou ik in een Formule 1 auto zitten en dan met een stuurtje erbij en pedalen.
0: Ah, jij wil gewoon de ervaring van met je benen zo voorover zitten en dan in, dat is een PlaySeat.
2: Ja.
0: Ik snap hem. En dan speel je dan op de Xbox?
2: Op de Xbox, ja.
0: Oké, dus we gaan niet vergeten de PlayStation. En de Xbox, oké. Nou, Wesley, god, de chaos is compleet. Komt ie aan, ben je er klaar voor?
2: Yes.
4: 89 euro. 115 euro. 136 euro. 157 euro.
0: Oh, Wesley.
2: Ah, helaas.
0: 157 euro aan je neus voorbij. Wat moest zo'n PlaySeat eigenlijk kosten dan?
2: Die kost totaal kost iets van 1100 euro.
0: Hey, je kan ook gewoon een stoel bij de IKEA kopen, hè? En een poot eraf zagen, dan moet je gaan liggen.
2: Dat is zeker wel, maar alle kleine beetjes helpen, zeg ik
0: altijd. Ja, nou wordt het wel het hele beetje.
2: Heel eindig, ja.
0: Wesley, dankjewel voor mede, jongen. Tot later.
2: Hey, geen probleem. Hoi, hoi.
0: Vanavond kort wel voor langs een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Ik wil het zo meteen heel even hebben over iets ongemakkelijks. Zo meer. Maal Smit eerst.

Shakira bij Q Music en Zoo. Ik heb een vraag. Ik heb één vraag. Waar kun jij niet naar kijken? Waar kun je niet naar kijken? Waar krimp je helemaal van ineen van ongemakkelijkheid? Dus niet omdat je bijvoorbeeld eng vindt, dus horrorfilms, daar kan ik naar kijken, vind ik al doodeng. Maar er is vast iets waar je heel ongemakkelijk van wordt. Denk bijvoorbeeld aan zangvideo's. Zangvideo's op Instagram bijvoorbeeld. Mensen die daar dan eigenlijk helemaal niet kunnen. Oude mensen in de supermarkt. Kan ik wel om janken. Kan ik bijna niet naar kijken. Mensen die poep oprapen van de hond op de grond. Misschien is dat ook zoiets waarvan je denkt, ja, daar kan ik niet helemaal naar kijken. Kom maar even door via de Q Music app. Ik had afgelopen weekend de situatie. Ja, ik dacht gewoon, oh, het is gewoon zo ongemakkelijk. Ik vind het gewoon plaatsvervangend pijnlijk. Dus waar kun je niet naar kijken? Ik hoor het graag. En ook BB Rexha. En New Religion komt eraan.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volumedeals.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van

0: Voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl. Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Nathalie.
8: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt in Gelderland is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
9: Je moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
8: De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn buiten levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Tientallen mannen met bivakmutsen liepen vannacht door Overasselt. Deze mensen die Nieuwsuur sprak, zagen het gebeuren.
10: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter door je tuin heen loopt. Dan denk je wel van, jee, wat is hier aan de hand allemaal?
11: Ik slaap normaal altijd met de ramen open en opeens hoorde ik wat knallen. Veel helikoptergeluid.
8: Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. De aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Nog een besmetting met het Westnijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het Westnijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan door met nieuws over IKEA. Die gaat de prijs van ruim 1500 producten verlagen. Gemiddeld met zo'n 15-25%. Het gaat bijvoorbeeld om Kallax en de billykasten, maar ook slaapkamermeubels. IKEA wil hiermee klanten tegemoetkomen die minder te besteden hebben door de gestegen kosten voor levensonderhoud. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11-16 graden. Morgen af en toe een zon, maar ook een enkele bui. Tot morgen 21 graden.
7: Vertraging op de A1, Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 5 minuten. Ja, oké, waar kan jij dus niet naar kijken omdat je het zo ongemakkelijk vindt? Neem bijvoorbeeld B&B vol lief. Kom maar even door via de Q-Music. Ik heb Bibi nu.
12: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

0: Bij Q-Music en Feels Part 2. Maakt het 8 minuten over 8 op deze dinsdagavond. Joost hier. Toch even de vraag. Waar kan jij niet naar kijken van ongemakkelijkheid? Iets waar je gewoon helemaal van ineen krimpt, waarvan de tenen gewoon echt helemaal krommen. Ik had iets afgelopen weekend. Ik was namelijk bij het WK Hockey in Amsterdam. Nou, wat leuk is bij het WK Hockey, is toch even een leuke fun fact, even gewoon een sidequest. Maar als je een Volvo rijdt, sta je vooraan op de parking. Dan krijg je dus voorrang bij het WK Hockey als je een Volvo hebt. Nou, vergeet dat. Uiteindelijk was daar die WK-finale, Nederland-Argentinië. De vrouwen verloren die WK-finale en het begon na die wedstrijd best wel hard te regenen. Nu is het zo dat er buiten stadion was nog een hele soort van, ja, bijna festivalterrein. En daar op het podium speelde ook een coverband. En dit heeft niks te maken met die coverband. Zij speelden echt supergoed, strak, gewoon goede covers. Het punt was alleen, zij speelden echt voor niemand. Zij speelde echt voor helemaal niemand. Omdat iedereen of nog in het stadion was aan het kijken voor de huldiging, of iedereen was aan het schuilen voor die regen. Maar die band was natuurlijk ook gewoon geboekt en ingepland. En toen dacht ik echt, ik kan hier niet naar kijken. Ik voel gewoon plaatsvervangend soort van het rotte gevoel als je daar op dat podium staat en je staat echt voor niemand te spelen, alles dan behalve de mensen die aan het schuilen zijn voor de regen, 30 meter verderop. Bracht me wel de vraag, waar kan jij dus niet naar kijken? Hey Alex, goedavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, waar kan jij echt absoluut niet naar kijken?
1: Naar mensen die voedsel met hun hond delen en vervolgens van hetzelfde stuk een hap nemen.
0: Oh, ja. Oh. Ik dacht dat het alleen maar bij Flodder gebeurde, toch? Dat Ma Flodder dan whisky een stuk vreten gaf, toch? Ja, ja. Maar dit gebeurt natuurlijk ook in het echt. Want waar heb jij het meegemaakt, Alex? Wat gebeurde er? Kun je de situatie schetsen?
1: Ja, ik had vrienden vroeger waar ik heel veel mee op fietsvakanties ging en dergelijke. Ja. Uit Rotterdam. Maar hè, dat waren behoorlijk welgestelde mensen waren dat. En tijdens die vakantie kwam de hond, kwam natuurlijk ook mee. Maar die ging dus bij een restaurant ergens bij een pauze. Ging die dus ook op een stoel aan tafel. En de moeder van die vriend van mij die bestelt dus een softijsje. En die laat die hond eerst van het softijsje likken om vervolgens zelf van hetzelfde gedeelte ook een hap te nemen.
0: Ja.
1: Ik had echt zoiets van, wat is dit?
0: Ja.
1: Nou, vervolgens gebeurde hetzelfde bij de barbecue. En ze liet een stuk braadworst liet ze afbijten door die hond. En vervolgens ging diezelfde braadworst in de knoflooksaus en hup, in haar mond. En dat zijn, en dan is het mooie dat zij mij hebben uitgelachen, omdat ik tijdens het ontbijt een stuk leverworst pakte, in plakjes sneed en op brood deed. Ja, want dat was worst, die haalde zij speciaal voor de hond. Dat was alleen voor de hond.
0: Jij zat gewoon de hondenpaté te eten, ik hoor het al.
1: Ja, dus wat dat betreft, ik heb echt met een heel schuin oog heb ik eraan gekeken. Ik had echt zoiets van, nou, jij spoort niet.
0: Ja, nou, je zei ook aan het begin van dit gesprek, ik had vrienden. Het zijn om die reden ook geen vrienden meer, hoor ik.
1: Nee, het zijn tenminste niet om die reden, hoor. Maar dan op een gegeven
0: moment... Het verwatert.
1: Ja, het verwatert. Ja. Het groeit uit elkaar.
0: Alex, heb je zelf een hond?
1: Nee, ik heb zelf geen hond, maar ik ben wel een enorme dierenliefhebber. Dus wat dat betreft, niks dan een goed woord over huisdieren en honden en noem maar op.
0: Maar niet van hetzelfde bord smikkelen, ik hoor het al.
1: Maar niet van hetzelfde bord laten eten. Er zijn grenzen.
0: Alex, dankjewel, tot later.

zie ook die hond nu smikkelen. Dat stuk worst met knoflook staan. Als je nog een duit in het zakje wil doen, waar kan je absoluut niet naar kijken? Commodore VDQ Music. Chris Kost Amsterdam zo. Eerst Suzanne en Freek.

0: Love you, baby.
1: Chris Kols, Amsterdam, Back Your Music en My Oh My. De grote vraag. Waar kan jij niet naar kijken omdat je het te ongemakkelijk vindt? Ik zei bijvoorbeeld een coverband waar niemand naar staat te kijken. Die ze gewoon staan te spelen voor niemand. Ja, dat is echt ongemakkelijk. Ellen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, waar kan jij niet naar kijken? Waar word je helemaal ongemakkelijk van?
2: Een BNB vol liefde.
1: Oh, nou, dan maak je niet heel veel vrienden deze dagen.
2: Nee, zeker niet. Maar, nee, het gaat er alleen maar over.
1: Ja, maar wat vind je zo ongemakkelijk aan BNB vol liefde dan?
2: Nou, gewoon hoe die mensen ongemakkelijk op tv, gewoon hoe die mensen tegen elkaar zijn. Ik kan er gewoon echt niet tegen. Het is echt heel ongemakkelijk.
1: En kun je dan wel kijken bijvoorbeeld naar First Dates of Lang Leven de Liefde? Of?
2: Nee, ook niet. Vind ik ook verschrikkelijk.
1: Überhaupt al die soort van reality love programma's, die zijn niet aan jou besteed.
2: Ja, maar ik vind Temptation Island en zo, dat vind ik dan wel weer leuk.
1: Oh,
2: maar
1: ja, ik hoor het al. Als er ellendige zeik en ruzie is, dan sta jij vooraan.
2: Ja, ik denk misschien omdat 60-plussers en zo, dat wordt zo heel ongemakkelijk.
1: Ja, oké, maar heb je de serie Maxima dan gezien?
2: Nee.
1: Oh, oké, dan houdt het al op.
2: Is die ook zo erg?
1: Nee, nou, daar zat op een gegeven moment ook een seksscène in tussen Maxima en Willem-Alexander. Maar daar konden ook heel veel fans van die serie niet naar kijken, omdat ze dat dus ongemakkelijk vonden.
2: Oh, dan ga ik die zeker niet kijken, nee.
1: Oké. We schrijven het op, Ellen, dat blijft weinig over, behalve Ex on the Beach. Maar dat vind ik ook heel leuk om te kijken.
2: Ja, dat is wel leuk.
1: Ellen, dankjewel. Ik ga even naar Anne. Anne, goede avond.
3: Hoi.
1: Hoi, waar kan jij echt absoluut niet naar kijken?
3: Groene snotten bellen van kinderen.
1: Hoe vaak kijk je daar nou weer naar? Dat?
3: Nou, gelukkig niet meer zo heel vaak. Maar toen ik kapster was, had ik regelmatig kinderen in de stoel zitten. En die gingen dan niezen. En dan deden ze dat zo lekker in die kapmantel smeren. Ja, dan had je me. Er komt niks meer. Oh. Ja, super vies.
1: Oh, ik wilde niet. Ja, sorry, mijn hoofd gaat ineens aan nu over een video waarin ouders dat dus dan soort van. Omdat, nee, daar gaan we niet naartoe. Nee, daar gaan we niet naartoe. Als het vast zit, dan doen die ouders het.
3: Ja. Nee, dat is gewoon vies. Maar ik heb zelf twee kinderen en ze, gelukkig hebben ze, als we snotneus hebben, hebben ze het zelf, halen ze het zelf weg. Maar ze zullen nooit van die vieze, groene, aangekoekte snottenbellen hebben, hoor.
1: Al dus, Anne. Oké, dankjewel voor deze toevoeging. Ik zit nu ineens in mijn hoofd met allemaal kinderen met snottenbellen. Dat is niet om aan te zien. Ik denk dat ik ook. Je hebt toch zo'n fase, zeg maar, waarin ouders zeggen, ze zijn uit de luiers. Ik denk dat het bij jou zou zijn, anders ze zijn uit de groene snottenbellenfase.
3: Ja, inderdaad.
1: Anne, dankjewel. Zeker namens iedereen die nu luistert en ineens allemaal van die kinderen met die gore snottenbellen.
3: Alsjeblieft.
1: Dankjewel.

0: jouw Miss Independent bij Q-Music. We hadden het net over dingen die je niet echt kan zien omdat je het ongemakkelijk vindt. Ik zei het over de serie Maxima, dat daar heel veel fans van die serie dachten, ja, Willem-Alexander en Maxima, gespeeld door Martijn Lakenmeijer en de Argentijnse dame die me even de naam is ontschoten. Definio, zoiets heet ze. Anywho, heel veel fans zeiden, ja, ik vind het ongemakkelijk om te zien. Zei je Nathalie van het nieuws, ik vond dat ook.
1: Ja, ik vond het heel ongemakkelijk.
0: Maar waarom? Waarom vind je het zo ongemakkelijk om naar te kijken dan?
1: Nou ja, het is toch een duo waarbij je het niet echt kan. Natuurlijk gebeurt het, maar niet kan voorstellen dat het gebeurt. En het voelde voor mij een beetje persoonlijk alsof je je ouders ziet seksen.
0: Amalia, Alexia, ja, Ariane.
1: Ik weet het, het is,
0: die zijn niet met de ooievaar gekomen, Nathalie.
1: Nee, ook niet tussen de bloemkolen, dat is absoluut waar. Maar het is gewoon een stel. Het is niet dat je bij stellen denkt van, nou, jou wil ik wel zien seksen. Maar bij hun heb je al helemaal het idee van, nee, daar wil ik helemaal geen beeld bij hebben.
0: Zijn je twee ouders, wil je zeggen?
1: Ja.
0: Nieuwe ronde Hoger Lager gaan we zo meteen spelen. Je kunt jezelf daarvoor aanmelden. Stuur Hoger Lager nu via de Q-Music app. We spelen vandaag met de vraag, wat is er zwaarder? Wat is er zwaarder? Dus we gaan het dan letterlijk hebben over het gewicht van iets. Als je mee wilt doen en dan een start wil verschijnen van Hoger Lager, dan mag je je nu melden via de Q-Music app. Stuur dan Hoger Lager via de Q-Music app. Als je dus aan de start verschijnt, is het doel om de 10 aan te tikken. Dat is wel een lastige opgave, maar

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
8: I am Iron Man.
7: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Koeko.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
14: Mediamarkt. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
21: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
23: Deze week is het de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar.
0: Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
27: Joost Winkels.
29: Hallo.
30: Q-Music.
29: Nieuwe ronde, hoger, lager. Zometeen ook Katy Perry.

0: Katy Perry bij Q en Chain Through the Rhythm. Ga nu een ronde hoger, lager spelen. Het idee daarvan is heel simpel. Je mag gewoon simpel zeggen of het volgende in de rij in dit geval zwaarder of lichter is. Ik wil erbij wel gezegd hebben, zometeen na dit spelletje nemen we echt nog wel even de antwoorden door. We gaan beginnen met hoger, lager. Mason, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Zeker weten.
0: Dan mag jij aan de start verschijnen van hoger, lager. Komt-ie aan. De eerste is voor jou. Een Olympische herenhalterstang. Daarmee beginnen wij. Dan gaan wij naar 50 pakken suiker. Is dat zwaarder of lichter?
1: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Dan gaan we naar een pasgeboren nijlpaard. Is dat zwaarder of lichter dan 50 pakken suiker?
1: Zwaarder, zeker weten.
0: Zwaarder, zeker weten. Dat is niet het goede antwoord. Ga ik doorspelen met Maxime. Maxime, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, van de pasgeboren nijlpaard gaan wij naar de flipperkast. Is de flipperkast zwaarder of lichter dan een pasgeboren nijlpaard?
2: Ik denk lichter.
0: Lichter? Flipperkast? Zou die lichter zijn? Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik verder spelen met Jacqueline. Jacqueline, goedenavond.
3: Goedenavond, sorry.
0: Ja, een flipperkast, beeld het maar eens in. Hoe zwaar is een flipperkast? Ja.
3: Ik ga hem niet optillen.
0: Nee. Wij gaan van de flipperkast naar het minimale gewicht van een professionele sumo-worstelaar. Is dat lichter of zwaarder dan een flipperkast?
3: Ik denk wel zwaarder.
0: Een professionele sumo-worstelaar? Het minimale gewicht, zeg ik daarbij.
3: Ja,
0: jij mag het zeggen.
3: Ik blijf erbij.
0: Jij gaat voor zwaarder?
3: Ja.
0: Dat was van korte duur, dat is niet het goede antwoord. Ik wil erbij zeggen, als je nog wil aansluiten in de rij, dan mag je nu bellen 0909-9596, want wij moeten richting de 10. Jelena, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, dan stroom je zomaar ineens in. We zijn bij het minimale gewicht van een sumo-worstelaar. Dan gaan we naar twee Billy Boekenkasten van IKEA. Is dat zwaarder of lichter dan het minimale gewicht van een professionele sumo-worstelaar?
4: Lichter.
0: Lichter, zeg jij. Dat is inderdaad het goede antwoord. Gaan we naar 10 volle kratten bier. Zwaarder of lichter dan 2 IKEA Billy Boekenkasten?
4: Zwaarder.
0: Zwaarder 10 kratten bier. Heb je ze de afgelopen weekend nog getild?
4: Ja, zeker.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Is goed. Van 10 volle kratten bier gaan wij naar het gewicht van 2 gemiddelde Nederlandse vrouwen. Is dat lichter of zwaarder dan 10 volle kratten bier?
4: Lichter.
3: Lichter.
0: Je hebt een hulplijn. Wie is die hulplijn?
3: Mijn zus, Jasmila.
0: Je zus. Jij zegt lichter?
3: Ja, ik zeg lichter. Laat haar maar.
0: Dat is inderdaad het goede antwoord.
3: Ja, zie je.
0: We zijn bij nummer 9. Een loopband, sportschoolkwaliteit. Is dat zwaarder of lichter dan 2 gemiddelde Nederlandse vrouwen?
3: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij. Ook dat is inderdaad hartstikke goed. Jelena, je bent nog 1 antwoord verwijderd van het Q-Music prijzenpakket. Maar er zit iemand in jouw nek te hijgen. Dat is Chardo. Chardo, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Als Jelena zometeen een fout antwoord geeft, kom ik bij jou. Vooralsnog is zij aan de beurt met de hulplijnen. Van de loopband, sportschoolkwaliteit, gaan wij naar de zilverruggorilla. Ja, is dat zwaarder of lichter, Jelena? Ik moet nu een antwoord hebben.
3: Zeg maar lichter.
0: Lichter?
3: Ja.
0: Maar kijk, even, ik zit nu ineens met 3 man te spelen. Jelena, ik wil jouw antwoord weten.
3: Lichter, ja.
0: Ja, nee, ja, nu hoor ik toch weer de hulplijn. Ik wil, wat zeg jij?
3: Ik ga voor zwaarder.
0: Jij gaat voor zwaarder, dat is niet het goede antwoord. Dan kom ik bij Chardo uit. Chardo, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Chardo, ik mag jou feliciteren. Jij bent in bezit van het Q-Music prijzenpakket. Yeah. Ja, Chardo, je bent de zoveelste in dit spel die er niks voor hoeft te doen. Je stroomt in na de nummer 10. Maar ja, een fout antwoord betekent dat het Q-Music prijzenpakket gaat naar de eerstvolgende. Dus gefeliciteerd, Chardo. Hij komt jouw kant op.
5: Nou, bedankt. Mag het wel een keer makkelijk zijn.
0: Ja, zo is dat. Ja. Het leven is al moeilijk genoeg, Chardo. Dank je wel voor het meedoen.
5: Bedankt, hè.
0: Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi.
0: Ja, die hulplijnen, je moet er niet altijd naar luisteren. We gaan zo meteen die antwoorden nog maar eens even doornemen. Eerst Kensington, dit is Stay Back Q.

Adela pakt deze week de alarmschijf Ain't in L.A. Supergoeie song. Ja, daarvoor speelden we een nieuwe ronde hoger, lager. Toch nog heel even terugkomen op die antwoorden. Een flipperkast, bijvoorbeeld 105 kilo. Denk eraan als je hem optilt. Ja, die Olympische herenstang, die halterstang, 20 kilo. Nou, vind ik ook al flink als je dat optilt in de sportschool. Ja, en dan nog heel even naar dat minimale gewicht van een professionele sumo-worstelaar, 75 kilo. En dan even kijken, wat hadden we nou? Het pasgeboren nijlpaard. Ja, pasgeboren nijlpaard, gemiddeld 45 kilo. Nou, nee, als je in de sportschool 45 kilo optilt, denk dan vooral ook, ik kan nu bijvoorbeeld een pasgeboren nijlpaard op. Denk er nog eens aan de volgende keer. Zou ik willen zeggen. Uiteraard morgenavond een nieuwe ronde hoger laag. Dit is Raccoon, dit is Love You More by Q. Clown.

0: Raccoon, Love You More by Q op de knuffelrock achterkant CD. Goed, zometeen moet je goed opletten, want hoor je gewoon de oproep voor het grootste zomerfeest van Nederland? Stuur dan zomerfeest via de Q Music app. Ik beloof dat het tussen 9 en half 10 gaat gebeuren. En ook Taylor Swift komt eraan. Oh my god, Taylor Swift. Ja, echt. I knew what I knew you.
1: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek. Kris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week. En sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en... een klein prijsje.

0: naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die

0: Plus.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
6: Smin. Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
6: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.
9: Boost yourself. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig hè.
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie.
2: Goedenavond. Beginnen in Gelderland. In Overasselt is de politie nog druk met onderzoek naar de schietpartij van afgelopen nacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. De schietpartij was bij een woning waar het vorig jaar ook al raak was, zegt justitie.
3: We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn twee mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Het idee was dat het gaat om een langslepend conflict. Maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen.
2: Ja, er zijn inmiddels 34 mensen opgepakt. De ME is in de omgeving om de politie te helpen met het onderzoek. Omwonenden krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Die maatregel moet zo'n 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is, maar Moskou heeft altijd ontkend. En tank nog even snel je auto vol als het kan, want de benzineprijs bereikt morgen een recordhoogte. Tenminste, dat verwachten experts, omdat het nog steeds onrustig is bij de Straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine is morgen waarschijnlijk bijna €2,67 per liter bij de grote tankstations. En nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, ook een enkele bui en bij een graad of 21.
1: En Flitsmeister met geen verdraging en geen controles. Hou de oproep van het grootste zomerfeest van Nederland goed in de gaten. Als je hem hoort, stuur zomerfeest via de Q Music app. Dit is Taylor Swift.
4: De kracht van Joost zit hem in zijn energie, aanstekelijk. Dit gaat heel Europa bereiken.

0: Governors bij Q-Music en Blessings. Als ik nu op de knop druk, dan moet jij in actie komen.
1: Hoi lieve schatten, Bent hier.
2: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En ga naar het grootste zomerfeest van Nederland.

0: Bente 321 bij Q. 321 Q Music. Goedenavond met Joost. Met wie spreek ik?
1: Hallo, met Chantal.
2: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Chantal, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als ik kijk naar de agenda voor komende week, is er dan iets op zaterdag wat eventueel uit de agenda gehaald zou kunnen worden?
1: Om... Nou, wij hadden zaterdag nog geen plannen. Alleen mijn man en ik die zijn dus 5 jaar geregistreerd partners. En wij wilden heel graag dan dat vieren. Dus dat zou ideaal zijn als wij dan naar een leuk festival kunnen.
0: En Chantal, voor het 5-jarig jubileum was er nog niks geregeld op het moment van spreken, dus de dinsdag ervoor.
1: Nou nee, we zouden dan die dag daarvoor zouden we dan nog met z'n tweeën gaan poelen in ieder geval.
0: Ja, leuk.
1: En lekker wat eten.
0: Ja?
1: Maar die dag daarna zouden we dan eventueel heel graag naar dit festival willen.
0: Ja, ik ga toch heel even naar de regisseur van dit programma. Zijn naam is Thomas. Is dat reden genoeg om naar Live on the Beach te gaan?
3: Hoeveel jaar was je samen, zei je?
1: 5. Ja, we zijn al langer samen, maar 5 jaar geleden.
0: Nee, Chantal, lieverd, we zitten hier helemaal in de maling te nemen. Gefeliciteerd, jij gaat naar Live on the Beach, het grootste zomerfeest van Nederland.
1: Oh, super fijn, dankjewel, heel vet.
0: Chantal, gefeliciteerd, je krijgt 2 tickets van Q-Music en Centraal Beheer. En hoef je ook niet 1 jaar voor getrouwd te zijn, die zijn gewone voor jou. Gefeliciteerd, veel plezier zaterdag.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Als je oproep hoort, stuur dan zomerfeest via Q-Music. Dit is Alex.

Daddy Yankee bij Q-Music en Dura. Gebruik jij AI veel in je werk? Om als artiest AI te gebruiken, ja, daar is natuurlijk een hele hoop over te doen. Nu is het zo dat Teddy Swims daar graag gebruik van maakt. Maar wel alleen met de komende maar. Als je een liedje heeft geschreven, dan gebruikt hij het alleen maar om heel even te checken hoe het zou klinken in een andere versie. Dus bijvoorbeeld, als je een liedje hebt gemaakt, dan wil ik kijken, oké, hoe klinkt het als ik er een country versie van maak? Of een rock versie, of een opera versie. Ik ben dan toch benieuwd of dit dan gelijk goed was, of was het eerst eigenlijk een opera versie.

0: Teddy Swims bij Q-Music en Break Up in Reverse.
1: Seks met Eveline.
0: Ja, over break-ups gesproken. Zometeen is hier de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. We gaan praten over seks, we gaan lullen over liefde en relaties. Dat doen we aan de hand van jouw vraag. Mocht je nou een vraag hebben voor Eveline, die wordt echt beantwoord. We nemen die vraag echt door. Het is anoniem, dus je kunt gewoon je bericht sturen via de Q-Music. We gaan je naam en toenaam echt niet doen op de radio. Dus loop je ergens tegenaan in je liefdesrelatie? Heb je een probleem rondom seks? Nou, deel dat vooral via de Q-Music app. We gaan het zometeen sowieso hebben over het klagen binnen de relatie. En wat dat misschien wel betekent. En ook Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb komt eraan.
2: Hey Marieke.
3: Hey Mattie.
2: Vanmorgen een ongekend spannende ronde van vier op een rij. Bij hoge uitzondering was luisteraar Odin hier in de studio om live te vier op een rijen met jou. Marieke, het eerste woord wat ik aan Odin heb gegeven is kort,
4: lang.
3: Lang.
2: Lamp.
4: Licht.
3: Licht.
2: Bezem.
4: Vegen.
3: Vegen. Oh.
2: Giraf.
4: Nek.
3: Nek?
2: Ja, echt fantastisch.
3: Was dus wel echt een uitzondering, dus ik zou...

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Avicii, Back Your Music and The Night.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, jij wil het graag hebben over klagen binnen een relatie.
2: Ja. Ken je dat?
0: Zit je ergens mee thuis?
2: Ja, je zou het denken, maar ik denk dat we allemaal wel van klagen houden.
0: Tuurlijk.
2: En we doen het allemaal. En is het niet het weer, dan is het wel, weet ik veel, dat er iets kapot is. Of dat het verkeer weer tegen zit of de brug open staat. Dus we doen het allemaal, we maken ons allemaal schuldig aan. Maar er is gewoon een heel groot verschil tussen klagen om te venten, hè, dus om even te ventileren. Dat is ook heel goed, hè. Dus, dan heb je eventjes dat uit je systeem. En dan kan je je weer focussen op de positieve dingen. Maar er is ook een manier van klagen dat is chronisch. En dan ben je gewoon echt de hele tijd maar gefocust op het negatieve. En het vervelende is als dat binnen een relatie aan de hand is.
0: Ja, dus even voor duidelijkheid, het is niet klagen over de relatie.
2: Nee, het is niet klagen over de relatie.
0: Nee, het is gewoon, ach, weer mijn band lek. Weet je wel, zo dat en dan tegen je geliefde.
2: Ja, en dan vooral vaak in de trant van weer dat dopje niet op de tandpasta. Zo simpel. Maar ook, kom nou eens uit die telefoon. En luister nou eens naar wat ik te zeggen heb. Of vraag nou eens een keer naar mijn dag. Maar het zijn ook inderdaad heel vaak gewoon de klusjes in huis. Maar vaak is het zo dat we dat dan meteen persoonlijk pakken. Dus dan denk je meteen van, oh ja, kak, ik doe het weer niet goed. Ik ben weer niet genoeg. Ik zal wel weer ergens tekort schieten. Nou, we gaan het altijd allemaal persoonlijk pakken. En dat is dus belangrijk dat we dat eigenlijk niet toelaten. Want het is zonde voor je eigen energie. Het is zonde voor de sfeer, want die gaat meteen down the drain en de negativiteit op. Maar het is ook heel erg belangrijk omdat het vaak iets blootlegt in je relatie. En eigenlijk is het vaak een uitroep van een soort onderliggend verlangen. En vaak gaat dat over je niet gehoord voelen, bijvoorbeeld stress ervaren om welke reden dan ook, onzekerheid over de relatie. En ook bijvoorbeeld niet geleerd hebben om je behoeftes uit te spreken. Dan zijn dat vaak manieren, klagen, om dingen in,
0: om een soort aandacht te vragen.
2: Ja, om een soort te laten zien eigenlijk met zwaaiende handen van hallo,
0: help,
2: ik heb deze behoefte en ik weet niet hoe ik het anders moet vertellen. Nou, en het moeilijke is dat als je veel klaagt, dan voelen we ons natuurlijk bekritiseerd. En dan kan het ook zijn dat daardoor de emotionele veiligheid in je relatie verdwijnt. Want dan kan je oprecht gewoon niet meer leuk en gezellig en liefdevol reageren op je partner. Dus het is heel belangrijk om dan aan te geven van, schat, je klaagt nou steeds over dit en dat. Wat wil je nou eigenlijk tegen me zeggen? Of wat is er nou eigenlijk aan de hand? En kijk dan inderdaad, is het die stress? Is het dat jij misschien meer aandacht mag besteden aan je partner? Mag je beter luisteren? Noem maar op. Maar stel dat aan de kaak en zie dus, lees dus eigenlijk
0: wat er echt nodig is.
2: Wat er echt nodig is. En laat het een les zijn voor jullie. En dus niet dat je dat maar door laat modderen. Want dan kom je de hele tijd van de ene ruzie in de andere ruzie. Maar stop het en zeg, wat zit hieronder? En dan komt het dik in orde.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, deel ze dan vooral via de Q-Music app. Dat kan geheel anoniem. We kregen een vraag binnen. Iemand zegt, ik ben een man van 40 en ik heb nog nooit een relatie gehad. Ik heb de afgelopen 15 jaar alles geprobeerd. Apps, coaches, single borrels, speeddaten, et cetera. Het lukt me maar niet om een relatie te krijgen. En dat breekt me op. Wat kan ik nu het beste doen? Heb je daar zo'n antwoord op?
2: Jazeker.

0: WizDMC, Bees and Honey bij Q Music en Show Me Love. Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland.
1: Seks met Eveline.
0: Haar naam Eveline Stallaert, goedenavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen. Iemand vraagt zich af, ik ben een man van 40, ik heb nog nooit een relatie gehad. En de afgelopen 15 jaar heb ik alles geprobeerd. Dating apps, sites, coaches, single ball, speed daten. Helaas lukt het maar niet om een relatie te krijgen. Wat kan ik nu het beste doen?
2: Ja, jeetje. Nou, allereerst weer heel stoer dat iemand dit zo
0: ja,
2: instuurt.
0: Ja, heel dapper.
2: Ja, heel dapper. Nou, allereerst wil ik wegnemen dat het natuurlijk absoluut helemaal geen probleem is dat een man van 40 jaar nog nooit een relatie heeft gehad. Het is niet gemiddeld,
0: nee. Hè,
2: maar het is absoluut niks mis mee. Maar ik proef hieronder dat diegene al 15 jaar probeert dat te veranderen.
0: Hij dus wil
2: de wens,
0: wel.
2: Ja, de wens is er wel om een relatie aan te gaan. En nou ja, dat gun ik deze persoon natuurlijk super. Dus alle moeite ten spijt, is het dan wel heel erg goed om eens eventjes te kijken naar, oké, maar wat zit er dan bij mij? Wat misschien niet helemaal maakt dat ik relatiemateriaal ben. Klinkt een beetje hard, bedoel ik niet zo. Maar het kan zijn dat je op een bepaalde manier gehecht bent. Bijvoorbeeld, hè, misschien ben je angstig gehecht, vermijdend gehecht. Dat wil zeggen dat je op een bepaalde manier de relatie tot je ouders, hè, daar heb je eigenlijk van jongs af aan krijg je heel veel mee over hoe je in het leven staat. En dat kan je als volwassen persoon kan je dat heel erg beïnvloeden. Op emotioneel vlak, op relationeel vlak. En dat is best heel goed om daar eens kritisch naar te kijken. Van hoe zit dat bij mij? En ik snap dat deze persoon zegt, ik heb al geprobeerd van alles. En ik wil niet worden opgelicht door OA-coaches, snap ik. En je moet het ook dus niet gaan zoeken op de dating en dat soort coaches. Maar ga het zoeken in de psycholoog. En dat klinkt altijd spannend voor mensen. Maar een psycholoog die gespecialiseerd is in hechting, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Dus dat kan een GZ-psycholoog zijn die jou daar veel beter in kan helpen. Dan kan je namelijk in je kracht komen staan. En het is toch wel een beetje zo wat mensen altijd zeggen. Als je van jezelf houdt, dan pas kan je van een ander houden. Maar ik denk dat hier een stukje weggelegd is waarin hij een soort van mooie zelfontwikkeling mag doorlopen. En dat hoeft helemaal niet knetterlang te zijn. Maar waardoor er net eventjes wat meer stevigheid is voor deze persoon zelf. Waardoor hij dat ook uitstraalt naar een eventuele partner. En dat is aantrekkelijk. En dat kan hem helpen om dan vervolgens die datingmarkt op te gaan. En als hij dat doet, zeker gezien de leeftijd en de weinige ervaring, zou ik zeggen, ga naar een matchingbureau. Matchingbureau is toch allemaal anders dan de dating apps en de datingcoaches. Dat is gedegen. Het kost misschien wat, maar no cure, no pay is er volgens mij voor heel veel. En dan word je echt ook door psychologen geholpen. En heel vaak is dat toch net even iets meer begeleiding en iets meer resultaat.
0: Of married at first sight.
2: Dat mag ook altijd.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, deel ze dan vooral via de Q Music app. En dat kan ook heel anoniem. Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: feeling.
1: Martin Garrix. En Ed Sheeran en Repeated bij Q Music. Lars Boelen, goedavond.
2: Joost Winkels, goedavond.
1: Ik heb een bericht van beneden gekregen.
2: Wat dan?
1: Ja, dat jij gewoon je auto echt zo ongelooflijk asociaal parkeert in de parkeergarage.
2: Ja, maar dat maakt toch niet uit?
1: Nee, kun je even uitleggen hoe je je auto parkeert?
2: Nee, kijk, we hebben van die vakken, dat zijn van die schuine vakken waar je dat in moet.
1: Maar rij je makkelijk in?
2: Rij je op zich makkelijk in als je met de route meerijdt. Alleen, ik vind het lekker om 's nachts meteen weg te kunnen. En we hebben een soort doorrijpaadje. Dan is het lekkerder om je auto tegen de vakken in te parkeren. Want dan kan ik meteen zo tussendoor, het is een beetje moeilijk uitleggen, maar tussendoor meteen weg. Ik kan, met andere woorden, als ik hem tegen de vakken in parkeer, kan ik sneller naar huis 's nachts.
1: Ik heb ook altijd de muziek die dan draait. Driften door die parkeer.
2: Ja, zo lijkt het wel. Alsof ik hem zo driftend in dat vak heb gedaan. Ja, maar dan wordt het heel groot zo. Maar er is niemand in die garage nu meer. Dus het maakt toch geen reet uit of ik hem daar schuin inzet.
1: Beetje boelen, wild plassen. Maakt
2: toch allemaal geen
1: zak uit. Doe lekker in de
2: doe ik ook altijd. Ik pis altijd in die prullenbak die beneden in de parkeergarage staat. Nog even voordat ik ga rijden, ja.
1: Dit gesprek neemt weer zo'n afslag. Hey, is zo met een avondshow met Lars Boelen. Nieuw liedje in Repeat of Niet. Gisteren, vandaag 10 rondes voor Lucas en Steve. Klopt. Bij Wimpy. Dus zometeen de nieuwe Douwe Bob.
2: Yes.
1: In Repeat of Niet. En Ruben Hille, uiteraard. 20 seconds komt eraan. Ik weet dat over 3,5 weken. Ik ben op vakantie. Doe.
2: Lekker.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
13: Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met

0: snel, want weg is weg.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl.
16: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
17: Je moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit de auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
16: De 2 agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn inmiddels buiten leven. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. Aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. De oppositiepartijen zijn allesbehalve blij met de plannen voor Prinsjesdag, die vandaag zijn uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar vanuit zowel linkse als rechtse partijen is er kritiek. En dat is geen verrassing, zegt Brekelmans van de VVD.
18: Ik begrijp heel goed dat oppositiepartijen natuurlijk zeggen van, wij willen ook graag dat er nog meer gebeurt wat met onze wensen te maken heeft. Dus dat ze dan nu op dit moment zeggen van, ja, dit is nog niet genoeg voor ons, wij willen meer. Ja, dat is wel een reactie die ik van oppositiepartijen had verwacht.
16: Was bij RTL. Gisteren werd bekend dat het kabinet de oppositie tegemoet komt in de begroting. Het heeft namelijk steun nodig om plannen erdoor te krijgen. Nog een besmetting met het Westnijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het Westnijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. En misschien herkenbaar, hoeveel foto's maak je van mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld vakantie. In totaal zijn het er vaak honderden, soms wel duizenden. Maar dat is eigenlijk niet goed, zeggen experts. Want doordat we zoveel beelden maken, verdwijnen ze al snel tussen de duizenden andere foto's op onze telefoon. En dus worden veel mooie momenten nauwelijks nog teruggekeken.
19: Dat heb ik ook, hoor. Ja? Mijn hele telefoon staat vol met foto's. Ik kijk er nooit meer naar.
16: Nee, maar dan maak je een foto en op dat moment, oh, dat is mooi, maar dan kijk je naar.
19: Kijk je echt nooit meer. Weet je wat ik wel opmerk, vooral met oude vakantiefoto's, eigenlijk een tip voor iedereen die luistert. Maak geen foto's van de omgeving, want die vind je toch wel op Google, hè, die ene toren of dat mooie landschap. Maak foto's waar je zelf op staat. Dat is veel leuker om naar te kijken als je dan over 10 jaar terugkijkt, waar je dan zelf op staat met je partner of zo, en dan samen voor die toren of zo. Maar niet alleen maar die toren. Die toren

0: vertrouwen, dat is inwisselbaar. Oh, tipje van mijn kant.
1: Nou ja, goed. Je hebt niet dat je dan denkt van, oh, had ik dat shirt aan?
0: Nee, maar dat is toch leuk dat als je 10 jaar later denkt, wat had ik een slechte kledingsmaak toen?
1: Oké. Heel goed.
0: Ja. Of vind je nog steeds ook een slechte...
1: Nee, absoluut niet. Nee. Heeft totaal geen betrekking op jou. Maar ik noteer de tip.
0: Ja.
1: We sluiten af met het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui. En dat bij 21 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig. Geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de meest gemelde. Die staan langs de A6 Emmeloord richting Lelystad. 83,5. De A16 Breda Dordrecht bij 51,7. De A27 Hilversum Almere bij 108,6 en 114,9. De A28 Zwolle Meppel bij 99,8. En de A58 Goesbergen op Zoom bij 141,2.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
0: Nou, zometeen ga ik het nieuwe nummer van Douwe Bob voor de allereerste keer draaien hier op Q Music. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Ook Ruben Hillen.

0: with you.
1: Ruben Hillen en 20 Seconds. X-repeat of niet, hè? Daarover gesproken, tijd voor een nieuwe ronde.
2: Repeat. Repeat. Of niet.
1: Ik ga je voorstellen aan de allernieuwste van Douwe Bob. Die heeft hij voor de zomer heeft hij die gespeeld in het tv-programma van Eva Jinek. Eigenlijk niet per se met het idee om dat liedje uit te brengen, maar dat nummer is viraal gegaan. Is opgepikt door countryzanger Zac Brown. Zeg je misschien niks, maar in Amerika is hij heel grote countryzanger. Hij heeft dus die Douwe Bob in Amerika dat nummer live mogen spelen bij een concert van Zac Brown. En nu heeft hij dat nummer ook uitgebracht. De vraag aan jou is nu, wat vind je ervan? De nieuwe van Douwe Bob, die heet No To Myself. Spreek je mening even in, repeat of niet, met een audioberichtje in de Q Music app.
2: Repeat. Repeat.

0: De nieuwe van de oude Bob.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Ja, Julian die zit gelijk in mijn nek. Julian is scherp. Die zegt, Lars, je moet het wel even goed zeggen. Het nummer heet Note to Self. Ja, ik zei Note to Myself. Het is Note to Self, inderdaad. Julian, goed dat je me verbetert. Hij zegt trouwens wel een repeatje waard. Ik zet hem erbij. Rick, die zegt ook een repeat voor Douwe Bob. Johannes, Zack is een topper. Zack Brown heeft hij het over. En dat hij dit nummer goed vindt, dat zegt ook al iets. Dus ik zeg ook een repeat. Iets te sloom en saai nummer. Dat kan ik nog wel hebben als het me raakt. Maar het raakt me eigenlijk ook niet. Dus een niet, zegt Julia. Een repeat dan weer voor Renske. En Jenny zegt Note to You. Repeat, repeat of repeat. Wat klinkt dit nummer toch ontzettend lekker.
2: Ja, echt wel weer een repeat. Wat kan die fan toch zingen. Geweldig. Ja.
3: Een dikke repeatje.
4: Nee, dit keer geen Douwe Bob voor ons. Okay. We zitten in de auto bij de McDonald's. Ja. Maar daar past geen Douwe Bob bij dit moment.
0: Okay.
4: Dank u.
2: Ja, ja, geweldig. Ja. Ik vind het sowieso een hele goeie zanger met een hele fijne stem. Ja. Ik had een stukje al gezien. Echt, ja, ik zeg zeker repeat, repeat, repeat.
5: Goedenavond, Lars Boelen.
0: Milan.
5: Ik vond het nummer toen ik hem gisteren voor het eerst hoorde.
0: Ja.
5: Vond ik hem al helemaal fantastisch.
0: Okay.
5: En in al die weken daarvoor natuurlijk al die kleine stukjes. En daarom gaat hij nu zeker een dikke repeat krijgen.
6: Nou, dit is wel een repeatje hoor.
2: Dikke, dikke, dikke, vette repeat.
0: Zo. Bij Chantal stond die radio zo hard aan. Die vond het echt lekker, hè? Hé, ja, het mag duidelijk zijn. Op een paar nietjes na is die met vlag en wimpel door, hoor. Naar de volgende ronde. Morgenmiddag, 16:45, ga je hem nog een keer horen. De nieuwe van Douwe Bob. En die heet Note to Self. Mijn collega en vriend,

Justin, Jack Style, Joon en Turn the Lights Off Back Your Music. Hey, even een vraagje. Hoe was je dag vandaag? Ja, goed of niet? Ja, ik ga even heel eerlijk met je zeggen. Een beetje een rotdag. Niks bijzonders verder, niks groots of zo. Maar gewoon allemaal irritante kleine dingetjes, weet je wel. Gewoon allemaal kleine vervelende. En als je dat dan achter elkaar hebt, dan is dat gewoon even vervelend. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even lekker bij je spuien. Maar ik wil dat ook niet te lang doen. Dus ik heb mezelf even een limiet gesteld van 30 seconden. Dat ik gewoon even 30 seconden bij je kan klagen. Is dat goed? Oké. Dan, daarna krijg je gewoon Lola, Jong en Messi. Dus er komt gewoon muziek aan. Maar ik wil gewoon even 30 seconden even mijn hart luchten bij jou. Komt-ie. Kijk, ik ging dus vandaag met mijn vriendin en mijn puppy naar het terras toe. Op zich een leuk plan, alleen de pup die we hebben, die deed vervelend. De hele tijd klieren, wilde niet gepakt worden, in mijn broek bijten. Nou ja, dat heb je wel eens, dat is vervelend. Toen ging ik de auto in, wilde mijn telefoon niet verbinden met CarPlay. Dat is irritant, want die gebruik ik voor mijn navigatie. Dus ik pak mijn telefoon, weer irritant, rijd ik langs een focusflitser. Holy fuck, zeg maar, dan krijg je gewoon een boete van €450. Vervolgens kom ik op het terras aan, waait het heel hard, veel te koud. Ik naar de auto om mijn trui te pakken. Ga ik zitten, gaat de zon schijnen, bloed heet, trui weer uit. Nou, ik ben nog niet eens klaar, maar goed, tijd is om. Moet zeggen, lucht wel op.

0: Lola Young en Messi bij Q-Music. Hey, ik heb net mezelf een klein beetje wat lucht gegeven door 30 seconden... in 30 seconden lekker een beetje te zeiken over mijn dag. Ja, er gingen wat dingen niet lekker vandaag. Het is gewoon, laten we eerlijk zijn, het is gewoon lekker toch om af en toe even een beetje te klagen, een beetje te zeiken. Er komt een berichtje binnen in de Q-app van Jos. En die zegt, oh Lars, dit is allemaal zo herkenbaar. Nou dacht ik, ja, ik ben natuurlijk niet de enige. Ik ben natuurlijk niet de enige. Voor iedereen is het lekker om even je ei kwijt te kunnen. Gewoon even lekker te zeiken. Dus, nou, kom maar door. Als je ook even wil leeglopen, hoeft niet per se over vandaag, maar misschien heb je iets anders. Gewoon even 30 seconden, even je hart luchten. Over van alles en nog wat. Familieruzies, burenruzies, iets wat er vandaag niet goed ging. Gewoon lekker zeiken. Misschien liet je wel een pak hagelslag vallen. Moest je alles opzuigen, weet ik het. Gewoon, als je wat te zeiken hebt, lekker, kom maar even door. We gaan even lekker zeiken met z'n allen. Gewoon even binnen 30 seconden. Laat het even weten en doe dat met een berichtje in de Q-music app. En ook Shakira en Burna Boy. Die, die. Hoor je zo meteen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar Voordeelmarkt. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
7: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Waarom
0: Vimeo.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Lars Boelen.
24: Hi. Q-Music. Met zo meteen Safri Duo, Play the Live. En eerst Shakira en Burna Boy, Die Die.

0: Xavi Duwa en Play the Life. Thank you, music. Goed, het is tijd om even lekker leeg te lopen. Even lekker zeiken. Laten we eerlijk zijn, we zijn toch allemaal Nederlanders. We vinden het toch heerlijk om even lekker af en toe te zeiken. Dus ik dacht, om het wel een beetje te beperken, gaan we zeiken in 30 seconden. En dat, we beginnen met, even kijken, Michelle. Michelle, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Michelle. Ik wil eigenlijk niks van je weten. Ik ga gewoon de tijd starten. Je hebt 30 seconden. Brand los. Lekker zeiken. Daar gaan we.
1: Nou, ik ging dus vandaag wandelen met mijn beste vriendin.
0: Ja.
1: En toen verloor ik mijn sleutel onderweg. Ja. En nou, toen belde ik een huis om mijn man te zeggen van, nou, wil jij mijn zoontje ophalen? Want ja, die moest ook opgehaald worden. En nou ja, toen was hij dus boos, want hij dacht dat het weer een smoesje was.
0: Ja.
1: Maar dat was dus niet zo. Nou ja, en wij dus het hele rondje, want we hebben wel een uur gewandeld. We hebben dat hele rondje gefietst. Gelukkig had mijn beste vriendin nog een fiets. Dus wij rondlopen.
0: Stop.
1: Nou,
0: nee, we moeten nu stoppen. Michelle, we moeten nu stoppen. Het is 30 seconden, want anders gaan we veel te lang lopen zeiken. Maar je hebt wel een keer dag gehad, ik hoorde het wel.
1: Ik hoorde het wel.
0: Sanne!
2: Hoi, goedenavond.
0: Sanne, jij wil ook lekker zeuren.
2: Mijn dag begon ook niet heel lekker. Ik kwam rond 1 uur vanmiddag aan op het werk. En ik loop rustig van de parkeerplaats naar de ingang.
0: Ja.
2: En in één keer voel ik wat en ik schrik. En ik ben dus op mijn hoofd geschoten door een vogel.
0: Ach nee. Wat, ja, goor. Dus, en toen?
2: Ja, dus had ik gelukkig nog een schoon shirt bij me. En binnen op een vorm van een beetje mijn haar proberen te wassen.
0: Ja.
2: Maar zo was mijn dag.
0: Ja, maar het zat alleen op je hoofd, niet op je kleding of zo?
2: Ja, voor op mijn shirt.
0: Ook
2: en,
0: nog?
2: Op mijn hoofd. Ja,
0: ach, wat een rotdag, Sanne. Hey, je bent het nu wel even lekker kwijt.
2: Ik ben het nu kwijt. En ze zeggen dat het geluk brengt, hè? Dus wie weet.
0: Nou, ik hoop het voor je. Dan ga ik nog eventjes naar Irene. Althans, Irene heeft een audioberichtje ingestuurd. Even
3: nou, wat
0: luisteren.
3: Een zeiken. Daar kan ik wel wat van na vandaag. Nee, ik moest werken. Kind naar mijn ouders brengen voor de opvang. Vergeten vergeten borstvoeding te geven.
0: Oh.
3: Dus kind huilen.
0: Ja.
3: Uiteindelijk opgelost. Was ik op mijn werk, moest ik dus kolven. Nou, laat ik dus al dat gekolfde moedermelk zo over me heen vallen.
0: Ja.
3: Dus de hele dag lesgeven in gekolfde moedermelkkleding. Oftewel, dat was mijn dag.
0: Ja, en ook prima binnen 30 seconden, heel goed. Dan ga ik alleen nog even naar Rick. Rick, hallo.
4: Hey Lars, goedenavond.
0: Nou, ik hoor gelijk al je stem, foute boel.
4: Ja, het is foute boel, ja.
0: Nou, dan gaan we. 30 seconden ook voor jou.
4: Nou, ik kom binnen op werk, 10 uur. Ik liep de magazijn in, alles stond vol. Trainers, alles is vol. Ik kan geen kant op.
0: Ja.
4: Ik moet nu eigenlijk gaan wachten totdat ik weer wat kan doen. Totdat onze vervoerder weer een leger heeft neergezet.
0: Maar wat doe je voor werk dan, Rick?
4: Ik zit in de logistiek.
0: Oh, in de logistiek. Ja, alles vol, je kan geen kant op. Ja, vertel, jij gaat door.
4: Ja, dus ja, ik zit nu gewoon vast en die band loopt ook vol. Dus ja, ik moet wel kijken hoe ik het nu weer ga fixen hier.
0: Zo, Rick. Rick, moeten we professionele hulp gaan inschakelen voor jou? Want ik hoor echt in je stem, hoor ik dat het niet goed met je gaat.
4: Nee, ik ben echt
0: geïrriteerd. Ja, ik hoor het. Ja, je zit er echt even doorheen. Hey, maar ben je nu dan aan het werk ook?
4: Ik ben net begonnen. Echt, amper 3 kwartier terug. Dus dat wordt nog wel een hele leuke nacht.
0: Nou, zullen we gewoon maar even een liedje draaien?
4: Ja, dat is goed.
0: Kan ik je daarmee een beetje bij helpen dan? Ja, het is het enige, het minste wat ik voor je kan doen. Oké, ga ik dat voor je doen. Hey, werk ze vannacht, Rick.
4: Hey, dankjewel. Komt goed.
0: Mazzel, jongen. Bedankt.

gewoon weer een goed liedje afgeleverd. Wat een hitmachine is die man toch. Het is echt een hitfabriek geworden. Alex Warren, zijn nieuwe Emerald Eye. Lekker music. Waar we zo meteen om ongeveer 10:50 een nieuwe ronde knok tegen de klok spelen. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Nou wil ik je, omdat je nu zit te luisteren, een klein voordeeltje geven. Want het zou natuurlijk handig zijn als je weet hoeveel er uiteindelijk in die klok zit. Want dan weet je gewoon precies waar je stop moet roepen. En dan haal je het uiterste uit die klok. Wat je even moet doen. Ik heb namelijk op Instagram heb ik een geheim clubje van iedereen die 's avonds naar de radio luistert. Dat heet Lars Geheime Avondclub. Die kan je vinden op mijn Instagram. Lars Boelen aan elkaar. Gewoon op Instagram. En dan zie jij op mijn profiel. Dus er zit gewoon een knopje. En dan zie je, dan kan je gelijk lid worden van de Geheime Avondclub. Lars Geheime Avondclub heet het. Als je daar nou even lid wordt, dan vertel ik je over binnen nu en laten we zeggen 10 minuten vertel ik je wat er vanavond in de klok zit. Wat het bedrag is waar je stop moet roepen. Dus word even lid van Lars Geheime Avondclub op Instagram. Je vindt me via Lars Boelen aan elkaar zonder N aan het eind. Zometeen, Another en 54 Ultra. En eerst Imagine Dragons, Bad Liar.

0: 54 Ultra en Talk to You bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, Omroep Max leek oren te hebben om eventueel een artiest te sturen naar het Songfestival. En omroepbaas Jan Slacht heeft daar uitsluitsel over gegeven.
0: En zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Als je nou wil meespelen met Knok tegen de Klok, dan is het belangrijk dat je nu even je telefoon erbij pakt. Open de Q-Music app en stuur nu Nathalie het woord.
1: Een nieuw woord. We doen eens een keertje klok.
0: Stuur nu klok in de Q-app.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
18: Ja, geweldig hè.
17: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.

0: bij Credit.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Elf uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedenavond. Bij de woning in Overasselt in Gelderland, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Volgens deze omwonenden is het vaker onrustig geweest bij het huis.
12: Ik ken ze niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is al heel veel te doen geweest rondom die woning. Ook in het verleden. De burgemeester heeft ook die woning al één of twee keer afgesloten de afgelopen jaren. Dus dat is niet voor niks geweest.
11: Als bij RTL, de op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. De aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. De maatregel moet 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65 jaar. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Ja, nieuws over het Songfestival. Ook Omroep Max gaat geen artiest volgend jaar naar het evenement sturen. Dat zegt omroepbaas Jan Slachter in het programma Rensen. Eerder had hij wel gezegd interesse te hebben om het over te nemen van Avro Tros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
13: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
11: Okay. Ja. Vorige week maakte Avro Tros bekend ook volgend jaar niet mee te doen met het Songfestival. Dat komt omdat Israël nog steeds wel mag meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, ook een enkele bui. En het wordt morgen een graad of 21.
10: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel controles. Je krijgt de meest gemelden, die staan langs de A6. Emmeloord Lelystad, 83,5. De A16, Breda Dordrecht, 51,7. De A27, Hilversum Almere bij 114,9. De A28, Zwolle Meppel, 99,8. En de A58, Goes richting Bergen op Zoom bij 141,2. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
14: Lars Boelen.
10: Ondertussen zijn we onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur dan nog even snel het woord Klok in de Q-app.

0: Cat's Eye, Animal by Q. Ik ga naar Dominique, 30 jaar uit Rijen. Dominique, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, ik begreep dat jij het gewoon leuk vindt om even een keertje mee te doen met Knok tegen de Klok.
1: Ja, lijkt me heel leuk.
0: Ja, dus het gaat je niet zozeer om het geld. Je vindt gewoon het spel leuk.
1: Ja, nou ja, dat is leuk meegenomen natuurlijk. Een leuk geldbedrag, maar ik vind het altijd een leuk spelletje.
0: Oh ja. Ja, ik dacht we kunnen het ook gewoon een keer voor spek en bonen spelen.
1: Ja, dat vind ik ook goed.
0: Oh, oké, dus dat, echt? Oké, dat is goed. Dan krijg je gewoon geen geld vanavond, maar dan doe je gewoon wel mee met het spel.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Nee, schijnt het eruit serieus?
1: Ja.
0: Nee, dan toch?
1: Als ik echt een groot geldbedrag vind, ga ik wel een deel doneren.
0: Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Ja, ik vind het heel sympathiek, maar dat hoeft voor mij niet. Je mag het ook zelf houden. Nee, maar ik dacht, als het alleen maar om het spel gaat, dan kun je het ook gewoon een beetje doen gewoon voor de leuk. Dat is zeg maar in plaats van euro's, dat je gewoon niks krijgt. En kijken of je, ja, maar eigenlijk, ja, waar spelen we dan voor? Eigenlijk voor niks. Dus eigenlijk is het hele spelelement al weg natuurlijk.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Ja. Zullen we gewoon maar wel voor geld gaan spelen dan Dominique? Hey, maar ben ik wel even benieuwd, als je gaat doneren, ik hoef voor mij niet hoor, maar als je gaat doneren, wat ga je dan geven dan?
1: Denk aan het KWF.
0: Het is ook de week van het KWF, toch? Deze week.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, dat is deze week. Dat is deze week.
1: Oh.
0: Ja. Nou, vind ik een ontzettend goed doel. Heb je dan ook nog, want dat is dan wat de KWF vraagt, dat je dan aan iemand denkt als je doneert. Heb je dat dan ook of niet?
1: Nee, niet specifiek.
0: Oké, okay. Nou, dat is alleen maar goed, hè? Dat is alleen maar goed dat je niemand hebt...
1: Ja, zeker.
0: Nou, goed. Hey, Dominique, we gaan spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Maar ja, hoef ik jou niet uit te leggen, want je vindt het spelletje leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ik wens je veel succes. Daar ga je.
1: Dank je.
2: €18 €109 €153
1: Stop.
0: Geweldig. €153, Dominique. Dat is een lekker bedrag. Dat is helemaal voor jou. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten.
2: €202 €247
0: Ja.
2: €250
0: €250 En daar was het... Klaar, Dominique. €250 zat in de klok. €153, dat gaan we naar je overmaken. Ben ik toch even benieuwd. Je hebt nu zelf meegedaan, vond je het leuk?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk. Spannend, maar ik vond het echt heel leuk. Ik vind het sowieso een leuk spel. Die doe ik altijd mee in de auto als andere mensen.
0: Ja, dat is het leuke van het spel. Je kan hem ook in de auto meedoen natuurlijk. Ja. Vind je dat je het zelf goed hebt gedaan als €250 in de klok zat en je hebt nu €153?
1: Ja, ik moet er overal blij mee zijn, toch?
0: Dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Dominique, wens je een fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde. Doei, doei.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe ronde Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakcentje. Zometeen Stella Lefty en eerst Alesso en Nate.

0: Lekker liedje. Hugo. En Moving to the Sun by Q. Ik krijg een berichtje van Cindy. Die zegt... het was vanochtend relaxter wakker worden met jou dan mijn eigen wekker. Toen dacht ik, waar gaat dit over? Toen dacht ik, oh ja, maar wacht eens even. In de Q-Music app kun je wakker worden. Dat is al een functie die wat langer bestaat. Dan kan je wekker zetten. En dan kan je wakker worden met Q-Music aan. Dat is natuurlijk super chill. Maar dan kan je kan tegenwoordig ook wakker worden met mij. Dus er zijn een aantal DJ's toegevoegd die wat hebben ingesproken. En dan kan je dan mee wakker worden. Dat is toch grappig? Dus je kan wakker worden bijvoorbeeld dus met Mattie en Marieke. Dat kon al. Maar nu ook kan je met Menno wakker worden. Je kan met het Foute Uur wakker worden. Je kan met Wim wakker worden. Je kan met Domien en Anton wakker worden. Met Joost. En dus ook met mij. Ja, vind ik zo grappig. Cindy heeft dat dus geprobeerd. Bij Cindy werkt het. Wil je even de wekker horen als je met mij wakker wordt? Oké, wacht, ik ga het je laten horen. Zo klinkt het als je wakker wordt met mij.
1: Hey, goeie avond. Ik bedoel natuurlijk goeiemorgen. Luister, ik ben een avondmens, dus heel eerlijk, ik lig op dit moment gewoon nog te tukken. Toch neem ik jouw ochtendproces uiterst serieus, want jij moet helaas wel je bed uit. En onderzoek wijst uit, 100% van de mensen die hun bed uitkomen, staat daadwerkelijk overeind. Een buitengewone prestatie, dus kom op, onderga het onvermijdelijke. Druk op die knop en laat ik je muziekje door deze ochtend heen slepen. Succes!
0: Succes! Ik heb dit denk ik wel 40 keer ingesproken, ze hebben de meest slechte teken gepakt. Jemig, wat is dit? Ja, maar sorry, dit... Ja, oké, nou. Ja, dit klinkt zo onnatuurlijk. Ja, sorry, ik vind het heel slecht. Ja, ik vind het heel slecht van me. Ik heb dit 40 keer ingesproken. Ze hebben de meest slechte take van... Ja, vind ik echt. Nou, oké. Nou, als je met mij wakker wil worden met de meest slechte take ooit ingesproken... Het kan nu in de Q-Music app. Ja, sorry daarvoor. Ja, ik heb het niet uitgelegd. Ik heb het echt 100 keer ingesproken. Tot zover. Train McHugh, have his two ways to say goodbye.

0: Shane McHugh en 50 Ways to Say Goodbye. Pak even je agenda. Of even gewoon je telefoon natuurlijk. Niemand heeft meer een papieragenda, behalve mijn moeder. Mijn moeder is nog de enige op de wereld met een papieragenda. Goed, pak even je telefoon erbij en open even de agenda app. Dat kan ik beter zeggen. Wat doe je aankomende zaterdag? Doe je zaterdag? Oké. Okay. Niks? Ja, etentje bij je schoonouders. Ja, dat kan je afzeggen. Nee, je hebt dus niks. Je hebt dus niks zaterdag. Nee, wat goed nieuws, want ik heb namelijk nog 2 tickets voor je liggen voor het grootste zomerfeest van Nederland. Dat is op het strand van Scheveningen. Ik ben daar vorig jaar geweest, ben het jaar ervoor geweest. Dat is een waanzinnig feest. Dat is echt te gek. Je ziet het zonnetje ondergaan op het podium, de vetste artiesten. Geloof me, je wil erbij zijn. Het is helemaal uitverkocht. We hebben nog tickets liggen hier bij Q. Deze week maak je de kans op. Hoor je een oproep van de artiest uit de line-up, dan stuur je het woord zomerfeest in de Q-app. Ik ga je alvast vertellen waar je op moet letten. Op welke gasten. En dat zijn Crisscross Amsterdam. Crisscross Amsterdam. Ik ga ze zo meteen ook even draaien. Maar hoor je de oproep van Crisscross Amsterdam, dan stuur je zomerfeest in de Q-app. En die oproep, die hoor je binnen nu. En een kwartier.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Play snel, want weg is weg.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Lars Boelen.
19: Hi. Hoor je de oproep van Criss Cross Amsterdam? Stuur dan zomerfeest in de Q-app.

0: Martin Garrix en U2 en Fireflies met je music. Hey, 19 graden. Is 19 graden, is dat nou korte broeken weer of niet? Is dat ook... Ik vraag het namelijk voor een vriend.
1: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: En die vriend heet Menno Barreveld. Ja, het leuke is, Menno Barreveld en ik gaan samen draaien op het grootste zomerfeest van Nederland. Wij mogen tussen de artiesten doordraaien, we mogen het ook hosten. We mogen ze aankondigen en zo, de afterparty. Dus superleuk. Dat is trouwens de minste reden om te komen naar het grootste zomerfeest. Want de line-up is verbluffend. Suzanna Freek, Agda en de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Kriskos Amsterdam en de Bankzitters. Dat allemaal op het strand van Scheveningen. Je kan erbij zijn, het is helemaal uitverkocht. Maar bij Q-Music geven we deze week tickets weg voor het grootste zomerfeest van Nederland. Hoor je de oproep van een van de artiesten uit de line-up? Stuur dan zomerfeest en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En dan kan het zomaar zijn dat je telefoon nu overgaat.
2: Hi, met Bo.
0: Bo, met Lars van Q-Music.
2: Hallo.
0: Hallo, Bo.
2: Ja?
0: Jij gaat naar het grootste zomerfeest van Nederland.
2: Ja
0: hoor! Je bent erbij! Je krijgt 2 tickets en die worden je aangeboden door Q-Music en Centraal Beheer.
2: Nou, fantastisch! Dankjewel.
0: Echt geweldig. Hey, 19 graden, is dat nou korte broeken weer of niet?
2: Voor mij niet, voor mijn man wel.
0: Oké, dan komt je man, want ik heb even gekeken, het weer zaterdag op Scheveningen, 19 graden.
2: Super toch?
0: Dat is prima weer. Dus kom je man in korte broek en dan kan ik jou herkennen aan een lange broek, denk ik dan.
2: Ja, zeker.
0: Oké, nou dan zie ik je zaterdag.
2: Nou, superleuk. Mazzel.
0: En vanaf nu staat de teller weer op nul. Dus luister goed, hoor je de oproep van een van de artiesten uit de line-up. Stuur dan zomerfeest en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En deze gasten staan daar zaterdag ook op het podium. Kriskos Amsterdam. Dit is Queen of My Castle.

0: Queen en Euphoria bij Q-Music. Even een kleine kijkje achter de schermen bij het radioprogramma. Kijk, de nieuwe dag die begint altijd om 12 uur. Dat doen we dan bij Q-Music niet goed, maar fout doen we met een liedje uit fout uur. Dan proberen we er altijd een beetje logisch... een beetje logische liedjes bij te zoeken. Waarom we dan bijvoorbeeld een bepaalde dag, bij Prinsjesdag, dat we dan Prince of zo, weet je wel, draaien. Ik zeg maar wat. Het is creatieve armoe vandaag. Roman van de redactie, we hebben hier even de hele middag over zitten brainstormen. Wij komen niet verder dan...
1: Internationale Kokosnootdag.
0: Dit vind ik... ik vind het altijd, inhaakdagen, ik vind dat zulke creatieve armoe. Maar
1: ik vind het ook verschrikkelijk. Maar ja, het is toch morgen echt Internationale Dag van de Kokosnoot. Of nou eigenlijk over 9,5 minuten al.
0: Heb jij wel eens een kokosnoot op?
1: Absoluut.
0: Serieus?
1: Ja.
0: En? Lekker?
1: Ja, is best wel lekker.
0: Oh ja.
1: Dat doen ze in Italië op het strand. Dan loopt altijd zo'n mannetje.
0: Zou ik nooit doen.
1: Ananas e coccobello. Ananas e coccobello. En dan denk ik... ik wil het toch wel eens een keer proberen. Dan hakt hij zo'n kokosnoot voor je open met een paar van die stukjes. Best wel lekker hoor.
0: En toen hebben we een week lang ziek op de bank gelegen.
1: Nee, dat was gewoon helemaal goed.
0: Ja, was goed.
1: Ja. Ananas en cocobello.
0: Okay.
1: Jij dan? Jij was kokosnoot op?
0: Nee, volgens mij niet. Je kan toch ook dat eten? Want het is niet alleen vocht, maar volgens mij kan je het ook eten.
1: Ja, die stukjes. Ja, stukjes kan je eten.
0: Ik heb heel veel bounties heb ik wel op. Dat is ook
1: een soort kokosnoot.
0: Een soort kokosnoot. Morgen dus, of eigenlijk straks over 9 minuten, Internationale Dag van de Kokosnoot. Er staan wel twee leuke liedjes tegenover. Het gaat om de liedjes uit het foutuur. En de vraag is welke weer zo meteen horen. Deze van Coco. Nee, van Mr. President. Hij heet.

0: onbewoond.
1: Ja?
0: Daar zat hij. Op een onbewoond
1: eiland. Para.
0: Je hoeft niet mee te zingen.
1: Oké. Okay.
0: Hoeft niet, mag wel. Op een onbewoond eiland. Nou zeg het maar, wordt het Mr. President, Coco Jumbo en... of Kinderen voor Kinderen en Op een onbewoond eiland. Stemmen kan nu in de poll. Hij loopt in de Q Music App. En dat nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je doen.

0: Anna On My Soul bij Q-Music. Het is straks over een paar minuten internationale dag van de kokosnoot. Ja, en daarom beginnen we de dag zo meteen niet goed, maar fout. Liedje uit het fout uur met deze.
1: Drink met je billenbrood, melk uit de kokosnoot.
0: Ja hoor.
1: Voor
0: kinderen en op een onbewoond eiland. Moet er even bij zeggen, berichtje voor Sonny in de Q-Music app. Die zegt, ja, kokosnoten, je doet er heel leuk over, maar jaarlijks overlijden er 150 mensen aan het gevolg van de koppen van een kokosnoot. Oh, even rustig aan. Dat wist ik niet, Sonny. Excuses.
2: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel
3: 4 op een rij.
2: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
4: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
5: Sirene.
2: Ja, lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18+.
6: Het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
7: Nou is koekoe.
8: Ik niet goed bij me hoofd.
7: Jij niet goed bij me.
6: De leukste film van het najaar.
9: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
6: Fuck de Familie. Donderdag in de bioscoop.
2: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
12: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
15: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
19: Terstal. Maak elk moment mooi.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
28: Wow,
27: kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Middernacht, het Q-music nieuws, dat krijg je van Oscar van Oorschot.
3: Goedenacht. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er

0: Jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music. Rustig op de weg, geen files, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde en die staan langs de A6. Emmeloord Lelystad, 83,5. A16, Breda Dordrecht, 51,7. De A27 Hilversum Almere bij 114,9. De A28 Zwolle Meppel bij 99,8. En de A58 Goes richting Bergen op Zoom staan ze bij 141,2. Wil je een volledig overzicht? Dan check je de Flitsmeister app.
2: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Q-Music.
3: Lars Boelen.
1: Het is officieel woensdag 2 september. Het is internationale dag van de kokosnoot. Hier beginnen we lekker fout met Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland. Q-Music.

0: holding me back.
1: Shawn Mendes met Q Music en There's Nothing Holding Me Back. Romy van de redactie.
2: Ja.
1: Is het weer tijd voor...
2: ons experimentje.
1: Ja, of niet?
2: Ja, leuk.
1: Maar, ja, kijk, ik zit wel een beetje met het met vraagstuk... Oké, okay, wanneer is het een... Snap je? Wanneer is het experimentfase is voorbij?
2: Ja.
1: Oh, wacht even, er belt iemand. Zo kunnen we even opnemen?
2: Gaan we live opnemen?
1: Ja, ik weet niet wie dat is.
2: Oh.
1: Hij was eigenlijk, dit is helemaal ongepland. Hallo, Q-Music, goeienacht met Lars en Romy.
3: Goeienacht met Rowan.
1: Hey, Rowan.
3: Van Radio RMB. Ik heb een vraagje.
1: Ja, je bent nu echt wel live op de radio, Rowan.
3: Live op de radio?
1: Ja, je belt eigenlijk... We zitten net op het punt om een experiment te beginnen. Dus ik weet niet of het heel dringend is, maar... Kunnen we anders later even bellen?
3: Ja, we kunnen ook later even bellen.
1: Ja, laten we dat even doen. Ja, goed.
2: Later even terug, goed?
1: Bel je later even terug. Ja. Ik heb je nummer, Rowan.
3: Dat is helemaal goed.
1: Ja, je zit nu live verder doorheen. Ja, geef verder niet. Ja, wij nemen natuurlijk gewoon de telefoon op. Ik dacht, even leuk misschien, maar... ja. Is goed?
3: Mag ik wel het linkje zeggen van mijn radiostation?
1: Nee, natuurlijk niet!
3: Oké, dank je. Doei, Rowan.
1: Rowan, die belt wel vaker volgens mij.
2: En elke week.
1: Ja, die belt elke week. Die heeft een eigen radiostation, zo'n internetradiostation. Ah, dat is een schatje.
2: Leuk. Nou,
1: hij blijft het proberen.
2: Hij zat er live in.
1: Ja, hij zat er live in. Goed, we gaan beginnen.
4: En dan nu een experiment.
1: We worden helemaal opgehouden hierdoor. Duurt allemaal lang. Ja, oké, we spelen dus sinds kort een spel. Nu nog in de experimentele fase, maar het kan niet lang meer duren voordat we dit echt live gaan lanceren. En jij bent onderdeel, als je nu luistert, van dit experiment.
2: Gaan we wel een liedje doorknippen als we het echt gaan live lanceren?
1: Nou, misschien moeten we het wel vieren met een stukje taart of zo.
2: Ja, tuurlijk. Ja, lekker stukje taart.
1: Oké, het spel heet...
2: Wie geloof je?
1: En het werkt als volgt. We hebben allebei een voorwerp. Althans, één van ons heeft echt een voorwerp. En de ander doet alsof hij een voorwerp heeft. We gaan het voorwerp omschrijven. En dan is uiteindelijk de vraag dus aan de kandidaat. Wie geloof je?
2: Ja. Nou, helemaal perfect uitgelegd. Ja.
1: Denk je nou een leugen van waarheid te kunnen onderscheiden? Dat is eigenlijk de skill die je nodig hebt om mee te kunnen doen aan dit spelletje. Meld je dan even. Romy, stuur dan...
2: Leugen.
1: Met een berichtje in de Q-Music app. En dan speel je zometeen mee met het spel Wie geloof je?
2: Ja.
1: Het is een ontzettend leuk spel. Geloof me dan maar. Dus, meld je dan maar gewoon aan. We hebben gewoon even een leuke kandidaat nodig voor... Stuur nu het woord. Hè?
2: Je mag ook wel bellen, toch?
1: Ja, maar...
2: Of vind je dat onhandig?
1: Ja, vind ik denk onhandig.
2: Oké, dan doen we gewoon aanmelden via de Q-app. Dus gewoon leugen sturen en dan kan je eventueel meedoen.
1: Leugen in de Q-app.
2: Leuk!
4: De Q-Music alarmschijf.

0: En something.
1: En dan nu een experiment.
0: We zijn een nieuw spelletje aan het testen. Dat spelletje heet Wie geloof je? Dat doe ik samen met Romy van de redactie. Romy, leg nog even kort uit hoe het werkt.
2: Nou, we hebben allebei een voorwerp. Althans, één van ons heeft dat voorwerp echt in handen. De ander liegt een beetje, die doet alsof. En het is dan aan jou. En nu hebben we Kelsey aan de telefoon. Dus het is aan Kelsey om te raden. Wie geloof je? Ja. En meteen even goed om te zeggen, er staat ook een poll in de Q-Music app. Die ga ik meteen openen. Ja. Daar kan je ook stemmen wie je gelooft.
0: Ja, dus als je ondertussen zit te luisteren en je denkt, oh, maar ik geloof Romy of ik geloof Lars. Dan kun je alvast dat even laten weten. Dat kan Kelsey dan weer helpen. Ja. Kelsey, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Heb je er een beetje zin in? Want je bent nu ook een beetje proefkonijn natuurlijk in ons nieuwe spelletje.
3: Jazeker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Romy, begin jij? Begin jij weer even.
2: Dat is helemaal goed.
0: Wat heb jij?
2: Kelsey, ik heb hier voor mij liggen een bevroren frikandel. ja, gewoon een normaal formaat. Niet die XXL van de snackbar. Ik denk dat die van de Mora is of gewoon huismerk. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb hem net hier uit de vriezer gepakt bij Q-Music. Ik heb een koelkast staan met daarbovenin zo'n klein vakje. Eén zo'n vriezervak. En daar lagen frikandellen. En ik denk, nou leuk, ik pak een frikandel.
0: Ja. Kelsey, je moet er niet geloven. Je moet mij geloven. Ik heb namelijk een roze flamingo. En nee, luister. Maar geen echte natuurlijk. Maar een opblaasbare roze flamingo. Ja, hij is ongeveer, hoe groot zou die zijn? Ik denk een centimetertje of 50 groot. Inclusief de pootjes. Hij is helemaal roze. Hij is van plastic. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Hij is een beetje half opgeblazen als ik dan zo... Oep, doet hij zijn beentjes zo wijd als ik erin indruk. Er zit een ventieltje aan. Nou, een roze opblaasflamingo. Ja, meer is het ook niet. Ja, Kelsey.
3: Oké. Okay. Ja, kun je er geluid mee maken, Lars?
0: Kan ik wat voor geluid wil je horen? Moet ik zijn kopje omdraaien?
3: Nee, erin knijpen.
0: Oh, erin knijpen. Oké, wacht even, luister.
3: Oké.
0: Ja.
3: En Robby, kan je ermee op je bureau slaan?
2: Ja, zeker.
0: Ja, Romy, slaven. Ja? Nee.
2: Ja, hij is natuurlijk bevroren.
0: Dus... Ah, zijn het... Romy, nee. Met die frikandel, niet met je telefoon.
2: Nee, dit is die frikandel.
0: Niet met je telefoon, je slaat niet met je telefoon. Dus ja, met die frikandel.
2: Jij die net in een papiertje zat te krijpen. Hier. Ja, als een frikandel in de vriezer zit, is die toch hard? En ik weet niet, wat is met deze vriezer, maar die is heel koud. Want als ik hier een ijsje inleg, dan is dat ijs is ook heel hard of zo.
0: Ze slaat met de telefoon, hoor.
2: Niet! Het is die frikandel. Nou. Jij zit zelf in een A4'tje te knijpen.
0: Kelsey, heb je nog meer overtuigende dingen nodig? Of ben je er al uit?
3: Staat er een afdruk op de frikandel?
2: Nee. Staat daar wel zo'n afdruk op?
3: Dat kan, als jij zegt van Mora, dan kan er een M van Mora op staan.
2: Oh, ja. Oh nee, even kijken hoor. Ik wist nog helemaal niet dat het kon. Nee, dat staat er niet op.
0: Hey, even voor duidelijkheid. Romy heeft 3 jaar theaterschool gedaan,
2: hè? Nee, dat is helemaal niet. Ja, het is wel zo, maar het is niet... Ik zit niet te acteren. Ik wist echt niet dat het op een frikandel kon staan.
0: Luister nou gewoon, Kelsey. Ik heb gewoon je moet mij gewoon even geloven. Het is een roze flamingo. Ja... Ja.
2: Dat is toch altijd zo'n ding waar je op kan zitten?
0: Nee, maar dit is een kleine variant. Hier, luister nou. Dit is, ja. Wacht, nee, weg. Ik ga je overtuigen. Ik ga hem even leeg laten lopen. Dat kan je dan toch horen?
2: Ja, let op hoor, daar gaat hij.
0: Nee, luister. Hier komt hij, komt hij. Wacht even. Het ventieltje natuurlijk even inknijpen.
2: Sorry hoor.
0: Ja, wacht.
3: Jullie maken het maar wel echt heel moeilijk hoor.
2: Hij zit gewoon te blazen.
0: Nee, helemaal niet. Dat was niet... Nou goed. Kelsey, wij zijn toch benieuwd. Heb jij ondertussen uitsluitsel? Wie geloof je? Ben ik dat, Lars, of is het Romy? Trouwens, de Q-Music app denkt met je mee.
3: Ja.
0: 71% staat aan mijn kant, die gelooft mij.
3: Ja.
0: 28% aan de kant van Romy.
3: Ja, ik vind dat op tafel slaan vind ik wel een beetje nep, heel eerlijk gezegd.
0: Vind ik ook,
3: dus
0: hoor.
3: Ik ga wel inderdaad met de Q-Music luisteraars mee op de app.
0: Ja. Jij gaat voor mij. Jij denkt dat ik de waarheid spreek. Ja, jij denkt dat ik een roze flamingo heb.
3: Ik denk dat Lars de waarheid spreekt. Ja.
0: Ja. Kelsey, dat is goed.
3: Woe! Yes.
0: Ja. Helemaal goed. Ja, Romy was natuurlijk echt... Wat ik zeg, je hebt echt 3 jaar theaterschool of 2 jaar. Wat was het?
2: 2 jaar.
0: 2 jaar theaterschool gedaan. Ik moet zeggen, het klonk redelijk overtuigend. Maar het was inderdaad gewoon je telefoon, hè?
2: Ja, dat klopt.
3: Ja. Ik vond wel dat Romy overtuigender begon. Jij was nog een beetje van, waar moet ik mee beginnen?
0: Ja, omdat ik denk, je gelooft natuurlijk nooit dat ik een roze flamingo heb. Dus ik dacht van, dat is een beetje hetzelfde als dat je bij de douane zenuwachtig wordt, weet je wel. Ja. Of je wat in je koffer hebt, terwijl er niks aan de hand is. En dan ga je zweten en denk je, oh, ze zien dat ik zweet. En
2: ja.
0: Een beetje dat.
2: En ik had natuurlijk mijn verhaal al helemaal voorbereid. Ik wist al wat ik moest gaan zeggen.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Hé, hey, Kelsey.
3: Een theaterstukje.
0: Ja, ja, goed gedaan. Het levert jou het Q Music prijzenpakket op.
3: Super tof.
0: Veel plezier ermee. En ik wens jou een fijne nacht.
3: Dankjewel. Jullie ook.
0: Doei. Ik vond deze editie best wel geslaagd.
2: Ja, ik ook. Ja, leuk. Ook leuk. Hey, ja.
0: Moeten we nu... kunnen we het nu officieel lanceren? Of moeten we dit morgen nog een keertje proberen?
2: Ja, wat zeg jij?
0: Ik zeg morgen nog een keer.

0: en Sorry Papi bij Q Music. Dan wil ik het even met je hebben over de ochtendshow. Oh, wacht even. Kunnen we even opnemen of niet? Er wordt gebeld. Q Music, goeienacht met Lars.
1: Ja, goeienacht. Ik ben Rick Oldergaard.
0: Hey Rick.
1: Hoi.
0: Wat kan ik voor je doen?
1: Klopt dat jullie echt een tijd... Dat we, ja, het eerst zeg ik dat.
0: Ja.
1: Ik soms gewoon dingen over mezelf hoor bij jullie. Maar ik denk van, ik kan eigenlijk helemaal niet... ik word gewoon... ik is echt denk van, het gaat over mij. Maar ik denk, dat kan helemaal niet. Maar...
0: Je denkt dat we dingen over jou zeggen, terwijl het eigenlijk niet kan?
1: Klopt.
0: En wat voor dingen dan, bijvoorbeeld?
1: Als je muziek hoort, of dat je denkt van... ik heb daar best lang last van. Ik denk soms denk van, het gaat over mij.
0: Ja, ja, ja. En je wil even uitsluitsel, of we het echt over jou hebben, of dat het gewoon toeval is?
1: Ja, klopt. Dat is voor die uitsluitsel hebben.
0: Ja, maar wat voor dingen dan, Rick, bijvoorbeeld?
1: Als je kijkt naar het nummer van Tay Swims, dan heb je op een moment All the Garm Knows.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, ik denk soms van, wat moet ik hiermee?
0: Ja, nee, oké. Okay, dus, jij denkt dus dat er geheime boodschappen zitten in de liedjes die we draaien of de dingen die we zeggen. Even kort door de bocht.
1: Ja, dat ja. Is ja, ja, ja, ja. Denk ik van.
0: Maar Rick, ga even, want het antwoord is natuurlijk nee. Want wij kennen jou natuurlijk niet. En dus ik denk dat jij dingen hoort die er niet zijn. Tenminste, ik ken jou voor de rest niet. Je klinkt heel aardig, maar ik ken je voor de rest niet. Maar gaat het wel goed met je dan, Rick? Want als jij dit... het lijkt ook wel een beetje, als ik jou zo hoor, dat je ermee in je maag zit.
1: Ja, soms wel. Maar ik denk,
0: Maar mag ik wat vragen? Heb jij iets gebruikt?
1: Nee, eigenlijk niet. Geen drugs.
0: Nee, geen drugs of zo. Nee, oké. Nee, ik denk, check dat even. Nee, maar ja, Rick, dan zou ik toch zeggen, misschien een keer, als je hier echt last van hebt, met de huisarts praten.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want nee, er zitten geen geheime boodschappen voor jou in. Niet zover ik weet. Dus daar kun je gewoon van uitgaan dat het niet zo is. Dus dan hoor je dingen die er eigenlijk misschien niet zijn. Of denk je, betrek je het heel erg op jezelf. Maar dan zijn er misschien andere dingen aan de hand. En dan is het misschien goed dat je met iemand gaat praten die je daarbij kan helpen.
1: Nee, klopt. Maar ik denk van, moet je hiermee? Ik denk van...
0: Ja, dat begrijp ik. Rick, het enige advies wat ik je kan geven is, als je er echt last van blijft houden, zoek hulp.
1: Nou, ik heb gewoon vakantie.
0: Je hebt gewoon vakantie. Nou, dan heb je alle tijd om eens even te bellen.
1: Ja, is goed.
0: Oké. Nou, sterkte ermee, jongen.
1: Ja, dank je.
0: Yo, hoi.

Dan wil ik het even met je hebben over de ochtendshow. Ja, ik ga nu iets tegen je zeggen waarvan je misschien tegen me gaat zeggen... Hey Lars, sodemiet erop, dat ga ik echt niet doen. Maar ik zou als ik jou eens even het wekker gaan zetten... Want morgenochtend, of eigenlijk dus straks over een uurtje of zes... over een uur, vanaf zeven uur... gaat Mattie bekendmaken wat de naam wordt van de ochtendshow vanaf komende maandag. Je mag even een gokje wagen, als je wil. Als je wil, mag je een gokje wagen. Ik zou denken, misschien heet de nieuwe ochtendshow... of heet de ochtendshow wel Mattie Patatti of zo. Of een bakkie met Mattie. Goed. De uitslag dus morgenochtend vanaf 7 uur. Dan gaat Mattie je vertellen hoe de ochtendshow gaat heten. Vanaf aanstaande maandag. Zometeen Keigo. Dat is de allernieuwste. Vind ik een ontzettend lekker liedje. Take Me Back. En eerst Phil Collins. Dit is Something Happened on the Way to Heaven. Bij Q Music.

0: nieuw van Kygo. Take me back with your music. Judith Eijk, goeienacht.
1: Lars Boele.
0: Is het aftellen begonnen nu?
1: Zo, hou op met mij.
0: Kunnen we dat zeggen?
1: Ja, dat kunnen we zeker zeggen.
0: Ja, voor iedereen die het gisteren gemist heeft. En eigenlijk überhaupt het nieuws misschien gemist heeft. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Jij gaat stoppen in de nacht. Althans, maandag, dinsdag, woensdag. De donderdagnacht blijf je doen.
1: Ja.
0: En daarvoor de plaats maak jij dan vanaf komend weekend. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9 uur 's ochtends. Een radioprogramma.
1: Klopt.
0: En de vrijdagavond met Tom blijf je ook nog doen.
1: Ja,
0: dus nog genoeg te horen op
1: genoeg
0: de music.
1: Te horen. Je wordt zo meteen gek van me, denk ik.
0: Leuk.
1: Leuk ook, hè. Heel leuk.
0: Zo meteen.
1: Laatste keer voor nu dan.
0: Laatste keer, want ja, dit gaat niet mee. Dit blijft dan hier.
1: Dit blijft hier, ja. Ja, misschien dat ik het ooit nog een keertje erin gooi.
0: Het wordt even geparkeerd in de kast en misschien komt het ooit nog een keer eruit.
1: En zo is het, inderdaad.
0: Leuk, het maar, allergiespel.
1: Inderdaad, het gaat over het allergiespel, ja. Ik ben dus dodelijk allergisch voor ei, pinda en noten.
0: Ja.
1: En ik ga zo meteen een etenswaar noemen en dan is de vraag...
0: Oh, sorry.
1: Gaat jullie eraan dood of niet? Laatste keer dat je dit kon doen, hè.
0: Ja, ik zat even niet op te letten.
1: Ik zat even niet scherm in de koppie. Ja, zal ik iets waar alvast even noemen?
0: Ja.
1: Dat zijn krabsticks. Van die surimi sticks heet het ook wel. Dat zijn van die...
0: Jij doet echt moeilijke dingen.
1: Nee joh, dit is overal te koop.
0: Nou, er is echt niemand buiten de ring van Amsterdam die krabsticks heet.
1: Nou, ja.
0: Krabsticks.
1: Dit ligt in elk Albert Heijn. In elke Jumbo ligt dit.
0: Nou, maar ja, het kan er wel liggen.
1: Bij de visafdeling.
0: Ik eet het niet.
1: Ja, maar jij doet ook geen boodschappen en je kookt waarschijnlijk niet.
0: Nou, niet zoveel inderdaad.
1: Nee, precies.
0: Ik zit even te kijken.
1: Surimi sticks, krab sticks. Het is zeg maar roze van buiten, wit van binnen. Zo ziet het er vaak uit.
0: Ja, ik zie het ja. Ik heb er een plaatje voor opgezocht.
1: Echt krab.
0: Krabsticks. Oké. En de vraag is dus, zitten daar pindanoten of ei in? Kan jij het eten?
1: Pindanoten of ei. Kan ik dat dus eten? Ja. En wat denk je? Je moet nou niet gaan opzoeken wat erin zit, hè? Want
0: nee,
1: dan ben je natuurlijk helemaal lekker
0: cheat. Misschien toch even... Nee. Oké, ik weet het niet. Ik kan niet vinden. ik denk dat je dit wel mag eten, omdat ik denk dat dit gewoon krab is.
1: Ja, oké.
0: Of zit daar nog iets van ei omheen? Er zitten geen noten of pinda's, denk ik. Maar misschien is het omdat dat roze buitenkantje... Of is dit gewoon puur... Ik weet het niet, want... Ja,
1: ik kan het aan mij vragen, maar ik ga geen antwoord geven.
0: Laat ik zo zeggen, zo zwemmen ze niet in de zee natuurlijk. Dit zit in een plastic bakje. Nee. Dus er is natuurlijk iets aan toegevoegd. Of het is bewerkt. Dus misschien hebben ze nog wel iets van ei erbij gedaan. Maar goed, ik denk het niet. Ik denk dat jij dit kan eten. Surimi sticks.
1: Oké, nou ja, dat ga je zo horen. Ja, je mag even appen als je denkt dat ik het wel mag eten of niet mag eten.
0: Ja.
1: Want als je zo meteen in de uitzending komt, dan win je het Q-prijspakket.
0: Zullen we even wel eten of niet eten met een berichtje in de Q-music app?

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Bij de schietpartij over Asselt zijn ook 2 paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar Mary, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel een hoop flitsers hoor. Poeh, even kijken, de A6 Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. Dan de A16 Breda richting Dordrecht, daar staan ze bij 51,7. Dan de A27 Hilversum richting Almere 114,9. De A28 Zwolle richting Meppel bij 99,8. En de A58 Goes richting Berg op Zoom bij 141,2. Allergisch voor pinda, noot en ei. Nu is de vraag, mag ik dan krabsticks wel of niet eten? Laat het weten.

0: een hele goede nacht, Anthony.
1: Hey, goeie nacht.
0: Goeie nacht. Hey, Anthony, waar ben jij allergisch voor?
1: Voor mensen die geen keuze kunnen maken.
0: Mensen die geen keuze kunnen maken? Oh, kom je dat vaak tegen?
1: Ja, ik heb er eentje naast me zitten.
0: Oh, en wie zit er naast je?
1: Dat is mijn vriend naast me.
0: Ai, ai, ai, ai. Nou, dan kunnen je vriend en ik de hand schudden, want ik kan ook geen keuzes maken, kan ik je vertellen. Als ik in een restaurant zit, dan weet ik ook al niet wat ik moet bestellen. Heeft je vriend dat ook?
1: Ja, het begint al met restaurant uitzoeken.
0: Oh, daar begint het eigenlijk al, ja.
1: Kijk. Ja, precies.
0: Hé, maar dan is het wel, dan vind ik het wel bijzonder dat jullie wel samen zijn.
1: Ja, ik regel het wel.
0: Ja, oké. Jij neemt het voortouw.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hey, welkom bij het allergiespel. Je hoorde net dat ik allergisch was voor pinda, noot en ei. En ik gaf je een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht zijn dat surimi sticks, oftewel de krabsticks. Eet jij dit vaak?
1: Ik eet het wel eens, ja.
0: Wel eens. Oké, misschien met sushi of zo, denk ik dan, hè?
1: Ja, eens een keer als er niks anders veranderd is in de winkel.
0: Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Hey, ja, denk jij dat ik dat wel of denk je dat ik dat niet kan eten?
1: Jij kunt het niet eten.
0: Niet eten. En weet je dat heel zeker?
1: Dat weet ik heel zeker.
0: Oh, en hoe kom jij zo zeker?
1: Omdat die met ei gemaakt worden.
0: Ah, oké. Dit wist jij toevallig? Of heb je dit even nog opgezocht? Of op een chat gevraagd?
1: Nee, ik wist het toevallig.
0: Oh, dat
1: ik
0: wist
1: heb
0: je.
1: Ook wel eens verbaasd waarom dat het erin zat.
0: Ja, ja, nou, Anthony, ik ook. Ik heb geen idee waarom het erin zit, maar je hebt gelijk, ik kan het niet eten. Dus je hebt het al hartstikke goed. Kielprijspakket komt dus lekker jouw kant op. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Waar gaan jullie nu heen?
1: We zijn onderweg naar huis. We hebben een rondje Italië erop zitten in 2 weken tijd. Dus we zijn bijna thuis.
0: Oh, hoe lang moeten jullie nog?
1: Nog 25 minuten. Dan hebben we vandaag, hoe lang hebben we vandaag gereden? We hebben vandaag 16 uur gereden dan.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oh, wow. Jullie zullen wel kapot zijn.
1: Ja, het gaat wel hoor.
0: Oké. Nou, nog even voorzichtig rijden dan. Hou de focus op de weg. Hou elkaar een beetje wakker.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Hey, goed. Hey, fijne reis terug en voor zometeen slaap lekker.
1: Ja, fijne nacht.
0: Dankjewel, doei. Zometeen Taylor Swift, maar eerst Robin Thicke, Pharrell Williams en Blurred Lines bij Q Music.

0: dit is het allereerste liedje van Sommieux. Dat maakte ze in 2015. Alleen ik zeg ze. Maar toen bestond de band nog uit één artiest. Camille, de leadzanger. En dit nummer schreef hij omdat hij zich afvroeg hoe hij zich echt ergens thuis kon voelen.
1: Ik heb het toen geschreven toen ik in Indonesië was. En ik kwam er toen eigenlijk achter, heel ver van huis, dat de enige plek waar ik me echt thuis moest gaan voelen mezelf was. Nu zijn we 10 jaar later. En wilde ik eigenlijk mezelf, denk ik, die vraag nog een keer stellen. En kwam ik er toen toch achter dat het antwoord op die vraag misschien is veranderd in die afgelopen 10 jaar. En dat ik ook voel dat je de mensen om je heen nodig hebt om je ergens thuis te voelen.
0: Nou, en dat klinkt heel mooi, want hij heeft mensen om zich heen nodig om zich thuis te voelen. Hij schreef het eerste part. Part 1 schreef hij alleen en zong hij alleen. En nu met zijn band, bestaande uit 7 mensen, schreef hij dus Feels Part 2. Toch mooi, het cirkeltje weer rond. Hey, ik zit weer helemaal in de juice-verhalen. Heb je gehoord over de lijpste plek van Rolf Sanchez? Ga ik je zo vertellen.

En A Kind of Magic. Ja, als er ergens juice is, dan ben ik er echt als de kippen bij. Ja, ik hou gewoon van sappige, spannende verhalen. En die van Rolf Sanchez is dat absoluut. Hij vertelde namelijk laatst in een podcast wat de lijpste plek is waar hij ooit heeft opgetreden. Nou, ik zal het je even vertellen. Het zat zo, hij werd in één keer gebeld door een voetballer. En die zei, yo, kan jij om een uurtje of 11 uur kan jij optreden? Dus hij zei, waar? Ja, Ibiza. Oké, wanneer? Ja, nu. Zometeen, deze avond. Ik stuur wel in een vliegtuig naar je toe. Nou, dit is al bizar natuurlijk. Dus de vliegtuig kwam naar Rolf Sanchez. Rolf Sanchez stapte in, die gaat naar Ibiza. Die komt vervolgens niet, hij denkt, nou, een vette locatie waar hij gaat optreden met duizenden mensen. Nee, hij komt vervolgens in een huis terecht waar 7 mensen zitten. Daar moet hij voor gaan optreden. En 4 daarvan waren vrouwen. En toen zei hij in die podcast, je weet vast wel waar die vrouwen daarvoor waren. Nou, die waren daar waarschijnlijk voor de voetballers. Toen heeft hij dus zijn muziek gezongen. Terwijl er dus van alles wat gebeurde in de woonkamer. Hij zei, dit was het lijfste optreden wat ik ooit heb gegeven. Terwijl ik gewoon muziek aan het zingen was, gebeurde er echt van alles. Ja, ik zeg maar, ik kan al überhaupt bijna niet slapen voordat ik weet om welke voetballer dit gaat eigenlijk. Daar ben ik al überhaupt benieuwd naar. Maar goed, ik vind het eigenlijk vooral heel grappig dat je Rolf Sanchez dan zo lekker zomers liedje hoort zingen, zoals deze. Terwijl er dus in die kamer allerlei dingen gebeuren. Ja, Rolf Sanchez en Machar.

Marten Kerkers Lauw en Matt. Ik heb even een vraagje. Heb jij van die afschuwelijke schoeisel in je kast zitten? En dan heb ik het even over de Crocs. Ja, die dingen die zien daar toch niet uit. Kijk, ze lopen geweldig. Ik heb ze af en toe wel eens onder mijn voet gehad. Gewoon even omdat ik ergens heen moest. En nou, dan had de vriendin netjes liggen. En dan zei ik, hey, kan ik hem even, mag ik het weer aandoen? Ze zitten fantastisch. Echt daar niet van. En ik snap ook als je in het ziekenhuis werkt dat je daar op loopt. Dat is echt helemaal een goede reden. Maar mijn vader bijvoorbeeld loopt er ook op. En ik snap het gewoon niet. Ik begrijp gewoon niet dat je denkt, nou, ik ga toch eens even Crocs bestellen. Ja, mij zie je er, ga je er niet mee zien. Maar, stel je voor dat ik ze zou moeten kiezen. Dat ik een paar zou moeten kiezen, moeten bestellen. Dan ga ik wel voor de special edition van Karol G. Zij had namelijk ooit een samenwerking met Crocs. En die zien er nog wel oké uit, moet ik zeggen. Dat was voor Valentijnsdag. Dat zijn dus hele rode Crocs. Met allemaal van die geinige dingetjes erop. Hoe heet die dingen ook? Van die charms of zo? Ja, van die accessoires, weet je? Snap wat ik bedoel? Ja, die vind ik er nog best wel leuk uitzien. Ik zie nu ook krijg een appje van Julian die zegt, koop ze. Ze zijn geweldig. Nou, daar ga ik even nog heel goed over nadenken. Maar ondertussen, Karol G, Bruno Mars, dit is Still.

Q-Music en DJ Sammy. Een nieuwe maand is begonnen, de maand september. Ja, de maand waarin de meeste mensen jarig zijn. Ook de maand waarin Prinsjesdag plaatsvindt. En de maand waarin de spinnen weer massaal naar binnen kruipen. Ja, inderdaad. Ja, ik las dus dat, hou je vast, dat in elk huis er zo'n 200 schuilen op het toppunt. Ja, dat is echt mijn nachtmerrie, kan ik je vertellen. Nou, ik sta ook echt, dat is geen grap, ik sta elke avond voordat ik ga slapen met zeg maar die stang van mijn stofzuiger in mijn hand alle hoekjes te checken op spinnen. Dan zuig ik ze gelijk weg. En ik weet dat weet je, ik weet ook echt dat spinnen heel goed zijn voor de muggen en voor de vliegjes en niks kwaad doen. Maar ik ben zo bang voor spinnen. Ik kan niet slapen als ik gewoon spinnen boven me zie in de hoekjes van de slaapkamer. Ik heb ook geen vent die spinnen voor me weghaalt. Dus ik sta zo meteen, ja, weer gillend op mijn bed te springen als ik er weer eentje zie die ik niet eens zelf durf weg te zuigen. Oh, vreselijk. Ja, en nu las ik dus dat er iets is wat spinnen enorm aantrekt. Ja, ik heb even mijn research gedaan. En dat zijn kamerplanten. Ja, die trekken namelijk de vliegjes en bladluizen aan. En dat vinden spinnen ontzettend lekker. Dus die komen daarop af. Nou, ik kan je vertellen, gelukkig heb ik geen kamerplanten. Want die overleven het namelijk niet bij mij thuis. Net als de spinnen, kan ik je vertellen.

0: En een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Over Asselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer 1/3 van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan zo. Jeetje, ik heb ook een lange dag gehad. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel flitsers gemeld. Oppas bij de A16 Breda richting Dordrecht staan ze bij 51,7. Van de A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. Voet van het gaspedaal, want we op de... Kan ik niet meer praten. Op de A28 Zwolle richting Meppel bij 99,8. En de A58 Berg op Zoom richting Goes bij 140,8. Music. Judith Eik. Gisteren had ik het over de raarste plek of de gekste plek waar jij ooit hebt gedaan. Nou, dan ga ik zo meteen nog even...